0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Maar het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij een afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Hé, hey, René. Word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen.
7: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
7: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50.
8: Voordeelhuisjes.nl.
9: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
10: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
11: voordeeluitjes.nl.
12: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Vinnie is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat, Vinnie? Van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen, verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
8: In Hogeveen.
9: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
3: Radio Drenthe.
10: De Boer op.
3: Met Wim Boer.

0: 1971 was dat ABBA en Mamma Mia.
1: Radio Drenthe.
2: De Boer op.
1: Met Wim Boer.
0: Een hele goeiemorgen op deze zaterdag de 19e september. Welkom bij De Boer op, het agendaprogramma van Radio Drenthe. Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 9 nemen we je met in de agenda voor het weekend. Waar je ook zelf natuurlijk je bijdrage kunt leveren. Kun je heel makkelijk doen hoor. Stuur hem een mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl en we nemen je activiteit met. Nou, vandaag ook weer een mooi overzicht. Je bent wat muzikale activiteiten. Je kunt naar een bioscoop en dat wel op een prachtige mooie plek met hele mooie films. Er bent een aantal markten en ook een paar festivals hier nog in de provincie. En natuurlijk ook heel veel mooie muziek in het programma. Tina Turner samen met David Bowie. Dit is Tonight.
3: Tonight, I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight. Come on, everybody. We're gonna do this.

0: uur mede geschreven door Iggy Pop, David Bowie samen met Tina Turner en dat met Two Nights. Dennis Hendrix Band, formatie uit de Drentse die dialectmuziek brengt, die kun je allemaal morgen zien. En dat wel op een prachtige mooie locatie, namelijk in de open lucht bij de Falieberg. En die vind je natuurlijk in Zuidwolde. En collega Josien die zocht hem eens even op.
1: Ja, dan zeg ik altijd, waar de ene deur dicht gaat, gaan er ook weer heel veel deuren open. Ja, en dan als ik, zijn we nu een jaar verder en bijna 50 optredens verder. Ook in een jaar tijd.
2: Eigenlijk was het een beetje bedoeld richting, volgens mij, meer solo carrière. Maar eigenlijk staat er gewoon weer een hele band om je heen, hè? Dat is eigenlijk nooit anders geweest.
1: Ja, ik ben natuurlijk van achter drumstel naar frontman gitarist gegaan. En ik ben echt gewoon absoluut geen wereldgitarist. Ik kan zeg maar, met een beetje moeite kan ik akkoorden op tijd aanslaan. Dus daarom heb ik muzikanten om me heen. We hebben een conservatorium afgestudeerde drummer. We hebben een conservatorium afgestudeerde gitarist. Een bassist die reet veel ervaring heeft in heel veel dingen. Ja, dat maakt het wel zeg maar, dat het voor mij zeg maar, misschien leuker is om met die jongens te spelen als dat het voor die jongens is om met mij te spelen.
2: Wat zijn dan de plannen voor deze eigenlijk toch wel nieuwe band, deze samenstelling?
1: Nou ja, wat ik al eerder zei, het is natuurlijk, in het begin waren we heel erg zoekende naar ja, welke kant willen we echt op. Omdat we het in Drenthe doen en de gitaren bij betrokken zijn, is het heel vaak dat je dan al direct, hè, dan is het een pure rockband. Maar we hebben wel ook wel heel veel counter-invloeden. We hebben Indigo bijvoorbeeld die pedal steel speelt. En het neigt iets meer naar de Nashville kant, zeg maar. Maar er zitten ook wel ja, invloeden van zoals het ouderwetse normaal zitten misschien ook wel in. Ja, dus daarin zijn we afgelopen jaar misschien ook wel wat zoekender geweest. Dat we nu wat meer met elkaar ook een richtlijn in gemaakt, zeg maar. Van, goh, wat gaan we nou echt daadwerkelijk doen? Ja, daar past ook eventueel een naamsverandering past daarbij. Dat het niet per se op één persoon vasthangt, maar dat het echt meer een collectief wordt als band zijnde, zeg maar. En wat ik dan zelf ook heel belangrijk vind. Niet dat ik niet wil dat het niet op mijn naam vasthangt, maar het is gewoon, ja, ik denk dat het mooier is als het gewoon heel breed getrokken wordt in de band aan zich. En dat iedereen heeft gewoon een hele belangrijke invulling binnen de band. En dat is niet alleen Dennis die daar het belangrijkste in is.
0: Verhalende teksten met een stevige muzikaal fundament, zo noemt het zelf. En dat moet je dan allemaal een beetje in een karakteristiek country jasje gieten. En dan kun je een prachtig mooi geluid van Dennis Hendrix met zijn band. Tenminste, zo heet het nou nog, hè? Want er schijnt wat verandering wellicht aan te komen. Maar dat kun je dan wel een keer weer te horen. Nou, dat allemaal bij de Falieberg. Er bent een tweetal optredens in dit geval. Je kunt er om 2 uur terecht en je kunt er om 3:30 terecht. En als je denkt van, nou, dat moet wat kosten. Het is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Nee.

0: 1967, The Turtles and Happy Together. Het is natuurlijk altijd lekker om naar de bioscoop te gaan. Lekker onderuit gezakt. Misschien wel wat popcorn erbij, een cola of wat anders te drinken. Maar je kunt ook op een andere manier naar mooie films gaan kijken. Namelijk in je eigen auto, in een drive-in bioscoop. Nou, Davy van der Sluis, die gaat dat morgen allemaal organiseren samen met een andere club.
1: Wij beginnen met Zoeterpolis. Kinderfilm in de middag.
0: Dat is animatie, geloof ik.
1: Aan het einde.
0: Ja.
1: Ja, en dan hebben we aan het einde van de middag hebben we Top Gun Maverick.
0: Mm.
1: En eigenlijk gewoon een klassieker. En s'avonds Grease.
0: En Grease, dan gaan we even terug naar 1979, naar mijn jeugd, hè?
1: Precies, ja. Dus voor ieder wat wils.
0: Ja.
1: Moet zeggen, Grease is helemaal uitverkocht. Die ging echt als een trein.
0: Mm.
1: En voor de twee middagfilms hebben we nog een aantal tickets over.
0: Oké, en hoe komen we in die tickets? Hebben jullie een website daarvoor in het leven geroepen? Of?
1: Ja, die hebben we. Je kan ons opzoeken op social media, gewoon drive-in bioscoop. En dan kom je er vanzelf. Dat kan er eigenlijk niet missen.
0: Oké, drive-in bioscoop. En als je dat op zo googelt,
1: ja,
0: dan kom je
1: er. Precies. Mee. Ja,
0: okay, maar, de praktijk, Dave, hoe gaat het? Ik kom met mijn auto aan en ik samen met de passagier. En we gaan daar staan. Hoe werkt dat? Hoe krijg je dan bijvoorbeeld geluid in mijn auto?
1: Nou, je komt aan, we wijzen je op je plekje, zodat iedereen het scherm goed kan zien. Dan krijg je instructies om je radio in te stellen op een bepaalde FM-frequentie.
0: Ja.
1: En dan krijg je het geluid van de film rechtstreeks over je boxen.
0: Ja.
1: En als je zin hebt in een popcornje, dan kun je een appje, een berichtje plaatsen. En dan komen we netjes bij de auto popcorn bezorgen.
0: Oh,
1: echt gewoon als vanouds.
0: Ja. Mooi zo, drie films dus, waarvan dus Grease om 7:00 s'avonds al uitverkocht is. Je hebt om 4:00 middags en om 1:00 heb je nog twee films waar nog eventueel wat ruimte voor is.
1: Ja.
0: En het zou mooi zijn sowieso voor jullie dat het uitverkocht is, maar sowieso ook voor het goede doel, hè?
1: Ja, kijk, wij verdienen daar helemaal geen euro op. Dat moet ik helemaal niet, want al het geld en alle middelen wordt direct gestopt als in het goede doel. Dus ik denk dat het goed is. Ja.
0: Mooi zo. Stichting Kinderkamp Zuidoost-Drenthe. En dan ga even naar de website of Google Dave op drive-in bioscoop emmen.nl. Bij de grote Rietplas Oost in Emmen dus morgen een drive-in bioscoop. Meer informatie vind je op www.drive-inbioscoopemmen.nl.

0: Drenthe.
1: Vandaag kun je in Runewold terecht voor wel een hele mooie, bijzondere gelegenheid. Namelijk, er is een taxatiemiddag, want hun taxateur, dat is Enno de Boer, die sinds jaren dag werkzaam bij de Karstenhoeve als deskundige op het gebied van antiek en curiosa. Nou, die is vanmiddag aanwezig om je metgebrachte spullen daar te gaan beoordelen. Dus neem gerust in dat bijzondere schilderij wat al jaren in de familie is. Of het geërfde Bibel die met de zilveren sloten van Tante Mien. Neem die met en laat ze taxeren. En misschien is het wel wat meer weer dan dat je denkt. En mung je nou bestuurd nooit voorwerp nog willen verkopen, dan kun je deze ook nog een keer ter veiling aanbieden op de eerstvolgende veiling bij de Karstenhoeve. De taxatie is in dit geval wel gratis, maar wel het verzoek om niet meer dan 5 items met te nemen om te laten taxeren. Dan komt dan de mensen nog een keer aan de beurt, hè. Museumboerderij de Karstenhoeve, die vind je de Dr. Larijweg nummer 21 in Runewold. Het begint vanmiddag om 1:00 en het duurt tot 4:00 vanmiddag. En dan kun je nog terecht in Klazineveen voor een groot feestweekend. Nou, daar ben je gisteren allemaal met begonnen. En vanmiddag is daar een gratis kindermiddag. Want ook aan de jongste bezoekers is daar dacht. Er is een onder andere K3 tribute. New Waves Dance Clinics. Springcursus. En je kunt nog een keer bezoek krijgen van de brandweer en de politie. En natuurlijk bent er ook nog een keer gratis popcorn en ranja-steentjes. En dan zaterdagavond, vanavond dus het grootste café. Het Oude Marktplein, die verandert daar dan in. Met Jorieke Sterken, John de Bever, Harm Spang, de Euro's en DJ Joep Verhaar wordt de zaterdag feestelijk afsluiten. Dat allemaal dus in Klazineveen. Het mooie feestweekend. Oude Marktplein, die vind je daar natuurlijk dan ook. En dan nog een tipje van morgen bij het Mulden de Wassens in Zuidwolde. Vanmiddag is dat, sorry. De fruitpers- en meulenmarktplaats. Laat je eigen appels en peren daar persen tot een heerlijke houdbaar sap. En geniet ondertussen ook nog van de mooie markt met lokale, regionale, ambachtelijke producten. Ook wat een rondleiding geven door de Mulden. De toegang is gratis. Ik ben er wel een keer geweest. Het is sowieso prachtig mooi om te zien om daar geperste fruit te zien. Een hele apparaat wat daar gaat staan. Je meldt je wel even aan via www.fruitpersdag.nl. En de Mulden van Wassens, die vind je aan de Molenstraat nummer 12. En dat is allemaal in Zuidwolde. Het begint om 9:00 en het duurt tot 4:00 vanmiddag.

0: Nick en Thomas waren dat en sterker nu dan ooit.
1: De agenda.
0: Het is natuurlijk al een beetje van het eind van de zomer, het begin van de herfst. En de meeste festivals, ja, die hebben we zo'n beetje hard. En toch kun je in Drenthe nog voor een paar festivals terecht. Bijvoorbeeld vandaag in M, buiten op het plein. En dat wel met het Flow Festival. Nou, bij de Flow Festival is het ontmoeten en samen plezier hebben centraal. Het is dag voor jong en oud met muziek, krampies en lokale producten. Je kunt lekker picknicken, je kunt meedoen naar workshops, spelletjes of maak een mooie foto in de fotobooth. En voor kinderen is er ook nog een keer een springkussen. En tussendoor kun je nog genieten van lekker eten en lekker drinken. Nou, als je wilt daar samen bijdragen om mooie doelen met meer geld, meer netwerken, nieuw gezin en nieuwe leerling samen gruiden, samen ontdekken en samen genieten. Het Flow Festival begint dus om 10 uur, damiet. Duurt het 3 uur vanmiddag en gezellig lekker langs. Kom daar aan de Baanderweg nummer 68 in M met Flow Festival. En wat te denken van Volk aan de Gruppen? Al jarenlang natuurlijk een bekend festival in Schonebeek. Nou, vandaag in Burgen, dan is het weer zover. Dus dat is goed als hij die data's al met dikke letters in je agenda vastzet. Want Schonebeek verandert in het decor voor een weekend vol met live muziek, gezelligheid en verrassende muzikale ontmoeting. Nou, het is natuurlijk geen gewoon festival, maar het is een plek waarin folk, Americana, country, blues, rock'n'roll en stevige gitaren samenkomen. Dus je kunt aan de ene kant intieme singer-songwriters zien met warme samenzang, door ook de dampende grooves en de keiharde rock. Oftewel, hier hoor je de muziek die leeft. Maar dit jaar ook weer een mooie line-up die ze klaar hebben gezet. Bijvoorbeeld de folky sounds en feestelijke energie van TikTok Tammo. Je kunt lekker losgaan op Nirvana-klassiekers van de Paceshifters, Americana van Yellow Fox, of beleef de rauwe rock'n'roll van Glock 45 en Hitman 45. En ook country, roots en akoestische muziek, die klinkt er volop de ruimte. Volk aan de Gruppen op een prachtige mooie plek. Pastoors in Bossie aan de Europaweg nummer 143 in Schonebeek. Het begint vanmiddag om 4 uur, duurt 1:12 vanavond. En naast kun je er ook nog morgen terecht van 3 uur 's middags. En dat tot 9 uur 's avonds. Dit is Robert Weston en Gonna Write Me a Drinking Song.

Vandaag is er wegens een succes in een kleine kerkie. En dat vinden wij in Gierenveen weer een concert van Linde Nijland samen met Bert Ridderbos te bewonderen. Nou, Linde die wordt ook wel de beste volkszangeres van Nederland noemt, Heven. En ze trad al jong op met het zangduo Yidrassi en later solo als singer-songwriter. Maar ook onder andere met eerbetoon aan de Engelse muzieklegende Sandy Denny. Nou, multi-instrumentalist Bert die vuurde door het Britse toonaangevende tijdschrift F-Roots als de seemingly one-man orchestra aanduidt. Hij studeerde af aan het conservatorium en begeleidde Linde al jaren op gitaren, banjo, citern en accordeon. En in het verleden was hij lid van Turf. Hier is wellicht ook wel bekend. Hij maakte onder andere ook documentaire muziek voor de Duitse televisie. Dat allemaal in het kleine kerkje in Gierenveen. Het begint vanavond om 8 uur, het duurt een uur of 10. Kijk hem op de website lindenijland.nl voor meer informatie. En al van 19 tot en met 27 september stiet Midden Drenthe in het teken van kunst en cultuur. Dat is tijdens de 24e kunst en cultuur vierdaagse Midden Drenthe. Nou, 2 weekenden lang openen de kunstenaars hun pop-up ateliers voor het publiek. Laat je verrassen, de schilderijen, de beelden, theater, keramiek en veel andere kunstvormen. Je kunt ook de kunstenaars zelf ontmoeten, je kunt luisteren naar hun verhalen en ook de veelzijdigheid ontdekken van kunst en cultuur in de gemeente Midden Drenthe. Nou, daarnaast is ook in de sfeervolle Stefanuskerk een centrale expositie te bezoeken, waarvan iedere deelnemende kunstenaar wat werk te zien is. Het is de ideale plek om inspiratie op te doen voor je route langs alle ateliers. Nou, gisteren ben ze daar met de begin, met de feestelijke opening en dat is allemaal mooi verzorgd. En gisteren is als goed is ook de 3e culturele talentprijs uitreikt. Nou, deze aanmoedigingsprijs is bedoeld om jong creatief talent uit de gemeente te stimuleren. Nou, centrale expositie die bent allemaal open dus op vandaag en morgen en vervolgens ook nog volgend weekend 26 en 27 september. En daar kun je dan terecht tussen 1 en 5. Dat is in de Stefanuskerk en die vind je in de Prins Bennestraat nummer 12 in Bijlden.

0: Vinnie is wakker.
1: Wat?
0: Wat Vinnie? Van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

Hey, met Ben van het einde kom van deze aflevering van De Boer Op. Stuur een mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl. En we nemen je activiteit ook met in onze programmering. Straks heel veel plezier met de mensen van Hamiltiet. Ik ga eruit met Share and Love and Understanding. Wens je een mooi weekend. Hoi.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsun weer en Rollo.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
12: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
13: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
14: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
15: voordeeluitjes.nl.
16: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Wie
15: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
20: Volido.
21: Start je dag zonder barst.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
24: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
23: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
24: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
23: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
24: Oké, ga ik op letten.
23: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
24: Doe ik.
23: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Radio Drenthe.
25: Hemeltiet.
7: Met Leonie van der Werf.

0: duizenden kippen ben weer wakker. En mooi dat je luistert naar Hamilton van zaterdag 19 september. Vandaag hebben we projectkoor For Each Other uit Sleen te gast.
1: Ja. Ja, inderdaad. En natuurlijk met de vaste... Ik ben helemaal van slag, jongens. Dat is een inleiding. Ja. Die toch enigszins afwijkt van de normale. We hebben natuurlijk ook weer de gewone vaste onderdeel. De belrondes. Je kunt ons appjes sturen met felicitaties of met mededelings. En er is een Duitse sjaalplaat, een piraatgenijder en een mooie aflevering van het radiosketsie Dorpshuis Ons Genoegen.
0: Jawel, maar eerst is het iets voor wat serieuzere zaken. Want je kring live het regionale nieuws van Johan Bos. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op de Prinsengracht in Meppel is vannacht een man gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 3:20. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. En FC Emmen heeft het uitduel bij FC Eindhoven met 3-1 verloren. Na een 1-0 achterstand bij rust maakte spits Jack Cooper Love vlak na de thee gelijk. Maar dat bleek niet genoeg te zijn. Want na een kwartier in de tweede helft ging het helemaal mis. Eerst kreeg Moeke rood. De vrije trap daarna leverde de 2-1 voor Eindhoven op. En met een man minder kon Emmen de gelijkmaker niet afdwingen. En in de blessuretijd werd het nog 3-1. Emmen staat na 7 wedstrijden op plek 8 in de keukenkampioendivisie. De provincie Drenthe wil harder optreden tegen zogenaamde veilige landers die zonder geldig voerbewijs tussen Emmen en Zwolle reizen. De voorgestelde maatregel: bij herhaaldelijk zwartrijden moet een gevangenisstraf mogelijk worden. Ook wil Drenthe dat Arriva-medewerkers meer mogelijkheden krijgen om de identiteit van zwartrijders in de trein te controleren. En daarmee wil de provincie de overlast op de verbinding terugdringen. De eerste plannen voor een nieuw zwembad in Meppel beginnen vorm te krijgen. Voorlopig staat de huidige zwembadhuisvesting als meest geschikte locatie ingetekend, al is de daadwerkelijke bouw nog niet in zicht. Het voorlopige ontwerp bestaat uit een wedstrijdbad van 8 banen van 25 meter, een recreatiebad en een bad voor doelgroepen. Een openluchtbad maakt voorlopig geen deel uit van het plan. En tot slot, de N33 is morgen vanaf 7 uur afgesloten tussen Zuidbroek en Assen voor verkeer richting Drenthe. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. De weg gaat dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden. Verkeer kan omrijden via de A7 en de A28. De N33 is tijdens de werkzaamheden in omgekeerde richting naar Zuidbroek wel open.
1: En voor de weersverwachting horen we nog Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Narm.
1: Nou, ik heb zo eens even gekeken op mijn telefoon. Volgens mij komt er wel een mooie week wat weer betreft aan.
3: Ja, de komende week ziet er echt wel goed uit. We kregen een hoge drukgebied op visite. Die ontstaat morgen, of ontstaat, die ligt eigenlijk bij de Azoren en die komt onze kant op. En maandag, dinsdag komt die min of meer boven onze omgeving terecht. En dat gaan we zeker merken. Maar vandaag nog niet, want vandaag zitten we in hele vochtige lucht. Die is afgelopen nacht de provincie binnengestroomd. Hele vochtige lucht, zachte lucht. Kun je ook mooi zien, op veel plaatsen zit de temperatuur momenteel rond de 15, plaatselijk 16 graden. Terwijl normaal zo in de vroege ochtend zo 12 graden is in Drenthe. Ook een beetje regen is het geval met die binnenstroom van die hele zachte lucht. Paters Wolle bijvoorbeeld een millimeter, in Westerbork 0,4. En vandaag een bewolkte dag, weinig of geen zon plaats. Dan kan er een klein beetje regen vallen of motregen, ook droge periode. Die regen, het stelt allemaal niet zoveel voor. Maar onder die bewolking wordt het vanmiddag toch gemiddeld 20 graden. Heel misschien in het zuidoosten, want Drenthe wel 21 graden. En dan zit hij echt dan voelt het een beetje klam aan buiten de deur. Ja. Met een matige zuidwestenwind erbij.
1: Het is grasweer.
3: Ja, zo kan het wel omschrijven. Inderdaad, het is een mooie samenvatting ervan. We noemen het ook wel eens, we zitten eigenlijk aan de ene kant een warmtefront wat gepasseerd is en een koufront wat de komende nacht gaat passeren. En zo'n gebied tussen die twee fronten in, dat noemen ze wel eens een warme sector. En dat kenmerkt ze door hele vochtige lucht.
1: Oh ja.
3: Ja, klam. Nou, dat is een beetje het weer wat we gewoon kringen.
1: Ja.

0: Ja, de nazomer waar iedereen misschien ook wel een beetje naar uitziet. We hebben natuurlijk al heel wat mooie, redelijke septemberdagen gehad. In september is tot nu toe te zacht geweest. En er komt alleen maar zachte dagen bij. Want dan krijg je dat hoge drukgebied. Maandag ligt hier boven, min of meer boven de Britse eilanden. Al een stukje op de Noordzee. Maar noordwestenwind, dus afzwakkende noordwestenwind. Met wolken en zon die elkaar afwisselen. Ik denk dat het de meeste plaatsen droog blijft. Met temperaturen zo'n 19 tot 20 graden. Dinsdag ligt hier boven ons. Dan is het rustig, dus droog. Misschien in de nacht en ochtend wat mist. Woensdag probeert er een hele kleine storing doorheen te fietsen door dat hogere gebied heen. Er zou een enkele bui in de loop van woensdag kunnen opleveren met de 21 graden gemiddeld. Maar donderdag en vrijdag een nieuw centrum van hogere gebied wat zich giet vormen. En het zou kunnen zijn dat hij ten oosten van ons komt te liggen. En als dat gebeurt, het is nog een beetje onzeker zo richting de vrijdag, dan krijg je zuinwind en dan komt er steeds warmere lucht binnen. En zou het zomaar eens ruim 20 graden kunnen worden. Maar dan moet wel echt die zuidelijke stroming ontstaan. Dat is nog een beetje onzeker, maar het zou zomaar eens kunnen.
1: Nou, maar dan ben je nog mooi voor zeggen.
0: Een mooie vooruitzicht. Huh? En nou ja, maar dat is vaker aan de rum. Maar vroeg of laat kies op periode september. Nou, blij begint het nou gebeuren. En er bent berekening dat tot 30 september dat er ook nauwelijks of geen regen meer gaat vallen. Of het daarop stand te wachten in West-Europa. Want vooral die stroomgebieden van die rivieren, daar is nog heel weinig water gevallen. Ik zag gisteren een kaartje van een Duitse weerdienst. En in het stroomgebied van de Rijn in Duitsland is nog maar 1% van de normale septemberregen gevallen. Dus die rivieren die staan nog heel laag. Dat vergeten we bijna, maar die staan nog heel laag voor de tijd van het jaar.
1: Maar goed, de boeren die nou aan het oogsten zijn, die kunnen allemaal deur doen natuurlijk. Hè? Dat is wel makkelijk.
0: Ja, dan zie je maar weer. Het is echt weer een medaille dat weer. Er zitten alle twee keerzijden aan. Positieve zijde, die droge periode kun je mooi gebruiken. En de regen, die was heel welkom. En de natuur is tenminste hier in de kop van Overijssel, waar ik zelf woon. Maar ik was gisteren ook, of eergisteren in Drenthe, zag ik het ook. Dat het allemaal alweer lekker groen is. Ja. Dus dat heeft heel goed gedaan. Maar hij biedt hij onder de bodem kieten, dan is het heel droog.
1: Ga maar eens aan spitten. Het is 10 centimeter na en dan is het nog stoef staan, hoor.
0: Ja, precies. En dan zie je in de rivieren ook terug. Dus dan zie je hem echt wel. Nou ja, waar Rijkswaterstaat heeft wel eens een paar keer aan de rum. Een paar maanden echt nat weer nodig. Om het echt allemaal een beetje te laten herstellen. Nou ja, dat zit er nog niet in.
1: Het zeewater is lekker warm. En als het straks weer frisser wordt. En, dan kun je nog wel eens verlangen door droge dagen misschien.
0: Het zou zomaar eens kunnen.
1: We gaan het afwachten, Gert. Dankjewel.
0: Oké.
1: En tot zover dit uitgebreide weersbericht met filosofie eronder. Meer nieuwsberichten kun je trouwens vinden op de website van RTV Drenthe. En natuurlijk ook in onze app.
0: Beste.

0: De Bee Gees, Stayin' Alive. Het is 16,5 minuut over 9. Als je net wakker bent of net de radio aanzet. Welkom bij Hemelseat op deze zaterdag, de 19e september. Het is Boetman Biddy. Ja, wat is het? We hebben onderweg nog een buigje gehad.
1: Beetje gries en grauw.
0: Echt koud is niet hoor.
1: Nee.
0: Maar nou ja. Het is mooi radio weer, dacht ik.
1: Nou, vind ik ook.
0: En we hebben straks een gezellig koor, de gast, koorlied. Dat ben altijd gezellige lui. En die zit nou mooi in de koffie. En die halen we straks hem op. En die gaat proberen om de score van Flint Wijk te verbeteren.
1: Nou, dan moeten ze even goede huizen komen wat Sjoerd betreft.
0: Ja, vorige week is het recordbreuk. Het record stond op 116 punten.
1: En nu 121.
0: 121 punten.
1: Oh. Ja, in twee Sjoel-beurtjes, hè?
2: Is maximum nog 140? Wat je kunt gooien? Ik heb geen idee.
1: Ik weet ik ook niet. Hoeveel? Er ben 30 prikjes? Hoeveel prikjes ben er?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer 4. Ja, 30.
2: Gedeeld door 4?
0: Ja, dan moet je dat zien. Live
2: rekensom, die ben altijd.
1: 7,5.
2: Ja.
0: Leuke opdracht voor een van de luisteraars die nog zin hebben. Maar als je moet puzzelen, wat kun je er maximaal in twee beurten gooien?
1: Ja, wacht even, hoor. Maar als je 28 hebt, dan zitten overal 7 mee. Dan ben er nog 2 over. Die moeten dan in de 4. Dus 7 keer 20 is 140. 144 is mist.
0: Ja, oké. Okay. Een gros.
1: Ja.
2: Kunnen wij dat goed?
1: Ja, toch? Je hebt 7 brikjes, 7 keer 4.
0: Keer
1: 20 punten is 140. En dan heb je nog... Oh nee, 148, sorry. Want je hebt dan nog 2 brikjes over. Die moeten allebei in de 4. En dan heb je 8 punten erbij. Ja. Is 148
0: moet je,
1: punten.
0: Moet je alles raak gooien?
1: Alles raak gooien en de laatste 2 in de 4. Ja. Nou, dan is dat meeste aantal punten. Ja.
2: Keer
1: 148
2: twee.
1: Punten.
2: Dat is
1: al berekend. Okay. Ja. 148 is maximaal. Nou, als je 121 gooit...
0: Dan is dat heel goed.
1: Super knap.
2: Ja. Zo.
1: Ja.
0: Nou. De jongens van de Speedway, die hebben het druk vandaag. Want vandaag is...
1: Is de Speedway Feyenoord, ja.
0: Dus.
1: Is hij hem beter gegooid dan de Brikkenmikkers?
0: Ja.
1: Dat is geinig.
0: Ja, dat is niet je pilot. En misschien kunnen de Brikkenmikkers wel heel goed Speedway. Dat weet ik nog.
1: Ik weet niet of er vandaag een Brikkenmikker op het Speedway...
0: Misschien wel.
1: Parcours...
0: Vooral normaal is dat vanmiddag ook al wat activiteit. En dan denk ik van... ik heb toch even mijn schik aan. Hè, Feyenoord vanavond... En het Speedway. Ik vind het wel heel spectaculair.
1: Ja, joh. Mooi geluid. Oordopjes met.
0: Ja. Ja, ga eens luisteren.
1: Kom telefoon op.
0: Geen rem op. Gewoon gaan met die bedaard.
1: Ja.
0: Dat moet je wel kunnen, moet je wel duren.
1: Ja.
2: Vaak ben je te bang.
0: Ja. Nou ja, zijn die jongens ook. Als je de helm opzet, en, dan moet je alles verder vergeten. Gewoon.
1: En dan maar hopen dat je pols niet verbrijzelt.
0: Ja. Ach ja.
1: Ja, het
2: bizar.
1: Ja.
2: Ik vind het heel bizar.
1: Ja, het is ieder zijn ding.
0: Ah, wat dacht je van wielrennen dan, die afdalingen? Zo.
1: Ja.
0: Dat vind ik ook wel doodgruwelijk onder de kiem.
1: Gat. Ik heb toen een keer, hoe heet dat wielrennen in zo'n hotten cirkeltje. Hoe heet dat nou?
0: Oh, in, ja.
1: Hoe noem je dat? Dat wielrennen tinkt zo'n schuine helling omhoog.
0: Ja.
1: Snap je wat ik bedoel?
2: Ja.
0: Ik weet wat je bedoelt.
1: Die man die had toen zo'n splinter door zijn been. Weet je dat niet meer? Heb je dat vorige nog nooit zien?
0: Nee, laat maar.
1: Die had zo'n 20 centimeter lange splinter zo dwars door zijn been. Die was eruit gleden en dat is van Holt, ja.
0: Ja. We hadden vroeger een holde glibaan in de spultuin in Sleen.
1: Oh ja, splinters in de kont.
0: Ik heb een keer splinter in de kont, ja. Dan moet je al die op mat in de beneden.
1: Van die glibaan zo, maar dan van die hotten laties.
0: Ja,
1: dan
0: van die hotten laties.
1: Ja, je mag geen veilige ran gewoon.
0: Ah ja,
1: er waren nog eens 10.
0: Ach, daarom. We moeten wel groot om worden. Misschien is het door hem wel.
1: Ja, nou ja, misschien is het ook wel allemaal te voorzichtig tegenwoordig.
0: Ja. Dat kun je, maar dan kun je, wie is dan verantwoordelijk voor een ongeluk en dat soort gedoe.
1: Het touwtrek.
0: Ja.
1: Goed. En ook je wil een touwtrek.
0: Ja, afjuist niet. Ik denk, want ik houd spul op safe. Je kunt op twee manieren kun je boskamp overbrengen. Je kunt dus gewoon opbellen zo meteen. 0592-33-1188. Maar op hetzelfde nummer kun je ook een appie sturen. Een WhatsApp. Ja,
1: 0592-33-1188.
0: Je kunt niet appie sturen, maar een appie. Als zou appie hier staan meteen.
1: Ja, appie maar. Nou ja, nee, misschien niet. Er zit geen appie bij het koor,
0: hey,
1: hè?
0: Zit appie hier? Wat doe je? Ja, ze zit dat ik... Of een beetje koor, ja, dat weet ik niet. Of misschien is dat van happy wees ook.
1: Goed, 0592-33-1188. Gaan we hem op de brom fietsen met Rick Boers.
3: Yo.

0: Jullie hebben ongetwijfeld veel herinnering op bij, met name jong kerels die eerder met bromfietsjes aan het prussen waren in kleine schuurtjes.
1: Ongetwijfeld. Ja, we hoogprieten, wat er dan eerder Tingel zegt. Toen we op een middelbare school kwamen, toen werd er wat meer Nederlands praat. Omdat we dan in Emmen naar school gingen. En als we dan weer thuis kwamen, dan kwam er per ongeluk wel eens een Nederlands woord tussendoor. En dan werd er direct gezegd, oh, gaan we hoogprieten?
0: Ja, we direct afstraat.
1: Ja. Gewoon Drents.
0: Ja, gewoon. Ik ben de binnen begonnen.
1: Zo is het.
0: Het ontscheurt mij gewoon.
1: Geeft niks hoor, meneer Dijkstra.
0: Ik ben niet benodigd.
1: Ongetwijfeld.
0: We gaan de bel onder doen. 059-233-1188. Maar dat nummer hadden we al noemd. En daar heb daar weer een koppel mensen op gereageerd. En wel is onze eerste beller van morgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dat ben ik denk ik.
0: Ik denk wel, ja.
2: Ja, ik denk het ook.
0: Leniër Pijs, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het in Pijs op het moment?
2: Oh, een beetje winderig.
0: Joh.
1: Alles Pijs en vree?
2: Allemaal Pijs en vree,
0: zeker.
2: Ik heb wel meerdere felicitaties, maar doorbij weet ik dat ze niet naar jullie luisteren. Dus die gok dan ook niet naar.
0: Ach, ben je er ook
2: nog leuk? Deze Jantje Boering.
0: Jantje?
2: Goed Pijs. Die luistert wel. En van harte gefeliciteerd met haar 86e verjaardag op 24 september.
0: Ja. Dat is mooi.
2: Ja, nou, dat vind ik eigenlijk ook.
0: Ja.
2: Ja. Het gaat allemaal goud met Jantje. En ze gaat vanmiddag met ons mam naar de optocht van de Ronde Markt kijken. Dus,
0: oh ja, het is Ronde Markt, hè, dit weekend, ja.
2: Ja.
0: Gezellig.
2: Dan worden ze erin opgehold en dan zitten ze gezellig bij de dochter van Jantje. En dan kunnen ze de optocht bekijken.
0: En maar kletsen, en maar praten.
2: Dus dan maken we gewoon een gezellige dag van.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi, Leni.
2: Ja.
0: Ga je zelf ook nog heen of niet?
2: Nou, afhankelijk van het weer. Want ik ga dan op de fiets en dan inkijken. Misschien bij de woont langs, maar ach, het is een tik aan het hoor. Ja, dan ben je er ook zo.
0: Daarom, een kwartier die fietsen, dan ben je er.
2: Hier daarom.
0: Van het paas.
2: Ja, nou dus Jantje, heel veel plezier die dag en vandoor ook. En ik laat me wel eens weer doen.
0: Helemaal goed,
2: een fijne dag.
0: Ja, dankjewel voor het bel.
2: Oké, doei.
1: En een appie die door heel mooi op aansluit is van Martin Kamps. Want die stuurde tip. Vanmiddag om 14:30 start de Rodermarktparade. En om 19:00 de tweede verlichte ronde. Komt allen en kijk wat voor mooie wagens de buurt en de scholen maakt hem. Groeten van Martin Kamps.
0: Ja, en die wonen in Roden.
1: Ja, nou, dat is, die gaat vast wel kijken.
0: Ik denk wel.
1: Ja. Dan hebben we nog meer bellers. Goedemorgen, met wie spreken wij?
3: Goedemorgen, met Leni.
1: Ja, mooi Gerrit.
0: Gerrit.
3: Alles goed?
1: Gerrit serveert u het koe van. Alles goed. En met Juda?
3: Ook goed.
1: Goed
3: en
1: zo.
3: En met Ram dan ook goed?
0: Ja, best Gerrit, jong.
3: En met Martin dan ook alles goed?
4: Ja, zeker.
3: Martin, ik heb een vraag aan jou. Is van de week een nieuw lid gekomen van Edwin Evers?
4: Ja, dat klopt. Ja,
3: Edwin Evers. Kun je vandaag of morgen nog draaien?
4: Nou, we gaan ons best doen, hè?
3: Oké.
4: U vraagt en wij proberen.
3: Ik heb het van niemand gehoord.
4: Ah, justum. Nou, ik ga eens even op zoek voor jou.
3: Oké, bedankt.
4: Jo.
3: En een prettige dag jullie alle drie, ja?
1: Dankjewel, Gerrit. Dankjewel, jij ook, Gerrit.
0: Gerrit serveert Oerkoeven. Een vaste beller. Een trouwe beller.
1: Ja.
0: We gaan de volgende beller, Radio Drenthe. Goedemorgen.
5: Ben ik zo?
0: Ja.
5: G. Algera.
0: G. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ik wil mijn zus in feliciteren. Die is maandag 21e, wordt ze 80.
0: Aha.
5: Ja.
0: Wie is jouw zus, G?
5: Geestje Vrijling.
0: Ach.
1: G en Geestje?
0: Ja.
5: Ja, ik heet Geertje Vrijling.
1: Oh,
5: ja.
1: Juist.
5: Ja, ik ken haar wel.
0: Jazeker.
5: Dus, maar goed, die wordt 60 maandag. Dus,
0: wat leuk.
5: Ja.
0: Nou,
5: ja.
0: Ik sluit me graag bij de felicitatie aan, Geertje.
5: Ja, goed. Ja. Ik hoop dat ze een mooie dag hebben. Ik weet niet of ik kom, ik zie nog wel even.
0: Dus, maar goed, er is al heel wat druk, hè?
5: Ja, nou ja, ze woont in Velp, dus er is nogal nee die voor, hè?
0: Ja, dat is ook zo, ja.
5: Ja. Nou goed, de volgende dan maar, hè?
0: Ja. Dankjewel voor het bel. Doei.
1: En dan hebben we nog één beller. Goedemorgen, met wie?
6: Goedemorgen, met mij.
1: En wie is mij?
6: Met Leni Sets.
1: Mooi, Leni Sets.
6: Ik wil eigenlijk mijn kleinzoon feliciteren.
1: Oké.
6: Ja, die was...
7: 16-jarig.
1: Ja.
7: Maar hij moest iedere keer uitstellen, want ze ben allemaal ziek. En nou, dat gezeur weer niet.
1: Ja.
7: Dus dan kriegen we die verjaardag nog.
1: Nou, dan heb je nog wat te goed.
7: Zeg dat wel. Ik krijg weer een gebakkie, hè?
1: Lekker. En wie is uw kleinzoon?
7: Jordi Sets.
1: Jordi Sets. En hoe oud is Jordi worden?
7: 23.
1: Oh. Al niet zo heel klein, kleinzoon die meer.
7: Nee, maar het is wel mijn jongste.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, weet je, hoe jonger ze ben, hoe zieliger het is uit uitstelden.
0: Oh,
7: ja.
0: Ja.
7: Ja.
1: Maar als je in de 20 bent, dan kun je er wat tegen. Ja, dat is zeker waar.
7: Ja. Maar goed, ik zal het weer nu denk bij de jonglingsmorgen bergen, ja.
1: Ah, dan moet oma maar op zeggen dat ze belde.
0: Ja.
7: Ah, maar er is altijd wel iemand die het hoort en die dat hem vertelt.
1: Nou, zo is het.
7: Goed zo, en prettige dag nog, hè?
1: Nou, dankjewel Leni, voor jullie ook. En geniet van het gebakkie.
7: Zal ik doen.
1: Oké. Okay.
7: Ja, doei doei.
0: En voor alle jarigen, denkt Cliff Richard. Congratulations.

0: The Traveling Wilburys.
1: Ja.
0: Die ging naar the end of the line.
1: End of the line.
0: Nor. Nor. Die ging naar the end of the line.
1: Onze gastmunt binnen een afvaardiging van projectkoor For Each Other. Rian van Randwijk, de dirigent, zit in Overhoes. Rian, klein clubje heet met hem.
2: Ja, helaas. We hebben heel veel zieken. Er heerst een griepje bij ons.
1: Oké.
2: Okay. Rondom in alle koren waar ik voor sta. Heel veel zieken.
1: Ben jij dan dus degene die dat verspreidt, hè? Of wie?
2: Ja, als we dat wisten, waren we daar nooit in de buurt gekomen natuurlijk.
0: Nee, nee, klinkt wel een beetje...
2: Ja, ja, nog een beetje. Ik ben ook flink ziek geweest. Ja. Maar ik voel me wel weer fit. Maar mijn stem is nog niet helemaal wat het wezen.
1: Nee, sluit
0: dat is voor een koor wel lastig, hè? Als je stem niet helemaal is wat het wezen moet.
2: Ja, dat klopt.
0: Met hoeveel koorleden ben jullie normaal?
2: We hebben nu 24 koorleden.
1: Oh.
0: Waarvan hier 4 aanwezig vandaag.
2: Nou, eigenlijk zijn er 3... Annette, die zit daar in het groen. Hè? Het is tv ook, hè? Dus ik kan zeggen, ja, daar in het groen. Dat is Annette. En Jeanette, zij zingen in het koor.
0: Mm-hmm.
2: En we hebben Kitty meegenomen, die is van de Slener Deelkast. En daar hebben we een nauwe verbintenis mee... met betrekking tot het doel van het koor.
0: Ah.
1: Het doel van het koor. Nou, daar gaan we straks nog wat meer over horen. We zijn natuurlijk allemaal wel heel nieuwsgierig. Projectkoor For Each Other... Van elkaar, hè,
2: ja, voor
1: is.
2: Elkaar.
1: Ja, nou, hartstikke mooi. Mooi dat jullie er bent. En we gaan veel van jullie te weten komen. En we gaan ook het spel spelen tussen de bedrijven deur. Want je kunt nog wat punten scoren. En
0: we hebben ook nog iets anders.
1: Ja, precies. Ja. Vast aan de deal.
3: Ja. Hallo, hallo, test 1, 2. Luisteraars en amateurs van Hemeltiet. Het is weer tijd voor de piratenknijter van de week.
0: Ja, hoe kun je dat nou vergeten, Harm?
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Het was wel grappig, want ik zit niet zo in die piratenwereld. En Martin en Leonie, des te beter. En dan is altijd even smarks wat er even wat overlegd van wat de piratenknijter... Meestal heb jij al onderweg in de auto of zo erover nagedacht, Martin. Of je hebt al wel op een andere zender gehoord of zo niet?
4: Ja, precies. Dan denk ik van, oh, dat is wel een mooi plaatje. Dat kunnen we ook wel eens een keer doen.
1: Ja.
0: En dan laat Martin 1 toon horen en normaal zing ik dan met.
1: En deze keer moesten we wel
0: 5 toon of zo.
1: 5 maanden voordat je het wist.
0: Ja, dit duurde even.
1: Waar is dat dan wel?
4: Het liep wel heel erg op Henk Wijngaard.
0: Ja, ja, de muziek toen je dat instartte, toen zing ik van... Ik voel me rijk als een koning.
4: Ja.
0: Maar dat was het niet. Het was heel wat anders, want het was niet... Ja, het waren de Evening Stars die zingen over de Cowboys van de Rio Grande.

0: De Cowboys van de Rio Grande, van de Evening Stars. Dat was de piratenknijter van de week. Nou, vrolijk plaatje.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, echt ja. Zo'n cowboy-lady, hè?
1: Dan kun je, ja, precies. Alsof je echt op het peert zit.
0: Ja, tik, tik, tik, tik. We hebben de projectkoor For Each Other te gast vandaag. Dat wil zeggen een delegatie, hè, Rian? Ja, kleine delegatie.
2: Kleine delegatie, ja, helaas.
0: Vanwege de griep.
2: Vanwege de griep, ja.
0: Griep, dat is iets van het jaar, hè?
1: De linkse mooi allemaal thuis op de bank of in Beren met de kick.
2: Ik denk dat ze wel allemaal luisteren, hoor.
1: Ja.
2: Dat denk ik wel. Luisteren of kijken.
1: Ja.
0: Gorgelen en zo, om de stem weer te kriegen. Hey, hoe lang bestond jullie al, Rian?
2: Kleine 2 jaar.
0: Oké. Okay. En hoe is dat zo ontstaan, dit koor?
2: Het is eigenlijk ontstaan doordat ik erachter kwam. Ik kom zelf uit het westen, uit de grote stad, uit Zoetermeer.
0: Dan moet je dat met je verbeeld aan de praten horen, ja.
2: Ja. En daar is gewoon bekend, je hebt er zelfs hele wijken dat je weet dat er armoede is. En toen ik 4 jaar geleden naar Drenthe kwam en ik zag die prachtige dorpen zoals Sleen en Noordsleen, nou ja, noem maar op. Toen dacht ik, hè, gelukkig, hier is dat niet. Hè. Het leek allemaal, oh ja, een rijk dorp, dacht ik. En dan hoor je ineens dat er ook hier, en eigenlijk weet je dat natuurlijk ook wel, dat hier ook armoede is. En vaak ook stille armoede. En daar kwam ik met name op toen ik de Facebookpagina zag van Kitty, de Sleener Deelkast. En dat ik met haar in contact kwam. En dat je dan hoort dat er zoveel mensen zijn die niet te eten hebben, die nooit een verjaardag kunnen vieren, die niet op vakantie kunnen, waar nooit eens wat extra's is, waar zelfs geen kleding gekocht kan worden, geen goede fiets om naar school te gaan, niet de noodzakelijke laptop als je naar het voortgezet onderwijs gaat. En toen dacht ik, daar zou ik zo graag wat aan willen doen. Nou, dat kan je alleen natuurlijk niet. Dus toen dacht ik, als ik dat nou eens doe, door te zingen. Zingen is mijn passie. Ik ben dirigent van meerdere koren. Zingen is de passie van heel veel mensen.
0: Ja.
2: Als we nou eens gaan zingen met een missie, om mensen die het niet zo goed hebben te kunnen ondersteunen. Nou, toen heb ik het koor For Each Other, voor elkaar, opgericht. Waar alle koorleden zingen met in het achterhoofd, doordat wij zingen, kunnen we anderen helpen. Hoe doen we dat nou? Een koorlid betaalt natuurlijk altijd contributie. Daar krijgen ze de partituren voor, de tekst, de muziek, de oefenfiles en een ontzettend gezellige repetitie 1 keer in de maand op donderdagavond. En die contributie die gaat bijna volledig in de spaarpot. En vanuit die spaarpot kunnen wij heel veel doen. Nou, we hebben dus al heel veel kunnen doen voor de Sleener Deelkast. Bijvoorbeeld Sinterklaas vieren. Lukt niet als je. Hoe maak je nou een klein kind duidelijk dat Sinterklaas niet bij jou komt? Hè? Als je nog. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, hè, als je nog gelooft. Maar ook de noodzakelijke dingen. We hebben ook gezinnen al een dagje uit kunnen geven naar een pretpark of naar een dierentuin. We hebben ze in een zomervakantie, 6 weken duurt heel lang. Als er nou nooit eens wat extra's is, hoe kom je dan die 6 weken door?
0: Ja.
2: Dus we hebben ze speelgoed kunnen geven voor de zomer. Ze hebben dit jaar allemaal een barbecue gehad. Mensen die eigenlijk nooit vlees op de plank hebben. Een barbecue met vlees. We hebben een pas uit Nieuw-Amsterdam. En dat hebben we toen allemaal. Mensen hebben ook ijsbonnen gekregen. We hebben heel veel gevraagd. Wat zou je nou willen? En daarna kwam ik in contact met Kitty. En dat is natuurlijk zo'n betrouwbaar adres. Zij kent ook alle mensen. Zij zal nooit vertellen wie het is of wat het is. Daar is ze heel heel streed in.
0: Ja.
2: Maar we weten nu wel dat het dan echt op de juiste plek terechtkomt. Dus nu is er eigenlijk een soort van samenwerking ontstaan tussen de Sleener Deelkast en For Each Other, waar behoefte aan is. We hebben bijvoorbeeld ook voor het noodpakket, hè, wat we allemaal moeten hebben. Hè. Mensen hebben tegenwoordig allemaal een noodpakket in huis. Mm-hmm. Ik eerlijk gezegd nog niet. Mm-hmm. Maar goed, die moesten toen samengesteld worden. Toen hebben wij bijvoorbeeld allemaal die zaklantaarntjes, die knijpkat, hebben we beschikking gesteld. Nou ja, er is, ja, we hebben al eigenlijk al zoveel samen kunnen doen. En ja, dat wil ik eigenlijk nu graag zo houden. Want dat is gewoon een prachtige samenwerking. En ja, Kitty zal het misschien zelf ook vertellen. Maar het is niet alleen Sleen, het is Noord-Sleen, het is Diphoorn, het is Aalde, hè, Kitty, als ik het goed zeg. Erm, zit Erm er ook bij? Ja, dus het is
1: echt
2: een,
1: Sleen en omstreken.
2: En omstreken eigenlijk.
1: De nauwe kring rondom Sleen en Sleen zelf.
2: Ja. En het is natuurlijk wel zo, hoe meer leden je hebt, hoe meer geld er in de spaarpot komt.
1: Ja.
2: Dus daar zijn we ook een beetje voor. Als mensen dit nou horen en ze houden van zingen, wat is het nou niet mooi als je door zelf iets te doen wat je hartstikke leuk vindt, een heel mooi doel kan steunen.
0: Ja.
1: En is het ook geweldig. Zo dat jullie, als jullie ergens optreden, dat je dan ook geld in die pot kriegt?
2: Ja, nou is de start allemaal een beetje moeizaam geweest. Dus een echt optreden, daar zijn we nu aan toe. We kunnen nu gaan optreden.
1: Ja.
2: Maar inderdaad, de garage gaat volledig ook weer de spaarpot in. Het enige wat van de contributie afgaat, dat is de huur van de zaal.

0: Oh ja.
1: En voor de rest gaat het allemaal rechtstreeks. Want ook Inke Bron, dat is de pianiste van het koor, en ik dan als dirigent, wij doen dit ook belangeloos.
2: Ja.
1: Dus er blijft eigenlijk niks aan de strijd.
2: Ik
1: ben
2: niet meer
1: de
2: vraag, want dan dacht ik, ik wil nog even zo heel voorzichtig zijn, want je zult ook wel geen dure dirigent hebben, maar inderdaad.
1: Nee, dat is geen dure dirigent, nee. En ook geen dure pianiste.
2: Nee, prachtig.
0: Mooi. Maar wat een mooie, nobel streven.
2: Ja.
0: Om op deze manier met heel veel ontspanning bij andere mensen ook ontspanning te brengen.
1: Ja, precies.
0: Ja, lichtpuntjes.
2: Het nuttige met het aangename.
1: Lichtpuntjes, ja.
0: Mooi.
1: Dat zijn het.
0: Ja.
2: Heerlijk. Dat geeft Sing nog weer een andere dimensie dan ook nog weer eigenlijk.
1: Nou, ik vind wel dat je dat ook binnen de sfeer van het koor, dat je het merkt. Van, ik heb natuurlijk meerdere koren en toch, ieder koor is sowieso anders. Maar het is net alsof je... Ja, en nou doe ik misschien een ander hart koor tekort. Maar je voelt in ieder geval bij For Each Other, voel je dat het vanuit het hart komt. Dat voel je heel sterk.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Oh, en vandaag de gast bij Hemeltied. En wie weet levert dat ook nog nieuwe leden of optredens
1: ja,
0: op?
1: Ja, dat zou toch geweldig zijn?
0: Ja.
1: Zou echt geweldig zijn.
0: Nou, hartstikke
2: donaties
0: goed.
2: Misschien.
0: Donaties, ja, dat is misschien ook mooi.
1: Ja, donaties aan het koor zijn natuurlijk ook prachtig. Of donaties aan de Slena Deelkast is eigenlijk ook één belang.
0: Ja.
1: Dus zou hartstikke mooi zijn.
0: Nou, mooi.
2: Die Slena Deelkast, daar gaan we straks ongetwijfeld nog in met Kitty over aan de babbel. Hoe dat nou, wat dat allemaal precies is. Vandaag dus te gast in Hemeltied, projectkoor For Each Other.

0: Yves Berendsen met Misschien is het tijd. Ja, misschien is het tijd voor Nijs en de reclame. Want we zijn alweer aan het eind van het eerste uur Hemeltiet, waarin projectkoor For Each Other te gast is. In de tweede en de derde uur kregen we nog veel meer over haar te horen. Eerst gaan we eruit met Diana Ross en Chain Reaction. En ben we zo bij jullie terug.
1: Tot zo.
0: Tot zo.

0: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
14: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
15: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
21: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
22: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
23: Ik ben flexibel.
22: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
23: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
22: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
24: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
25: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
26: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Ga voor gezond, ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
28: Radio Drenthe.
29: Hemeltiet.
28: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Eddie Rabbit, Ed Knien, Driving My Life Away.
1: Ja, en door met Ben wij aankomt bij het tweede uur Hemeltiet, waarin wij het clublied nog te goed hebben van projectkoor For Each Other uit Sleen. Die is hier vandaag te gast. We hebben nog de culturele bijdrage en de quiz te goed. Er wordt nog een in het zonnige set. We hebben nog mooie muziek. We gaan de appies nog voorlezen. Kortom, een bomvol tweede uur, waar met wij eerst beginnen met een aflevering, een splinternieuwe aflevering van het Dorpshuis. Dorpshuis, ons genoegen.

0: die namens de wetholder algemeen coördinator in zaken gemeentelijke dorpshuizenbeheer was. Hij pronkte graag met zijn functie en voelde zich dan haast belangrijker dan de burgemeester en de wetholder, ook al was ze dat natuurlijk niet. Engelbert Stokmans was ook maar gewoon een mens die vaak eens even bij Mina zijn hart luchtte. Die kon goed lusten, relativeren en ze was niet bang om de vinger op de zere plek te leggen als dat nodig was. Diep in zijn hart was Stokmans door heel dankbaar voor, maar dat kunnen natuurlijk niet hardop zeggen. In elk geval niet tegen de andere vaste bezoekers van het dorpshuis. Stokmans drukte zijn dankbaarheid uit op een andere manier. Hij had iedereen uitnodigd voor een barbecue achter het dorpshuis. Op zijn kosten. Aan de vooravond.
1: Ja, daar ging hem wat mis.
2: Ja, dit is net wel
1: Dit is net al een kroetsen. Ja. Dit was aflevering 61 of zo, maar we zijn al veel verder.
2: Ja.
1: Dus we gaan even zorgen dat de goede aflevering klaar staat. Dat duurt hem, dat geeft niks, dat komt allemaal wel. Zullen we dan... wat gaan we doen? In mijn plaat draaien, Martin? Dan gaan we in mijn plaat draaien. Baat bij muziek van Daniel Loos. Kijk, muziek komt altijd van pas. Ook in noodsituaties. Ja.

0: de vrijwilligers van het dorpshuis ben nog niet wakker. Dus dat laat nog even op zich wachten. Er worden in wat wakker schud. Nou, Ort en Kas worden in de beren trommeld. Gelukkig was Daniel Loijs die hem in wil vallen vuzen. Met baat bij muziek. Maar we hebben het wel toe aan het clublied, Rian. Dat is, er zit in mijn verhaaltje bij hem, begrepen.
1: Ja, clublied hebben we eigenlijk pas sinds kort. Omdat je

0: je wil je toch eigenlijk als koor wel presenteren en gelijk laten weten van, ja, wie zijn we nou eigenlijk en in ons geval, waar zingen we voor? Maar daar zijn we eigenlijk nog maar net aan begonnen. Want anders hadden we misschien van ons een opname kunnen laten horen of zelf al even kunnen zingen. Maar er is nu een demo-versie van. En dat lied heet A Light to Our Song. Oftewel, een lichtpuntje door ons lied of doordat wij zingen. En eigenlijk staat er in dat lied precies wat ik net verteld heb, waarvoor wij zingen, waarvoor we staan.
1: En het is Engelstalig, neem ik aan?
0: Het is Engelstalig.
1: De titel is Engelstalig.
0: Ja.
1: En jij hebt dit lied zelf geschreven?
0: Ik heb het zelf geschreven, ja.
1: Ja. En hebben jullie het ook al met het koor instudeerd?
0: Ja, we zijn daarmee begonnen. Hè. We hebben het keer of twee, drie hebben we het nu gezongen. Driestemmig. En als het er echt goed in zit, komen we dan wel een keertje terug om het te zingen. Maar dat is nu te vroeg.
1: Ja, en als jullie optredens hebben, ben jullie ook van plan om dit lied ten gehoor te brengen?
0: Ieder optreden moet het dan in ieder geval gezongen worden. Ja.
1: Juist. Ja. Oké. Okay. Nou, hier dus de vuurdoop. A Light Through Our Song van projectkoor For Each Other.

0: A light through our song. Ja.
1: Binnenkort dus door projectcore For Each Other echt live te horen. Ja,
0: mooi.
1: Ja.
0: Meerstemmig. Wij gaan toen de quiz doen.
1: Spannend. Nee, wij hebben de quiz helemaal niet gedaan.
0: Weet je niet, nee.
1: Nee.
0: Ja, zo'n drakkende promo.
1: Waarom oefent de quiz altijd in met mij? Maar...
0: Ja, nee. Het is,
1: wat verdikker, dan weet ik ook niet of de antwoord goed bent of niet. Ja.
0: Nee.
1: Dan moet ik even naar links kijken.
0: Ik heb hem bij mijn vader wel dan trouwens, van 92, en die gaan verschijnen goed.
1: Oh, dus,
2: Ja. Oh jee.
3: Ja, dat belooft wel.
0: Maar hij heeft gelukkig nog heel...
2: Het
0: is nog heel scherp, dus dat bewees ook wel even.
1: Ben het slender vragen?
0: Oh, dus, nee, niet echt, niet specifiek.
1: Oké.
0: Okay. Gewoon van alles waar ook over... Oh,
1: Ja. Jullie mogen ook met Sofie,
0: Annette zit tegenover me. Annette en Jeannette.
1: Ja.
0: Okay. Annette en Jeannette. Allebei Jantjes, hè?
2: Eigenlijk. Ja, klopt.
1: De Jantjes.
2: Ja.
0: De Jantjes. Daar komen de Jantjes. Goed. Jongens, hier komt de 10 vragen. Welke Britse popartiest kwam van de week in de Nijs omdat een rapper uit zijn vuurprogramma een pro-Palestina-actie op touw zet haar en door hem uit zijn vuurprogramma zet was?
2: Ed Sheeran.
0: Yes, Ed Sheeran. Ja. Goed zo, Jeannette.
2: Ed Sheeran.
0: Ja. Vraag 2. Scheuvelloper Neil Lop, ik weet helemaal niet of ik het goed spreek, is met een, ja, dubbel L. Die is met een ruggenmergontsteking in het ziekenhuis opnummer. Dat giet nog wel weer horen goed. Maar uit welk land komt deze winterspotter? Dat vind ik wel heel mooi.
2: Een scheuvelloper?
0: Ja, een scheuvelloper. Uit welk land kwam die?
2: Nee. Is... Kun je die achternaam nog eentje noemen dan?
0: Lop. L-L-O-P.
2: Lop.
0: Ja, ik vind het zo grappig dat uit dat land een scheuvelloper kwam. Maar dat is niet...
2: dames? Geen idee. Lop.
0: Niet echt een wintersportland.
2: Nee, dat dacht ik al. In een of ander Afrikaans land of zo.
0: Nog niet eens.
2: Caribisch?
1: Nee. Ah. Niks weggeven.
0: Nou, gok eens. Doe eens een gok.
2: Ach, weet ik veel.
3: Labland. Nee, dat is natuurlijk.
2: Nou, Curaçao.
0: Hij komt uit Spanje.
2: Of Spanje?
0: Ja. Eerder hadden we Gomez, hè? Kun je dat nog herinneren, die scheuvelloper? Gomez was ook een was niet iets van Hilbert van der Duim, zo was er ook een Gomez. Ja, die buigde er niks van, maar we vonden dat wel heel grappig.
1: De aankondiging.
0: Ja, die reed ongeveer net zo snel als dat wij er ook deden.
1: Ja. Dat was waarschijnlijk de beste uit Spanje dan.
0: Ja, toen wel, ja. Maar tegenwoordig is dat wel een beetje anders. De jongens, die skielden natuurlijk heel veel. En die gaat zo over van de skielers op de scheuvels. Goed, jongens. Vraag 3. Wat is de Franse benaming voor een dirigeerstokkie?
3: Een baton.
0: Een baton, zeker.
2: Zo, net.
0: Ja. Wat is de... vraag 4, we zijn allemaal lekker aan de koffie. Maar wat is de grootste koffieproducent ter wereld? Welk land? Waar komt de meeste koffie weg?
2: Brazilië?
0: Ja. Brazilië. 37% van al onze koffie komt uit Brazil. Vraag 5, van wie bent de uitspraken? Rijk aan geld, arm aan verbeelding. Kunst en cultuur zijn geen bijzaak. Ze zijn de ziel van de samenleving. En er stond niks over in de troonrede. En daarom heeft deze man er een pagina grote advertentie van in Dagblad van Noord laten zetten.
2: Ik zou het niet weten.
0: Ik zeg het nog een keer. Rijk aan geld, arm aan verbeelding. Kunst en cultuur zijn geen bijzaak. Ze zijn de ziel van de samenleving.
3: Dat zal de koning nou wel weer.
1: Nee.
0: Hij is in zijn vlak wel een koning. Oh. Ja, maar,
2: Joost Omer?
0: Ja, Joop van den Ende.
2: Oh, Joop van den Ende?
0: Ja. Gisteren in Dagblad van Noord een volledige grote pagina met dikke zware letters.
2: Oké.
0: Ja, je mag er nog geld hebben, dan kun je dat gewoon doen. Vraag 6. Wat is de naam van het grote waterbergings- en natuurgebied ten zuiden van de stad Grunning? We hebben er dinsdag. Waar zijn we?
2: Blauwe stad, denk ik. Blauwe stad?
0: Nee. Hoe heet dat hele gebied?
2: Verderop. Onder de stad Grunning?
0: Ja, dit gaat de stad Grunning. Ja, maar tussen Pijs en Grunning.
2: Oh, de onlanden?
0: De onlanden. De onlanden, natuurlijk.
3: Nou, je weet meer zeker.
0: We hebben een etappe Pieterpad, of het Rentepad lopen.
2: Ja, ik ook.
0: Sophia, jij ook al?
2: Ja, ik heb er ook lopen.
0: Vanaf Roval en dan kon je zo Pijzen Maren uit. Ja.
2: Ja.
0: Goed. Vraag 7. Grutten bent gepelde en gebreuken granen of zaden. Gerst en haver bent bekende granen, waar dit van maak wordt. Maar welke zaden wordt hier ook wel veel gebruikt? Dat is geen graan, maar het wordt wel als zodanig gebruikt. En vroeger werd dit gewas verbouwd op afgebrande heide. Voedsel voor de armen. Hoe heet dat gewas? Grutten.
2: Grutten.
0: Hoe maakt ze die van?
2: 10 pond grutten.
0: 10 pond
2: kaas. 10 pond grutten.
0: Maar waar maakt ze die grutten nog van? Behalve van graan.
1: Oeie, grutten.
2: Ja. Gierst? Ja, weet ik veel.
0: Nee, zeg maar wat. Van Gierst, dat ook maak ik dat. Nee, van Boekweit. Ja, van
2: Boekweit.
0: Boekweit is geen graan. Van die hoekige soort is aan.
1: Ik schreef zo een punt op, maar ik ben deurkrasten. Sorry.
0: We gaan naar vraag 8. Hoe noem je een koor, meestal bestaand uit een klein aantal mannen, dat close harmony muziek zingt, dat waarschijnlijk bij de kapper in de zaak ontstaan is? Mm-hmm. Wat zo?
3: Ja, barbershop.
0: Ja. Barbershop, ja. Prachtig. Dit is heerlijk om te zingen trouwens. Mooi close harmony.
3: Ja, heel mooi.
0: I love you truly, truly.
3: Vooral de bewegingen die dan zo koor
0: ja, maakt. Precies. Dan moet je de show bij me maken.
3: Ja, heel mooi.
0: Jongens, vrouw Negen, onder welke naam is de Franse zangeres Edith Giovanna Gassion beroemd worden?
2: Ja, ik denk Edith Piaf.
0: Ik denk het ook. Die leefde van 1915 tot 1963. Je ne regrette rien was uw bekendste nummer natuurlijk. Hè? Ik heb daar spijt van. Is niet zo oud worden, helaas. Ja. Maar wel heel beroemd. Luister, welke bloem of plant stiet bekend om zijn vrolijke uitstraling? Hij duidt aan heliotropisme. Dat wil zeggen dat het de hele dag met de zon meedraait en 's nachts weer terugdraait naar het oosten. En deze bloem brengt altijd zijn eigen zonneschijn met.
3: Zonnebloem, ja.
0: Oh, ja. De zonnebloem.
1: Nee, dat is hartstikke mooi. Een 7. Dat is een dikke voldoende.
3: Nou, fijn.
0: Keurig.
1: Ja. Johnny Cash is er ook blij mee. Ik denk nou, a thing called love. Dat verdient ook wel een 7.

0: Und jetzt ist es Zeit für die deutsche Schallplatte der Woche.
1: Jawohl.
2: Ein heel grote Overgang van Johnny Cash naar de deutsche Schallplatte.
1: Ja. Maar goed, ook bij deutsche Schallplatten hebben mensen Duitse grootheden die dat zingen. En Johnny Cash is een grootheid.
2: Ja.
1: En dit is ook wel een Duitse bekende.
2: Dit is een, ja.
1: Ja, toch?
2: Rex Gildo.
1: Ja. Ja. Dat spreekt je heel specifiek goed uit.
2: Ja,
1: en hij zingt... Marie, de laatste dans is door voor

0: met mijn bobby of zo.
1: Marie, der letzte Tanz is nur für dich. Nou, dat is wel een mooie titel van Rex Gildo. En wij hebben nog wat appies binnenkring, maar ook nog lijfelijke post.
0: Lijfelijke post? Ja, Tina, daar moeten we toch even... We hadden het net over Jantina post. Jantina die stuurt al zo lang als ik met dit programma onderdeel doe. Mensen feliciteren. En dat is al vanaf 1990, dus dat is al 36 jaar lang. Stuurt Jantina elke week een kort. Dat is, we hebben ze met rekening. We zijn het nog vroeg gehad dat er dan 40 weken ben voor dat gebeurt. Want er zit nog wat vakantieweken in. En al 34 jaar lang, dan kon je op 1200 kort is goed.
1: Ongeveer, ja.
0: Ongeveer, dan reken ik zo'n kortje en met postzegel erbij. Dan heeft Jantina al zo'n 4000 euro uitgegeven in al die 34 jaar aan kortjes. Maar dan kun je twee dan auto verkopen. Huh. Zoveel geld giet dat hem.
1: Hobby's kosten geld, jongens.
0: Maar Jantina, ik vind het hartstikke mooi dat je dat nog gewoon elke week doet.
1: Ja.
0: En dit is ook, kijk, dat is niet een mooie...
2: Leuk,
0: mooi, hè? Een dikke smok zit erop. Nou, die kreeg je allemaal van elkaar. Beste Hamilton, Harm, Leonie en Martin, groetjes voor iedereen en voor al mijn zussen. Liefst Jantina van Visio. Graag het nieuwste liedje van Harm en Roelof. Dat kan nog niet, maar die is nog niet opnomen. Die heb ik van de week...
1: Ja, er is wel een nieuwste.
0: Nou ja, de Allenes heb ik van de week geschreven. Dus die is nog niet...
1: Nee, precies.
0: Ik ken Roelof nog maar zo'n lastaan. Dat is nog te goed, Jantina.
1: Maar wat is de nieuwste plaat dan?
0: Oh ja,
1: van het album Dorstetje Fiets.
0: Dorstetje Fiets, ja.
1: Dat is jullie laatste album,
0: laatste
1: toch?
0: Album, ja. Maar we hebben sindsdien alweer wat gemaakt aan liedjes. Dus,
1: ja, juist, maar dat is niet op Dragers uitkomen. Nee. Of wel?
0: Het is nog niet op Dragers uitkomen.
1: Nee. Dus het laat nog even op zich wachten.
0: Ja.
1: Wij hebben heel wat appjes binnenkring. Goedemorgen, Harm en Leonie. Ik wil via deze weg mijn man, die komende maandag 60 wordt, van harte feliciteren met deze mijlpaal. En dat er nog veulen mogen volgen. Groetjes van Evelina. En dan, goedemorgen, stuurt Klaas Martin Wieringa ons. En dan, goedemorgen allemaal. Er zijn dagen vol wind, storm. Of die dagen vol van boosheid, maar ook nog vol verdriet en tranen. Maar dan de dagen vol liefde. En die dagen geven je moed om door te gaan en al die andere dagen te overwinnen. Wij wensen iedereen een hele fijne zaterdag. Groetjes vanuit het Musselkanaal van Evelina en Roelof. Nou, die dus 60 wordt.
0: Ja, kun je maar in de bus steken.
1: Ja, nee, dat is ook zo.
0: Ja.
1: Goedemorgen, ik wil Peter Waspra... heel veel beterschap wensen met zijn nee knijen. Alle jarigen feliciteren, alle zieken beterschap wensen. En mama de groetjes doen. Wil jullie Arne Jansen draaien met Altijd, Altijd. Groetjes van Agnes, Gesina, Geertruida, Rut Dekker uit Ansen. Dan, beste Harm en Leonie. Doe Martin Vullen de hartelijke groeten van Erwin.
3: Groeten terug.
0: Ik denk Erwin Pauls.
1: Ja, dat is Erwin Pauls, ja. Inderdaad. Goed, superleuke tip voor een muzikaal avondje. Georganiseerd door Podium Hesselden, Vereen Hesselden Cultureel. Vanavond, 19 september, treedt in de kerk te Oosterhesselen op de band Mojo Clinton. Een ervaren vijfmansformatie met een heerlijk gevarieerd repertoire. De band speelt muziek van onder andere John Fogerty, J.J. Cale en de Allman Brothers Band. Van stevige Southern Rocks tot relaxed blues en roots. Wat een mooie Drentse term allemaal.
0: Mooi, hè?
1: En bovendien past de band de manier van spelen aan de ruimte en aan het publiek. Dus dat belooft een sfeervolle avond te worden. Dus kom vanavond naar het optreden van de Mojo Clinton Band in de kerk te Oosterhesselen. Goedemorgen, Martin, Leonie en Harm. Vandaag is onze dochter en zus Laura jarig. Dus de felicitaties gaan richting Nieuw-Leuzen vandaag. Daarnaast mag mijn man Henry maandag de feesthoed opzetten. Omdat hij dan jarig is. Groetjes van Lianca, Henry en Lennart Klok uit Hogeveen. Dan goedemorgen. Ik wil Grietje Springer en Hammy Bies even feliciteren met hun verjaardag. Groetjes van Tina Jonker. En goedemorgen allemaal. Ik wens iedereen een mooie Roder Markt. Groeten van Irene. En de Peizer Hopzangers die zingen ook op de koordenmiddag in Roden. Dus nou ja, als je door nog naartoe wil, dan kan het ook. Mijn zus en zwager ben bij 90 jaar Hilbert en Anja Kramer. Ben dinsdag 64 jaar trouwd. Woon in Runen. Van harte gefeliciteerd en nog vele gelukkige en gezonde jaren. Groetjes van Hilco en Joke en een dikke knuffel. En een graag een plaatje van Jantje Koopman, Rode Rozen. Dan een goede dag mensen, hier weer met Gerrit Hartman uit Klusineveen. Ik wil weer graag langs deze weg de lieve groetjes doen aan mijn lieve moeder Ali Hartman. Zullen jullie Connie van der Bos met Ik geef je een roosje, mijn roosje voor haar wilden draaien. Dan Jannes Sinseune giet ook zingen. Zoals jullie zelf ook hebben kunnen lezen. Misschien iets om hem 2 november uit te nodigen. Promotie van zijn eigen eerste nieuwe single. En dan moeten we Jantina ook uitnodigen, vindt Anita. Om die hem kennis te laten maken met Jannes. Nou, mooie suggesties. En dat waren de appjes.
0: Mooi.
1: Tiet van muziek?
0: Ik ben wel.
2: Ja, welke doen we? Die of doen we die?
1: Ja,
2: we,
1: ja dat is choose your...
0: Waarom heb je dat niet anders?
1: Of kill your darlings is dat, hè?
2: Nou, we hebben gekozen.
1: Oké. Okay. Connie van der Bos met een roosje. Mijn roosje.

0: Connie van den Bos, die gaf ons een roos. Elke dag. We gaan naar de culturele bijdrage. Zijn net Kramer ging tegenover de microfoon zitten. En we hadden, ja, een culturele bijdrage, dat is een hele roeme opdracht. Sommige mensen gaan over hun hobby's vertellen. Of die kunnen heb ook wel hier naar die een map vertellen. En of iemand kan mooi op een instrument spelen.
1: Of schoenen schilderen.
0: Oh ja, ook al uit,
1: ja.
0: Maar we kunnen het ook over heel raar zijn, misschien. Binnenkort zit er een groot cultureel evenement op het programma, is het niet?
1: Ja, is het niet. Nou, volgend jaar.
0: Ah, maar ja, de eerste voorbereidings.
1: Morgen. Dan is er de eerste bijeenkomst. En dan kan iedereen met ideeën komen. En dan gaat ze waarschijnlijk ook wat van vertellen in het comité over... Wat voor ideeën zei het?
0: We hebben het over het Zuidenveld. De Zuidenveld tentoonstelling is volgend jaar in Sleen, 2027.
1: Ja.
0: En het begint nou al. De eerste vuur is waar al ontstoken. En morgen is er al in het MFC om 14:00 een voorlichtingsmiddag voor iedereen die er wat meer over weten wil.
1: Ja.
0: En er moet van alles gebeuren.
1: Ja, er moet van alles gebeuren. En we hadden zo wel wat ideeën. Maar je moet ook oppassen met wat voor ideeën naar je komt natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar we hadden zoiets van, god, wij kunnen misschien als koor... En wij bent niet enige koor in Sleen, hè? Maar
0: nee,
1: Sleen is riek aan koor. Ja. Ja, je zit zelf bij een heel groot koor.
0: Ja, zeker.
1: Dat is de rum. En dat je dan zeg maar als muzikale gemeenschap... ook een bijdrage kunt leveren aan dat Zuidenveld. En misschien wel, dat is zo'n idee... Misschien in de competitie dat er een nieuw element of zo toevoegd wordt. Want ik denk dat die andere kernen, die hebben natuurlijk ook allemaal wel muzikale talenten, zeg maar, in huis. Hè, van,
0: ik weet niet, er was altijd wel een culturele competitie in achtkampverband.
1: Ja.
0: Hè, met sketches en lyrics en muziek en zo. Ja.
1: Ja. Nou ja, misschien
0: we hebben natuurlijk wel eens een paar keer een proms voorstelling.
1: Dat was ook hartstikke mooi. En daar had ik ook zoiets bij van, ik denk, oh, dat is misschien ook wel mooi. Om dat dan volgend jaar misschien met Zuidenveld
0: misschien kun je die ideeën kunnen toch ook morgen ook inbracht worden, denk ik.
1: Ja.
0: Want alles zit natuurlijk nog in het begin.
1: Ja.
0: Er is een thema, ode aan het platteland.
1: Ja. Ja, precies.
0: Ja.
1: The country.
0: Ja. Kom erin bij, Rian. Rian zegt van een praalwagen. Ja.
1: Rian heeft het idee zo van het koor een praalwagen. Dan zing ik. Ik zei, maar dan moet je wel oppassen. Ik zei, je moet die praalwagen ook maken. Hè?
0: Ja.
1: Dus maar moet je wel valt
0: voor hem. Ja, dat is wel heel leuk. Maar het moet wel even gebeuren.
1: Ja, het moet wel even gebeuren.
0: Op de wagen staan zingen.
1: Ja, precies. Daarom. Dus dat was ook een idee. Maar dat is eigenlijk onze culturele bijdrage.
0: Ja.
1: Dat we dus graag... aan dat Zuidenveld wil bijdragen. Op een of andere manier.
0: Op een of andere manier.
1: En niet alleen met ons koor, maar eigenlijk met alle koren, zeg maar. Ja. Die Sleen en omgeving riek is.
0: Ja, het is misschien een idee dat alle mensen die wat met koorzang hebben, uit Sleen en omgeving, door iets over nadenkt.
1: Ja.
0: En
1: we zullen het morgen metnemen. We zullen het morgen inbrengen. Eens kijken. Misschien zijn er nog wat meer die...
0: En ook de muziekvereniging door in betrokken worden.
1: Ja, precies. Daarom.
0: Nou, ja. Goed idee. Dus,
1: dat was hem.
0: Ik zou zeggen, wordt vervolgd.
1: Ja, dat was vervolgd, ja.
0: Dankjewel, Jeanette.
1: Vast.

0: All It Love, inderdaad. Van Poco was dat.
1: Ja.
0: En ze ben wakker, hoor. De mensen van Dorpshuis.
1: Oh ja. Ja. We starten in het begin van dit tweede uur Hamiltiet per ongeluk een aflevering van de radiosketsie. Dat we twee weken terug al draaid hadden. Dus dat is jammer. Het is een beetje verlaat, maar we gaan alsnog nou naar Dorpshuis, ons genoegen.

0: omdat er volgende week een buurtbarbecue was bij Dorpshuis Ons Genoegen, was beheerder Herman Heulaand naar de Groothandel West om door alle noodzakelijke ingrediënten op te halen. Er kwamen naar schatting een dikke 60 man, dus er moest wel flink wat inslagen worden. Hij had voorgebakken stokbroden, kruidenbotter, flessen met saus, een paar dozen witte en rode wijn, frisdrank en 2 fussen bier. En natuurlijk vlees. Van alles wat, voor elk wat wils. Er waren een paar mensen die vegetarisch eten wilden, dus ook door hadden wat voor metnum.
1: En die slager was net van alles aan het bakken en hij mocht mee pruimen. Oh, lekker jong. En hij liet mijn snisseltje pruimen. Echt heerlijk. Ik zei, dat is nog eens een lekkere malse kipsnitzel. En dat meen ik ook. Echt waar. Zo lekker. Maar wat bleek nou? Het was helemaal geen kip.
2: Was geen kip? Wat was het dan? Toch niet van een of ander vreemd dier, hoop ik.
1: Nee, jong. Het was vegetarisch spul. Ik weet niet waar ze het van maakt, maar het was super plantaardig. Oh. Nou, kunt u ons niet geloven.
3: Oh, ja hoor. Ons Wilma, die eet ook vegetarisch. En kerst tegenwoordig zulke lekkere dingen kopen op dat gebied. Wie eet het ook wel eens? Jawel hoor. En huilen mooi als ons Wilma thuis komt.
2: Ja, maar waarom zult het niet lekker worden dan?
1: Nou ja, maar er giet mij toch niks bomen lekker uitgebakken speklapje of een scholderkarbonade. Maar die snitzels? Nou, ik weet vast dat elk die lekker vindt.
2: Oh, wacht eens even. Daar komt Wemmige aan. Die met meestal niks van zulks vegetarisch gedoe hebben, hè? Ik kunt wel even op de proef stellen. Zet de pan aan, Herman.
3: Hé, hey, zal ik die andere spul neem in de koeling zetten? Zal ik dat nou?
1: Ja, dat is goed, Terui.
3: Ja.
1: Ik zal voort een paar opbakken.
4: Mooie! Ah, kijk eens aan, zeg. Of ga je alvast in boschutten dan voor die grote barbeknoei van kom weekend?
2: Ja, wicht dan mutter wat komen, hè, als 60 man kreeg de barbecue.
4: Nou, hoor, lekker, man. Ik heb met de nool op vreugd.
2: En Herman heeft voor elk wat wils ophaald.
4: Oh ja, maar daar heb je natuurlijk ook wat met te vermaken, hè? Die lust dit niet en die lust dat niet. Nou, het is bij ons gewoon eet wat de pot schaft en niet zeuren.
2: Ja, ja, maar ja. Tegenwoordig zijn er ook al meer mensen die vegetarisch eten, hè? En daar moet je ook rekening mee houden.
4: Ach, schieten. Nou, elk met dat zelf eten. Maar ik begin er toch echt niet aan, hè? Er giet niks boven mijn lekker stukje eerlijk vlees. Dat sojabonnengedoe. Oh, het is je niet tevreden, maar. Bah! Ze kunt mij niet wies maken dat ze dat lekker vindt. Nee, ik wil die rommel niet eten.
3: Nou, Wemmigie, dat valt wel met, hoor. Ja, kist ik worden hele lekkere vegetarische hamburgers en worsten kopen.
4: Ah,
3: ja.
4: Nee, hoor. Nee. Ze houdt mij niet voor de gek, hoor. Dat proef je toch altijd met Ima. Nee, ik wil niet eten. En door ze koos maar af. Trouwens, wat ruikt hier lekker? Is Herman aan het bakken of zo?
2: Ja, ze hadden nieuwe kipsnitzels bij de groothandel. Ook lekker voor op de barbecue. En Herman is er even een paar aan het opbakken.
1: Wou je een stukje van pruim, Wemmigie?
4: Oh ja, lekker!
1: Want je hebt ook wel verstand van een lekker stukje vlees.
4: Oh zeker, Herman. Ik ben gek op een stukje vlees.
1: Ook wel kip?
4: Oh ja, joh, zeker. Of je hier zo vaak is een kipsnitzel die, hè? Lekker makkelijk en snel.
1: Nou, kijk eens in, man. Ik heb je er al een mes en vork bij gelegd. Eet smakelijk, zou ik zeggen. En mij nou ook een?
2: Oh, goi. En ben midden overdag aan de kipsnitzel? Nou, dat mag toch niet gekker worden, Herman?
4: Nou, donders, hè? Dan ben je s'nachts wel van wak uit bedden halen, zeg. Dat is lekker mals, hè?
2: Ja, een mooi krokant laagje paneer. En het ruikt ook zo lekker.
4: Nou, ik hoop dat je er genoeg van inkocht hebt. Want het is een geweldig lekker op de barbeknoei. Ah, oh, is dat het nieuwe soort zin, niet?
1: Ja, ze zit in pakken van 4 stuks verpakt.
4: Nou, en nog eens naar de groothandel gehad, hè? Met mij ook wel een paar pakken van die ding met hem. Echt lekker, hè? Wat is het dan zo'n aanzame gewone kippensnitzel aan? Want dit is een veel malzer, ja.
1: En dit is een zit geen kip.
4: Geen kip. Ja, wat zit er nou wel in?
1: Dat weet ik ook niet precies, maar het bent vegetarische snitzels.
4: Wat, hè? En die voeren je aan mij op? Terwijl je al weet dat ik dat niet lust? Gadverdamme, man. Hoe kun je dat nou aandoen? Oh, ik zal nog eens even wat meer van je pruim. Bah! Ik denk, wat proef ik toch? Bah! Wat valt mij dat van je tegen, Herman Heuland? Nou, ik heb eten en dronken voor vandaag, hoor. Aju.
2: Ja, wat de boer niet kent.
3: Oh, dat mis je, mama. Ik vind ze saai.

0: Jawel. Onbekend maar op het moment. We gaan nog even naar Dijne Munnik. Kapitein, deel 2.
1: En door met Ben, want het einde van de duur helemaal tijd komt. Dus vooral blijf luisteren, want we hebben nog een heel uur te gaan. Waarin projectkoor For Each Other bij onze gast is. Tot zo.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Een extra wandje plaatsen op de bovenverdieping is mijn volgende project. Natuurlijk haal ik bij Bouwmarkt Schoonhoort de materialen. Want daar hebben ze alles op voorraad. Hout, isolatie, gipsplaten, noem maar op. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen, tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
16: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
17: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
18: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
17: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
19: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
20: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
22: Hey Remo!
23: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Hemeltiet.
7: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: hoor, maar...
1: In dit geval is de kans wel groot dat je het keuze. Want ja. Met mijn 4 maand kidney heeft daar met gips. Ja. Dat wordt al niet.
2: Ja, je bent rechtshandig? Ja, ja, nee, dat kan ze niet schulden. Nee, ja, of het wordt links, maar dat wordt wel erg lastig. Nee. Maar doe je dit wel eens?
0: Nee, nooit.
2: Mooi. Geef niks, Annette. Je doet je best en het shoemuziekje klinkt en dan mag je beginnen. Ja hoor, doe maar hoor. Er is al in oefend volgens mij. Ja, de eerste punten ben al binnen. Kijk eens aan, hartstikke goed. Dat mag aangemoedigd worden. Kitty. Oh nee, Kitty is helemaal niet aan de beurt. Nee.
1: Annette.
2: Ja, ze linkt er goed voor. Nou, straks won ze er wel. Kijk, voor de 3 linkt ze goed. Voor de 4 liggen Arine. En de 2 moeten naar Hemine. Maar dat is hartstikke mooi dit. Ja, kijk, voor de 2 ligt nou ook in de goed. Nou, de eerste 20 punten, die ben nou binnen. Mensen, zo snel kan het gaan.
3: Oh.
2: Ja. Nog 2 stapeltjes met brikken te gaan. Oh, en Bokkie, die mag weer terug. Misschien hoor. Ja. In de 3 zit nog 1. Als je nou in de 2 en in de 4, dan heb je 40 punten. Dat zou helemaal mooi weten.
4: Ja!
1: Ja.
2: Ja, maar ze link, nee, de link dubbele brikken voor de 2 en voor de 4. Dat is lastig om die erin te krijgen. Ja. Dit waren alle brikjes. Even kijken, want dit is al 20 punten. En dan is dit 26, 27 punten in de eerste beurt. Zo. Nou, dat is niet verkeerd. En er komt straks de volgende punt nog bij op. Want jij gaat ook, Jeanette? Dan gaan we die er straks bij optellen.

0: Well, mijn opa van Ilse Scholten.
1: We hadden zelf music denk van de Lonely Goater.
0: Ja, dat toneelstukje doen met al die... Dat toneelstukje met die pop. Ja, dat klopt. Ja, dat is een beetje deze sfeer.
1: Ja.
0: Geinig.
1: Nee, in ieder geval. Nou, goed. Tweede ronde Schulden. Ja. Zijn net niet te geloven.
0: We hebben uitgejodeld hier en we gaan verder.

0: met het brikken mikken. 27 punten staan er op de teller. Jeanette, jij mag verder gaan. Waar Annette bleef is.
1: Ja, ik ga het proberen.
0: Ja?
2: Ja, dat is heel goed.
3: Ik ga mijn uiterste best doen.
0: Je uiterste best. Nou, meer kun je niet doen, toch? Nee. Het shoemachientje, die klinkt alweer. Dus jij mag kijk eens aan. De eerste brik, die glijdt zo in de 4 en direct daarna in de 1. Nou, dit zit er veelbelovend uit, Jeanette. Hij ligt al hartstikke goed voor de 2. Niet te gauw pochen. Ik zal de dag niet prijzen voor het avond is. Maar goed, het zit er toch wel mooi uit wat hier gebeurt. Alleen de 3 moet nog even in. Hè? Dat is een beetje lastig, hè, om door in te kringen. Nou, hij ligt er gunstig voor. Een beetje ram nou.
4: Dat is een drukking. Ja. Ik zal even beschrijven hoe dat is. Dan kan ik van ontzettend mooi zien. Er worden al grammieten gaan.
3: Ja, precies.
0: Ja! Nou, kijk, dat ben alweer 20 punten naar de teller. Ja, als nou in de 3 en de 4 en een 1, dan heb je 40 punten.
4: Dat helpt wel, ben je
0: in de 4 zit alweer in. Ze liggen wel gunstig voor de 1 en voor de 3. In de 1 en in de, of in de 1 en in de 3, ja. Kijk, nou de 3 nog. Even veel kracht voor die laatste 2 brikken. Ja. Oh, hij zit er net niet in. In de 1 wel, maar in de 3 niet. Eens even kijken. Ik schroef hem de bak wat naar achter. Hè. Pas op, want anders kan ik er niet bij. Dit is 20, 22, 26 en 4 is 30. Als we dat bij elkaar optellen, komen we op een totaalscore van 57.
3: Geweldig, toch?
0: Tevreden?
3: Ja hoor, ik wel.
1: Ja. Dacht ik wel.
0: Ja, nou,
3: ik weet niet hoe die handen.
0: Nou ja, we hebben het niet over, we hebben het niet over vorige week, denk ik. Want die aan 121 punten.
3: Wow.
0: En jullie 57. Nou, hartstikke goed dan. Zo.

0: Blondie zong The Tide is High. En het is tijd voor in het zonnigie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Rian,
0: Rian die is... zit tingel voor ons.
1: Ja, schuldig. Ja. Rian, wie wil jij in het zonnigie zetten?
2: Nou, zij zit naast me. Dat is Kitty van de Sleender Deelkast. En nou, jullie hebben het al een paar keer voorbij laten zien... Nee, zien horen komen, moet ik zeggen. De Sleender Deelkast. En ik denk dat mensen geen idee hebben wat er allemaal komt kijken... om zo'n Sleender Deelkast te runnen. En dat kan ze natuurlijk het beste zelf zo uitleggen. Maar ik wil haar heel graag in het zonnetje zetten... voor het prachtige werk wat ze doet. Alle tijd die ze erin stopt. Zelfs soms ook als het echt nodig is geld. Hè? Er wordt heel veel gedoneerd en gegeven. Maar als er iets nodig is en het is er niet... zelfs je eigen geld gaat erin zitten. Dus ik vind dat zij echt wel die spotlight verdient. En... ik wil ook namens voor each other wil ik je een kleinigheidje aanbieden. Dat je gewoon even echt iets voor jezelf hebt.
1: Heel goed.
2: Dus, en meer zeg ik niet, want ik denk dat zij het beste kan vertellen... wat er allemaal komt kijken om dit te runnen. Ja. Alsjeblieft.
3: Nou, super bedankt.
1: Kitty, het begrip is al vaker van de Sleender Deelkast. Kun jij eens uitleggen wat er in grote lijn inhoudt?
3: Ja, zeker. Ik zal even bij het begin beginnen... Ja. Waardoor ik zeg maar, met de Sleender Deelkast begonnen
1: ben. Iets dichter bij de microfoon, is goed met dat? Luk je dat met je arm met gips? Ja, zo.
0: De microfoon naar YouTube, dat kan
3: ja,
0: ook.
3: Dat is, ja, dat is ook niet alledaags voor mij natuurlijk.
0: Nee,
3: maar goed, in 2013 kwam ik zelf door omstandigheden... in de situatie dat ik verborgen armoede had. Met mijn 16-jarige zoon hadden wij 25 euro in de week... om van rond te komen.
1: Hey.
3: Dus... ja, dan word je wel heel creatief.
1: Wow.
3: Ik zal het verhaal heel kort houden. In 2 jaar tijd heb ik gezorgd dat de schulden... die mij dus na een verbroken relatie op mijn bordje gekomen waren... afgehandeld waren, zeg maar, in eigen beheer. Langzamerhand opgekrummeld. En later zag ik dus ook gewoon in ons dorp Sleen... door de manier waarop je zelf natuurlijk je boodschap hebt gedaan... dat daar dus inderdaad armoede was. En vooral in... Sleen, want dat verwachten heel veel mensen gewoon niet. Want hè, het is een rijk dorp, maar er is heel veel verborgen armoede.
1: Ja.
3: En ik heb altijd gezegd van... daar wil ik wat mee gaan doen. Als daar de tijd rijp voor is. Op een gegeven moment verhuisd naar een locatie... waar dus een deelkast gecreëerd kon worden. Zodat mensen wel, zeg maar, anoniem, privé daar kunnen komen. Want ja, die schaamte die is gewoon enorm hoog.
1: Ja.
3: Inmiddels run ik de Sleender Deelkast 3 jaar. Ik ben hem opgestart met eigen geld. En ja, langzamerhand krijg je dus wat meer connectie met de mensen. Ze durven ook bij je te komen. Want dat is, hè, ze zijn gewoon heel bang voor wat mensen ervan vinden, zeg maar.
0: Ja. Moet ik mij door een soort weggeefkast bij voorstellen? Ja, wat je in meerdere dorpen ziet, waar producten in staan.
3: Precies.
0: Mensen erin kunnen zetten en eruit kunnen halen.
3: Ja,
1: ook boodschappen. Ja.
3: Ja, vooral boodschappen. Ja, daar heb ik me echt op specifiek op ingesteld, zeg maar. Want er zijn ook wel andere... mensen die doen met kleding en zo, maar wij doen echt boodschappen. En nou ja, goed, daar heb ik heel veel tijd in. En nou ja, goed, ook via de social media's of Facebook, Sleener Deelkast. Elke donatie die gebracht wordt, zeg maar, daar maak ik foto's van, maak ik even een verhaaltje van. Dus dat leeft ook onder de donateurs, maar ook bij de mensen die bij ons komen, zeg maar, de bezoekers. En dat heb ik zowel op Facebook als op Instagram. En ja, inmiddels heb ik een leuk netwerk voor donateurs, zeg maar. En uiteraard natuurlijk projectcore voor each other... waar we ontzettend veel steun van krijgen. En wat ook gewoon heel hard nodig is. Want ja, het wordt steeds meer. En de screening is er gewoon zeker. Dus het is niet zo, mensen denken al heel gauw... ja, hoe weet je nou dat iemand het echt nodig heeft?
1: Nou ja, goed, dat wilde ik net vragen.
3: Ja, precies. Hoe en dat snap ik, hoor. En, ja. Maar goed, dan ga ik echt wel één op één op in gesprek.
1: Kijk, moet je aanmelden of zo?
3: Ja, je moet je aanmelden bij mij. En dan nou, ga ik ook kijken van in hoeverre kan ik je nog met andere dingen... helpen, zeg maar, bij gemeentes. Maar het is vaak ook... Ja, mensen met verborgen armoede... die zitten gewoon echt tussen het wal en het schip.
1: Ja.
3: En dat kan dan van de buitenwereld lijken... alsof er niks aan de hand is. Maar goed, achter de voordeur zit dan heel veel, zeg maar. En dat kan iedereen overkomen. En dat wil ik wel echt benadrukken. Het is niet echt... specifiek voor alleen maar mensen laaggeletterde of wat dan ook. Het kan gewoon echt iedereen overkomen... En ja, inmiddels hebben we heel wat gezinnen die wij van een maaltijd of ontbijtproducten of inderdaad voor het schooljaar schoolspullen, dankzij jullie.
2: Ja, hebben we dit jaar ook gedaan, schoolspullen.
3: Ja, dus goed. En ja, zelf ben ik heel erg bezig met statiegeld. Overal vragen bij verenigingen. Van, mogen we naar een wedstrijd? Of met allerlei sporten dat je daar... en ja, daar kunnen we dus echt wekelijks ook boodschappen van kopen, zeg maar, wat nodig is.
2: Kerk steunt ook, hè?
3: Kerk steunt ook, ja, absoluut.
1: En dan wordt wel gezegd, het zijn de kleine dingen die je doet, maar dat is natuurlijk ook wel vaak zo, hè?
3: Ja.
1: Net even een klein beetje ondersteuning krijgt.
3: Absoluut. En ja, mensen denken ook heel vaak met statiegeld, ach ja, die paar flesjes. Maar als je dat allemaal met elkaar doet, weet je, en dat heb ik ook, zeg maar, als ik wel eens vraag van, goh jongens, ik heb echt behoefte aan melk. Weet je, en dan hoop je eigenlijk gewoon dat 10 mensen een pak melk komen brengen. Want dan, hè, dan heb je ook dat nabuurschap en dan... Ja, dan is dat gewoon heel mooi. En natuurlijk krijg ik ook wel eens een keer een hele doos met 10 pakken melk. Ben ik ook heel blij mee. Maar het is ook zo dat ik het heel mooi vind als gewoon mensen 1 of 2 productjes komen brengen. Dat, dan kom je er ook, hè?
1: Werk je ook samen? Want ik denk, sinds de voedselbank te denken, die ook wees hetzelfde deur.
3: Ja, nee, helaas, de voedselbank en deelkasten, dat gaat niet helemaal samen. Nee.
1: Okay,
3: nee. Nee, helaas niet. Nee. Nee.
1: Nee, mooi. Nou, een prachtig goed doel. Als er nog mensen in Sleen in de omgeving ben die denken, goh, ja, ik zou ook best wel eens wat willen bijdragen. Of ik zou er wel gebruik van willen maken. Hoe kunnen ze met jou in contact komen?
3: Dat kan via de Facebook-site Sleen Deelkast of Instagram. Of dat ze mij gewoon aanbellen bij de deur. Ik heb bij de voordeur aan de Broekveldstraat nummer 5 een donatiekist. Daar kunnen ze de producten inleggen. En die haal ik er dan uit en die fotografeer ik dan. En dan schrijf ik een bedankje op de socials. Dus je ziet ook altijd dat het bij mij aangekomen is.
1: Ja.
3: Maak af en toe ook even foto's van de deelkast. En we hebben ook een koelkast. Dus hoe de gang van zaken is, vinden mensen ook altijd wel fijn om te zien. Zo van, oh, hij is goed gevuld. Of dat ik na een weekend zeg van, nou, hij is weer bijna leeg. Weet je wel, dat... Dus ja, het is gewoon eigenlijk heel transparant. En dat vind ik ook gewoon wel een voorwaarde, zeg maar. Dat ook, kijk, de donateurs die doneren met een warm hart. En ik wil ook dat er op die manier ook mee omgegaan wordt, zeg maar.
1: Ja.
3: Vanuit de bezoekers.
1: En heb je op dit moment voldoende spullen om mensen te kunnen bedienen? Of zeg je van, ik heb eigenlijk altijd keur?
3: Nou, nee, ik moet eigenlijk wel zeggen, het gaat... Goed, ik ben niet gauw van dat ik denk, oh, ik klaag of zo. Maar je merkt wel dat, en dat is niet gek natuurlijk, dat de donaties wel wat teruglopen, zeg maar. Want ja, voor iedereen wordt alles gewoon duurder.
1: Ja.
3: Dus daar maak ik me achter de schermen wel eens druk over. Ja. Ja.
2: Je vertelde wel eens dat de mensen eigenlijk nooit kaas op brood hebben, nee, of zo. Hè? Nee. En dat ze zelden tot nooit vlees eten.
3: Nee.
2: Dat is niet.
3: Probeer ik dat wel een beetje. En dan kijk ik gewoon echt naar de goedkoopste aanbiedingen. Want ja, je hebt natuurlijk heel veel gezinnen. Dus ja, ik kan niet iedereen een pond gehakt geven of zo. Maar daar heb ik ook de financiële middelen niet voor. Maar als het dan eens een keer een aanbieding is van 1+1... dan denk ik, of vissticks. Of, ja, dat soort dingen. Dat je toch eens een keer kan proberen om 1 keer in de week te zorgen dat ze dus wel iets van vlees hebben.
1: Iets van hoogwaardige eiwitten binnenkrijgt. Ja.
3: Ja.
1: Eieren.
3: Ja, eieren. Maar goed, ook die zijn echt bizar duur geworden, eieren. Dus, ja, ja.
2: Maar je koopt ook wel eens verjaardagscadeautjes, hè, voor kinderen.
3: Ja.
2: Ja, ook dat.
3: Ja, ja, daar doe ik vaak oproepen voor. Of de mensen dan willen helpen. En als ze dan voor zo'n kindje dan geen cadeautje of geen taart of chipjes zijn. Maar daar doe ik specifieke oproepen voor, zeg maar. En dan komen er ook inderdaad wel mensen die zeggen van... ik doneer een taart. Of nou ja, jullie laatste met verjaardagscadeau en taart en drinken. Ja. En allerlei lekkers. Mooi.
1: Heb je, Kitty, ooit in jouw eigen situatie gebruik gemaakt van een vergelijkbare... van iets vergelijkbaars? Nee, hè?
3: Nee, daar was mijn schaamte te groot voor. En ik moet ook zeggen dat in die tijd was het er ook nog niet zozeer.
1: Nee,
3: en ik had wel zoiets toen ik er zelf mee begon. Van, goh, als het in mijn tijd het geweest was. Het was dan 2013. Was ik er dan heen gegaan. En toen dacht ik, ja, absoluut. Maar wel op het moment dat ze me niet konden zien.
0: Ja,
3: weet je, want dat is toch die schaamte. Hè? Want je gaat gewoon wel 's morgens de deur uit naar je werk. En ja, mijn zoon was 16. En ja, eigenlijk draaide alles er zeg maar om dat hij gewoon wel zijn plakje brood meekreeg naar school en zo.
1: Ja.
3: En daar wil ik ook even een kanttekening in maken. Want er wordt ook wel vaak gezegd van ja, en kinderen die dan in armoede opgroeien. En nou ja, dat ze dan vaak niet goed terechtkomen. Maar goed, mijn zoon die is daarentegen net als zijn moeder gewoon echt vol gas gegaan en zijn diploma's gehaald. Ondanks dat het ook soms moeilijk was, want ook met boeken en licenties was ook allemaal een drama. Is hij er toch toe gekomen dat hij nu een autobedrijf heeft. En samen met zijn halfbroer. Dus ik bedoel, het kan wel, hè?
0: Mooi.
1: Ja.
3: Dus ja.
0: Nou, dit is echt wel een reden om jou in het zonnetje te zetten vandaag.
3: Nou, dankjewel, Rianne.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Hartstikke goed. Ja.

0: Baby Jane van Rod Stewart was dat. En Jeanette heeft weer plaats nummer 10 over ons. Want haar moet nog even wat van haar, toch, Jeanette?
1: Ja, Marianne ook.
0: Dus, je mag de microfoon wel een beetje dichter naar je toe.
1: Oh ja, ik zal hem iets dichter.
2: Marianne,
1: ja.
2: Wat met jou dan van het hart?
3: Nou, wat mij van het hart moet, is dat zoveel mensen denken dat ze niet kunnen zingen. Als je het wel eens hebt over van, ik ben dirigent, meerdere koren. Zou je het leuk vinden om te komen zingen in een koor? Dan zeggen mensen, ik kan helemaal niet zingen. Nou, ik kan je vertellen, iedereen kan zingen. Alleen, de een zingt wat mooier dan de ander. En dat begint vaak al op school, hè, dat de leraar zegt van, jij kan niet zingen. Vroeger werd je zelfs de klas uitgestuurd als je vals zong. Of dat je ouders zeiden, als je voor mij zingt, hè, laat maar. En dat neem je je hele leven mee en je denkt dus dat je niet kan zingen. Nogmaals, iedereen kan zingen. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, als je denkt dat je niet kan zingen, begin dan eens bij For Each Other. Ah. Maar één keer in de maand, een repetitieavond. Je kan nog thuis oefenen ook. Dus het is een hartstikke mooie start. En stap die drempel over om te gaan zingen. En je zal echt merken dat je het kan.
2: Wanneer is de eerste repetitie weer, Jan?
3: 15 oktober. Ja? En dat is op donderdagavond in de bibliotheek van Sleen.
2: Oké. Nou, dat kan je missen.
3: Nee, dat kan ik missen. Hè? Iedereen is welkom.
2: Half acht?
3: Half acht beginnen we, ja.
2: In de Bibliotheek.
3: In de bibliotheek van Sleen op 15 oktober.
2: Hartstikke goed. Ik hoop dat er nog meer mensen zich aanmelden. Het is inderdaad zo, zingen kun je leren ook, al kun je dat misschien niet. En de meeste mensen, weet ik hoe de ervaring, die zeggen ik kan niet zingen, die bedoelden eigenlijk, ik durf niet te zingen.
3: Ja. Dat kan ook,
2: en in een koor ben je omringd door andere mensen. En,
3: precies.
2: En dat kan je angst wegnemen.
3: Ja. Mag ik nog even een e-mailadres geven als mensen informatie willen?
0: Ja.
3: Dat is koorcontact, en dat is echt koor, hè, van zangkoor en contact, ook met een K, dus koorcontact. @outlook.com.
0: Oké, dus niet contact met een C.
3: Nee, niet contact met een C.
0: Koorcontact@outlook.com.
3: Ja, precies.
0: Oh, helemaal goed.
3: Super, dankjewel.
2: Jeanette, je niet jou van het hart, maar van mij heb je nog felicitatie.
1: Ja, dat mag me even van het hart.
2: Ja, dat is ook belangrijk.
1: Daar ga ik nog niet gebruik van maken, nou hier ben.
2: Daarom.
1: Want we hebben deze week eigenlijk 4 verjaardagen in de familie, dichtbij.
2: Ja.
1: En twee, je bent al jaren geweest. En dat is Judith Zwart. Die woont hier in Assen.
2: Ja.
1: Judith is jarig geweest. En mijn neefie, Lennart Zantingen, Udrieber.
2: Ach, Udrieber, ja.
1: Ja. En die dus allebei nog gefeliciteerd. Maar er zijn er nog twee Udrieber. Die zijn ook jarig. En de eerste is Marng. En dat is mijn, moet ik zeggen, mijn grote kleine broerie. Hij is dus wat jonger dan mij, maar hij is wel wat groter. En hij wordt morgen 65.
2: Oeh.
0: Ah.
1: Ja, dus hij geeft groot feest, jongens.
2: Ja.
1: Dus, iedereen die dit hoort, je lokt dat maar niet doen.
3: Mogen allemaal komen.
1: En die wil ik dus wel in mijn zonnetje zetten. Ook. En dat is Albert Zantingen.
2: Albert Zantingen, is van goed jaar, van 61.
1: Ja, die is van goed jaar. Ja, hè? Ja, dat bent meer zeker. En dan is er nog een, hè? En dat is mijn nichtje. Dus het zusje van Lennart en de dochter van Albert. En die is dus komende woensdag jarig. Dat is Esther Zantingen. En Esther woont officieel nog in Drieber, maar die vertoeft ook heel veel in Runen. Dus Esther, en hele fijne verjaardag. En Albert, wij zien je morgen.
2: Kijk, maak er een mooi festival.
0: Hartstikke mooi.
2: Nou, Jeanette en Rian, dankjewel. En we gaan zo naar het laatste rondje, denk ik.
0: Ja, en Jeanette, jij gaat... Nee, Jeanette niet, sorry. Rian, jij gaat die... Oh nee, jullie doen het samen, aan jullie zeggen. Welke drie liedjes hebben jullie uitzorgd voor het laatste rondje?
3: Ja. Nou, in ieder geval liedjes natuurlijk die het koor zingt, dan in de originele versie.
2: Oh ja.
3: En ik had daar zelf eerlijk gezegd drie uitgekozen. En toevallig kwam jij ook met een van dezelfde nummers. En op het laatste moment hebben we wat veranderd, hè, Jeanette?
1: Ja, dat klopt. Het nummer You've Got a Friend. Nou, iedereen kent dat wel, denk ik. En dat wordt bij onze familie best wel veel gezongen. Dat is ook een nummer dat past ook goed bij het koor. En Rian had in eerste instantie doorgegeven You've Got a Friend van James Taylor. Maar ik vind Carole King toch mooier. Weet je wel, dat in de uitvoering.
3: En Martin wilde hem net even opzoeken. Dus we zijn op het laatste moment geswitcht naar Carole King.
0: Nou,
3: en mooi. We doen het nummer Rollercoaster. Het leven kan soms een rollercoaster zijn. We proberen altijd in ons repertoire toch wel iets ja, mee te geven van het leven ook. En dan hebben we nog een onbekend nummer van ABBA, Andante.
2: Ja.
3: En dat zingen we heel graag, hè?
2: Het lessenrondje van projectkoor For Each Other.

0: You've Got a Friend, Andante en Rollercoaster was het laatste rondje van de vereniging die wij vandaag te gast hadden. Projectkoor For Each Other. En ja, de uitslag van vandaag, dat komt straks. Oeh, spannend. Eerst nog even een paar appjes. En dan heb ik het echt maar over een paar. Goedemorgen, Bouke Scholten is de 24ste jarig. Van harte gefeliciteerd. Dat stuurt Ginny ons. Dan, goedemorgen. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor Martje Keizer Siebring. Ze ligt momenteel in het ziekenhuis in Emmen. Ik wens haar heel veel sterkte en beterschap. Groetjes van Koba van de Laan uit Valtemond. En dank jullie wel alvast. En dan nog een laatste appje. Hallo Leonie, je zei dit wilde voorlezen. Groetjes van Lammert de Groot uit Klasineveen. Heb je zin in een gezellig potje biljart? Ben je AOW'er, gepensioneerd of gewoon op zoek naar een gezellige activiteit overdag? Dan ben je van harte welkom bij Biljartclub De Molen in Klasineveen. Bij ons draait het niet alleen om de punten, karambols en winnen, maar vooral om de gezelligheid, een goed gesprek en samen genieten van een leuke middag, want dat staat centraal. Heb je al jaren niet speeld? Geen probleem. Ook zonder ervaring ben je welkom. We helpen je graag weer op weg en leggen rustig uit hoe het werkt. Onze club is een gezellige groep mensen. Wacht even, nou scroll ik, dan ben ik het met hem kwijt. Oh ja. Gezellige groep mensen die graag samen aan het biljart staan. We drinken een kop koffie, maken een praatje en proberen natuurlijk een mooie serie te maken. Lukt dat niet, dan lachen we er samen om. De biljartzaal is elke werkdag geopend vanaf 1 uur. Je kunt gerust binnenlopen, kennis maken en sfeer te proeven. En je kunt langskomen bij de Molen in Klasineveen. Je bent van harte welkom. Gezellig biljarten voor ouderen en AOW'ers. Koffie, plezier en een goed gesprek. Nieuwe mensen ontmoeten. Ervaring is niet nodig. Iedereen kan meedoen. En wie weet, wordt in kennismaking het begin van heel veel gezellige biljarturen. Bij de Molen in Klasineveen.
1: Nou, dat is vast leuk. Biljartclub, een hele goede ervaring met een hele gezellige club.
0: Ja?
1: Ja.
0: Vindt je uw ervaring?
1: Ik ben ook lid van een biljartclub. Wij zijn een van de weinige biljartclubs die nooit biljart.
0: Oh.
1: Verder niks.
0: Je hebt geen keus.
1: Nee, we hebben geen keus.
0: Nee.
1: Hij erbij wil ook geen keus. Maar...
0: Nee.
1: Jongen, dit was helemaal iets voor vandaag. En ja. For Each Other was de gast.
0: En die hebben ook nog punten scoort.
1: Oh ja.
0: Ja. De club al hier in 1 naar 4 een 8,2. Het clublied een 8,3. Voor de quiz gaan jullie een 7. En de culturele bijdrage een 7,8. In het synergie een 8,6. Het sjoelen een 5,7.
1: Oh.
0: Van het hart een 7,5. En een laatste rondje hebben jullie een 8,5 vergeven. Als we dat allemaal bij elkaar optelden, hebben we een totaalscore van 61,6. En dat is de derde plek.
2: Nou, zo is het.
0: Derde plek voor Popcore For Each Other, die hier vandaag te gast was.
1: Ik herhaal nog even dat er op 15 oktober aanstaande weer een repetitie is. Dat je er gewoon inlopen kunt. Hey, je hoeft je niet aan te melden van de deur, neem ik aan.
2: Nee.
1: Vooral mannen. Dus je zit verlegen om kerels, mannenstemmen. 15
3: Alle leeftijden.
1: En alle leeftijden. Ik heb niks over mijn middel voor jong. Gewoon kom. 15 oktober, 19:30 in de Biep in Sleen. De bibliotheek in Sleen. Dat is achter het voormalige armhoes. En dan kun je gewoon inlopen. En dan, hoe lang duurt de repetitie, Riaan? 2 uur?
3: Half 10.
1: Nou,
0: half 8 tot half 10.
1: Dan ben je mooi weer op 10 en hoe zo. Nou, wat wij nog meer. De Sleende Deelkast heeft al veel reacties gekregen van Kitty. Hartstikke mooi. Ik hoop dat je nog veel meer reacties kreeg, Kitty. Maar dat is een prachtig goed doel. Nogmaals, bedankt Riaan, Annette, Jeannette en Kitty voor je komst hier. David van der Spoel in de productie. Maar de Vulder is onze technicus. Leonie van der Waard puurt aan elkaar samen met mij. Tot aan de week. Hoi.
0: Hoi.
4: Beste.
5: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
6: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
7: Voordeeluitjes.nl. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Ga je bouwen of verbouwen?
2: Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
4: Okay.
3: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 12 uur.
18: Dooral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide... is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
19: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
20: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
21: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
22: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
23: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
24: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
26: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
29: Radio Drenthe.
30: Casata.
29: Met Margriet Benak.
31: Goedemiddag allemaal, het is zaterdag 19 september 2026. Fijn dat je weer luistert naar Casata. Dat is vandaag aflevering 1343 alweer. En die gaat over de staat van het Drents. En die is zorgelijk, want ook al wordt onze streektaal zeer goed gewaardeerd, en zouden we het heel erg jammer vinden als het Drents verdwijnt, we laten zelf de boel ook flink versloffen. En dus is er actie nodig. En straks hoor je hoe, wat en waar. En we krijgen een zware jongen aan de tafel hier in Casata, want captain Henk Kuipers die gaat het theater in met het programma Vallen en Opstaan. En de tamboer is over een week al stijf uitverkocht voor dit theaterprogramma. En dik een jaar na dato, na haar vertrek als herder van het Baloorveld, komt Marianne Duin kijken met het boek Het Vertrek. En dat druipt van verbitterdheid. Het Radioforum bespreekt het nieuws van deze week. Een speciale tafelgast is vandaag Marjorie Hospers van het Kunstcentrum Diep in Emmen. Want na jaren van voorbereiding en verbouw opent dat over een week in het oude haaienbassin van het Biagron in het vroegere Noorderdierenpark en tegenwoordig het Drentse Park. Dat alles dus straks in Casata. Maar eerst krijg je het laatste nieuws uit Drenthe. En wel van Johan Bos. Goedemiddag.
32: Goedemiddag, Margriet. Op de Prinsengracht in Meppel is vannacht een man gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer, een 22-jarige man zonder vaste verblijfplaats, is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 3:20. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het AZC aan de Schepersmaat in Assen wordt vanaf dit najaar verbouwd. Vanuit de lokale politiek kwam veel kritiek over de leefomstandigheden. Daar wil het COA nu wat aan doen. In het gebouw zijn nu nog kamers voor 5 tot 8 personen. Dat moeten er straks maximaal 4 worden. En later wil het COA ook nog een grotere verbouwing doen, waarbij onder andere de douches en toiletten worden aangepakt. De provincie Drenthe wil harder optreden tegen zogenoemde veilige landers die zonder geldig vervoersbewijs reizen tussen Emmen en Zwolle. De voorgestelde maatregel: bij herhaaldelijk zwartrijden moet een gevangenisstraf mogelijk worden. Ook wil Drenthe dat Arriva-medewerkers meer mogelijkheden krijgen om de identiteit van zwartrijders in de trein te controleren. En daarmee wil de provincie de overlast op de verbinding terugdringen. De N33 is vanavond vanaf 7 uur afgesloten tussen Zuidbroek en Assen voor verkeer richting Drenthe. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend 5 uur. De weg gaat dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden. Verkeer kan omrijden via de A7 en de A28. De N33 is tijdens de werkzaamheden in omgekeerde richting naar Zuidbroek wel open.
0: Ja, voor het weer gaan we naar Gert Voerman. Goedemiddag, Gert.
2: Goedemiddag, Margriet.
0: Ja, we moeten het weekend nog maar even uitzitten. Dan is het 21 september maandag. Dan zou je denken, het is herfst, maar helemaal niet. Het gaat lekker nazomeren, toch?
2: Ja, dan komt een beetje rustig september weer op ons af. En dat betekent zeker in de middaguren ruimte voor de zon. In de nacht en ochtend heb je dan regelmatig mist. En veelal temperaturen tussen de 19 en 20 graden, soms wat meer. Maar vandaag nog niet. Vandaag zitten we in vochtige lucht, zachte lucht. Die verzat net op 19. Trouwens ook nog een knipoog van de zon daar. Maar een hoge luchtvochtigheid, overal boven de 80%. Eelde net 85%. En dan kun je merken als je buiten komt, het voelt een beetje klam aan, vochtig aan. Ook in huis op veel plaatsen al. En vanmiddag blijft het zo. Soms ook een spatje regen, momenteel boven het noorden van Drenthe. En het heeft te maken dus met die zachte, vochtige lucht. En vannacht pas zit er een koufront met vrij veel bewolking. Soms een beetje regen. Het is niet al te actief allemaal. Maar achter dat koufront stroomt nog wel drogere lucht binnen. En dat betekent dus al vrij snel dat de zon er regelmatig bij komt. Ook zeker bewolking. Er gaan stapelwolken ontstaan. Die gaan wat uitspreiden. Op een enkele plek nog een lichte regenbui. En morgenmiddag zo'n gemiddeld 19 graden. Misschien in het zuidoosten van Drenthe 20 graden. En dan maandag, dinsdag dat hoogdrukgebied. Nou, zoals al gezegd, regelmatig zon. Ook bewolking. Zeker wat die stapelwolken uitspreiden. Is echt een mix van alles en nog wat. Vrij rustig. Temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Het is wel zo dat er toch een aanwijzingen zijn dat er woensdag even een storing doorheen glipt. Die zal weer een paar buien kunnen opleveren. Maar donderdag en vrijdag komt het hoogdrukgebied weer terug met rustig weer. En als alles mee zit, eind van de week heb je echt even een zuidenwind. En dan kan ook nog wat warmere lucht binnenstromen.

0: prachtig, Gert. Ik zal je er niet op afrekenen als het niet zo is.
1: Nee, als ik jou was, zou ik toch nog even ergens een update op vragen in de loop van volgende week.
0: Ja, is goed. Fijn weekend, Gert. Meer nieuws kun je lezen op onze website @verdrenthe.nl of op onze app. En anders vanavond te zien om 5 uur bij TV Drenthe.
2: Radio Drenthe.
3: Cassata.
2: Met Margriet Benak.

0: Ja, we gaan het in Kassade, maar zijn over de staat van het Drijns. Want die is zorgelijk. Zo blijkt dan het onderzoek van de provincie Drenthe. Want ook al wordt onze streektaal alom waardeerd, en zullen we het hartstikke jammer vinden als Drijns verdwijnt. Ja, ik doe een beetje half stront, half ringwater nou. Want ik heb eigenlijk niet Drents sprekenden aan de tafel zitten. We zouden het jammer vinden als Drents verdwijnt. En we laten zelf trouwens een beetje de boel versloffen. Het is onze eigen schuld. Steeds minder Drenthe spreken het. En als we dat al doen, dan brengen we het veel te weinig over aan de kinders. En dus is er actie nodig, want anders sterft de Drents een stille dood. En gedeputeerde Yvonne Turenhout, dat moet je toch niet willen eigenlijk, hè?
1: Nee, zeker niet, Margriet. Het rapport is helder. Er zit ook een groot aantal aanbevelingen in die maken dat we daar echt wel gericht mee aan de slag kunnen. En overigens wil ik jullie als RTV Drenthe gewoon nu direct al een compliment geven. Want versloffen, dat doen misschien ouders en grootouders. Maar jullie komen als media juist uitstekend uit.
0: Ja, ik zag het. Dat viel me met, trouwens.
1: Zeker.
0: Want we kregen wel eens vaker gezeur dat we veel vaker en veel meer Drijns moeten praten. Maar ja, je komt ook steeds meer collega's tegen die de taal niet machtig bindt. En hoe machtig ben je met het Drents?
1: Ja, ik hoor bij die geweldige categorie van 53% Drenthe die hier niet opgevoed is en ook het Drents niet machtig is.
0: Nou, je behoort wel tot de 88% die het heel goed verstaan.
1: Ja, misschien wel bij de 100% die dat goed
0: verstaan. Nou, dat is geen 100% hoor.
1: Nee, het is 88%.
0: 88%.
1: Ja, je hebt de cijfers goed op orde.
0: Ja, ja. Dennis Dekker, je bent van Sterk Lokaal, Statenlid. Hoe Drijns ben je?
2: Ja, ik ben een Drent. Ik woon 51 jaar in Drenthe, dus ik kan mezelf wel een Drent noemen.
0: Ja, dat mag dan.
2: Toch? Ja.
0: Ja, maar je praat niet plat.
2: Ik praat het niet echt, nee. Ik kan het wel een biddy, maar dat is maar heel weinig.
0: Maar je vindt het zelf natuurlijk niet goed genoeg en daarom doe je het niet.
2: Nou, ik ben er ook niet mee opgevoed en dat is natuurlijk het probleem. Dus je pakt het op her en
0: kijk, daar heb je het al, hè? Daar heb je het al.
2: Dat is eigenlijk de kern van de boodschap ook.
0: Schuld van je ouders.
2: Ja, zo zou je het kunnen noemen.
0: Ja, en daardoor gaat de Drents, ja, wordt steeds minder gesproken. Maar jullie hebben de boel anders slingerd als partij, Sterk Lokaal, samen met de BBB en het CDA, vorig jaar in Drentse Staten een motie, die trouwens, dik was aan de neum met 37 stemmen voor en 4 tegen, om dit onderzoek te doen. Want jullie voelden al aankomen, het ging niet zo goed, er met actie komen.
2: Ja, wij hadden natuurlijk wel het idee dat het ook steeds minder werd. Er is een onderzoek geweest in 2018, meen ik. En wij vonden het tijd dat er weer een nieuw onderzoek kwam, omdat je toch merkt dat het Drents, zoals je zelf zegt, versloft. En je moet voorkomen dat een stukje cultuur dus ook uit Drenthe verdwijnt.
0: Ja.
2: En aan de hand daarvan dachten wij van, nou, er moet er een onderzoek komen om te kijken, een nulmeting, waar staan we? Hoe wordt het gewaardeerd? Hoe wordt het nog gesproken? En op die manier kun je kijken van, kunnen we daar dan ook misschien iets in het beleid mee doen, hè? Richting onder andere onze cultuurgedeputeerden.
0: Ja, welke acties moeten er komen? Maar jullie vinden het wel goed als ik gewoon Drents praat in jullie, en dat jullie dan gewoon, ja, half stront, half ringwater praten, zoals Dennis of Yvonne gewoon in het Hollands.
1: Ja, meer dan uitstekend. Ja? Ik geniet er zelfs van.
0: Nee, maar ik heb een knopje in de kop dat als iemand Hollands ding mee praat, dan praat ik Hollands terug. Zo is mij dat ander leert. Dus ik heb er eigenlijk moeite met om Drents te praten tegen mensen die niet Drents terug praten, maar om het huis van de taal een plezier te doen, want ik kreeg ook wel eens op mijn laarzen van hun, ga ik mijn best doen om dit gesprek in ieder geval in Drents te doen. Maar we gaan praten zo wieder erover, over dit onderzoek, en dat we toch aan de bak moeten met z'n allen om het Drents te behouden. Want we vinden het allemaal hartstikke belangrijk. Maar als puntje bij paaltje komt, vinden we het ook niet zo nodig dat het stimuleerd wordt. Dat is dan ook weer zo apart. Wat blijkt uit dit onderzoek? Maar eerst naar de speciale tafelgast van vandaag. Doen we dat in Drijns, Mariori, Hospers, of doen we dat op het Hollands?
3: Als jij het goed vindt dat ik gewoon in het Nederlands antwoord, dan mag jij best wel Drents praten.
0: Maar volgens mij ben je weer trouw met een boer uit Zwarte Meer, of niet?
3: Ik ben boer en ik ben tukker, dus ik spreek Neder-Saksisch ook nog maar.
0: Oh, dat is precies hetzelfde als Drijns natuurlijk, hè?
3: Nou,
0: Een bedi, het komt overeen.
3: Ja.
0: Maar goed, ik ga nou toch even, omdat het niet over Drents gaat, over in het Hollands. Want jij bent vandaag

0: Acht tafelgast, want Diep opent volgende week zaterdag op 26 september. En als we het hebben over Diep, Majori, dan hebben we het over
1: de ruimte voor beeldende kunst in Emmen.
0: Ja, en wel onder de grond.
1: Zeker, ondergronds in het voormalige haaienbassin van het Noorderdierenpark. Een hele bijzondere plek. En eindelijk na 10 jaar kunnen wij weer publiek toelaten op die plek.
0: Ja, eindelijk. Want het was wel een gebed zonder eind, leek het wel, hè?
1: Het heeft lang geduurd. We hebben veel geduld moeten hebben. Maar het wachten is het meer dan waard.
0: Ja, nou, je zegt het al. 10 jaar. Het zit in het haaienbassin, het vroegere haaienbassin van het Biogron, waar vroeger iedereen eigenlijk binnenkwam. Hè, als je naar het Noorderdierenpark ging, linksom via Biogron, dan ging je naar beneden. De haaien kon je dan even aaien met glas ertussen, gelukkig. Hoe bijzonder is dat, dat je daar zit?
1: Ja, heel bijzonder. Je kan straks vanaf volgende week zaterdag voor het eerst lopen waar de haaien zwommen. En voor het eerst zie je nu ook hoe dik dat glas waardoor jij de haaien hebt geaaid daadwerkelijk is.
0: Dat glas blijft er zitten.
1: Ja, dat zit er nog. Zeker. Okay. Ja, het karakter van het pand is helemaal nog intact gebleven. Dus zoals het 10 jaar geleden is achtergelaten, daarvan zie je nog heel veel sporen terug. Waarvan die aquariumwand toch wel de meest bijzondere is.
0: Ja, ja. En dat is dan niet de aquariumwand die we kennen van even Apeldoorn bellen met die scheuren erin?
1: Ja, ook die nog.
0: Ja, maar die scheuren zitten er niet in, hè?
1: Gelukkig niet, nee.
0: Hadden ze toen al AI of zo?
1: Ja, je zou het haast denken.
0: Ja, je zou het haast denken, hè? Want dan springen er ineens scheuren in. In dat reclamefilmpje dan, in het glas. Maar volgende week is het zover. We zagen bij RTV Drenthe ook al een reportage. Maar ik dacht wel, jeetje, er moet nog heel veel gebeuren.
1: Ja, wij zijn nog volop aan het werk. Maar beneden zijn we ook klaar. En het is ook het karakter van het pand. Hè? Dat beton wat er altijd al was. En dat blijft ook. En dat past ook wel als een schoen bij de hedendaagse kunsten. Wat wij natuurlijk doen.
0: Lekker robuust. Grote muren.
1: Ja, grote, hoge muren. Grote lege ruimtes. Waar je echt met grote gebaren nou iets heel moois neer kunt zetten.
0: Ja, want hoe groot is de ruimte die jullie als Diep gaan bezetten daar?
1: We krijgen 1500 vierkante meter tot onze beschikking.
0: Zo.
1: Ja.
0: Heb je aardig wat te vullen met kunst?
1: Dan hebben we een hele grote bak met kunst te vullen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En jullie gaan met de knaller open, heb ik begrepen.
1: Zeker.
0: We zijn in Emmen verlichtend bezig, begreep ik dan.
1: Dat zeg je hartstikke mooi. Onze openingstentoonstelling is Lux.
0: Lux.
1: Een lichtkunsttentoonstelling. Dat heeft natuurlijk heel veel verschillende lagen. We doen het licht aan, letterlijk, onder de grond. Maar lichtkunst is ook helemaal van het nu. Je gaat echt helemaal op in de beleving. De Emmenaar, de wat minder geoefende cultuurbezoeker, deelnemer, kan er goed zijn hart op halen. Want het is ook nog eens heel Instagrammable. Het zijn allemaal ruimtes waar je echt doorheen kunt lopen. Je in het licht kunt begeven. Hele bijzondere internationale kunstenaars die nog nooit in Drenthe te zien zijn geweest. Dus daarmee zetten we ook wel iets heel bijzonders neer.
0: Oké. En eentje is een bekende, geloof ik, hè? Want je zegt internationale kunstenaars. Maar eentje is Don Diablo.
1: Ja.
0: En komt hij nou net niet uit Dalen?
1: Ja, die komt uit Dalen. Dat klopt, ja. Dat is dus net geen Emmenaar, maar wel een Drent.
0: Nee, en dat is natuurlijk
1: wel heel mooi.
0: Al.
1: Dat is hartstikke bijzonder. En we kennen Don Diablo natuurlijk allemaal als DJ, als producer. Maar sinds een aantal jaren richt hij zich ook op de beeldende kunst. Als multimedia kunstenaar, vooral digitale kunst.
0: En komt er dan ook muziek uit?
1: Nee, het is juist een heel verstild, mooi werk. Een digitaal werk. Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Maar ja, het is wel heel mooi om dat ook in huis te kunnen hebben. En ook te kunnen laten zien. En dat willen wij ook richting de toekomst echt wel laten zien. Wat voor bijzonders er uit Emmen en omstreken komt.
0: Maar ik neem aan dat dan het licht uitgaat bij jullie. Jullie gewone licht.
1: Het gewone licht gaat uit en het kunstlicht gaat aan.
0: Oké, nou, betoverend lijkt me dat.
1: Absoluut.
0: We gaan zo meteen verder praten. Ja. Zoals ook waar jullie eigenlijk precies voor besteld zijn. Want ik had nog nooit van Diep gehoord. Sorry. Maar eigenlijk komen jullie voort uit het Centrum voor Beeldende Kunst. En dat heeft al 55 jaar een stevige basis in de gemeente Emmen.
1: Zeker.
0: En jullie hebben alle stormen van bezuinigingen overleefd. Want hier in Assen is het Centrum Beeldende Kunst dragen gegaan, zeg maar. Verdwenen.
1: Ja.
0: En jullie zijn er nog steeds. Dus dat zegt misschien wel wat over wat jullie betekenen voor de gemeenschap. Gaan we het zo over hebben. Want eerst even terug naar andere cultuur. En dat is het Drijns. Want dat is heel belangrijk voor onze Drijnse cultuur. De Drijnse taal. En de stoort van het Drents, dat is onder druk van Provinciale Staten onder de loepenum. Stevig onder de loepenum. Mede door toedoen van Stark Lokaal. Want jullie hebben dat samen met de BBB en CDA eens even anderfieterd, zoals dat zo mooi heet. Ben je nou ook geschrokken van de uitkomst van dit rapport?
2: Nee, nee, ik denk niet dat we daarvan hoeven te schrikken. Ik denk dat we er wat mee moeten doen.
0: Het is in goed Rijns een wake-up call, toch?
2: Zo zou je het kunnen zien. Het is een waarschuwing die we hebben gekregen om te kijken van waar ligt nu het probleem? Of is er wel een probleem? Ik denk niet dat er een probleem is. Want als je dan kijkt naar hoeveel mensen het Drents wel waarderen, het wel belangrijk vinden, dan heb je daar tegenover het aantal mensen die het niet spreken. Maar dan heb je daarna nog een groep een grote groep die het misschien wel zou willen spreken.
0: Ja, maar Dennis, met alle respect, daar helemaal geen klap aan.
2: Dat klopt.
0: Ik vind het prachtig, oh, wat belangrijk, maar ik wil er niks voor doen. Zo, daar komt het eigenlijk op neer. Dat is toch zonde?
2: En daar ligt de winst.
0: Ja.
2: Want daar kunnen wij weer wat aan doen.
0: Ja, maar
2: daar
0: wat
2: kunnen we als staten, ja? De gedeputeerden, het college, het Huis van de Tol, RTV Drenthe, met elkaar kun je daar een winst behalen.
0: Ja.
2: En dat begint eigenlijk bij de jeugd.
0: Ja, Yvonne Tuurno, die ben verantwoordelijk cultuurgedeputeerde. Waar ben je nou het meest van de schrang als het gaat om de cijfers?
3: Nou, vooral eigenlijk het feit dat ouders en grootouders niet meer vanzelfsprekend de taal overdragen aan hun kinderen.
0: Nee.
3: En daar had ik wel andere beelden en verwachtingen bij. Ik kom natuurlijk zelf oorspronkelijk niet uit Drenthe.
0: Waar kom je weg?
3: Ik kom uit de Bollenstreek.
0: Uit de Bollenstreek, dat is een heel andere kant van het land, ja.
3: Zeker. Maar dat verbaasde me eerlijk gezegd wel. Want ik merk wel dat de mensen trots zijn. Ik was gisteravond nog in de Amer.
0: Bij de Literaire Hemel?
3: Bij de Literaire Hemel. Ja. Fantastische poëzie en Drentse liedjes. En daar zit de zaal vol. En iedereen voelt ook trots van de Drents. En tegelijkertijd inderdaad niet vanzelfsprekend die overdracht. Dus dat was wel een punt waarvan ik dacht, hey, hoe zit dat en wat is daaraan te doen?
0: Ja, nee, ik moet mijzelf ook een beetje hier opbiechten dat ik me de schulden ga maken. Want ik heb ook twee kinderen, daar praat ik ook geen Drents tegen. Maar ja, dat komt dan als je dan ook een Nederlandstalige man in huis hebt die ook geen Drents beheerst.
3: Ja.
0: Maar nou willen ze het wel graag doen. Terwijl ze vroeger zijn, als ik de trek toch liep, mama, wat praat je raar? Wat praat je raar, mama?
3: Ja.
0: Dus ik denk dat het ook een opvoedkundig dingetje is. Ja. Maar goed, er is ook een schone taak voor jullie. Want het blijkt toch uit het onderzoek, en dat doe ik het zelf ook weer, nou blijkt uit het onderzoek dat heel veel mensen het waarderen. 76% waardeert het Drents als onderdeel van de Drentse cultuur. Maar slechts 43% spreekt het dagelijks of wekelijks. En dat is minder dan de helft.
3: Ja.
0: Dat vind ik toch bar weinig.
3: Ja.
0: Ja. Dus?
3: Nou ja, het is heel herkenbaar hoe jij reageert op het moment dat ik Nederlands spreek.
0: Ja.
3: En dat merk je gewoon ook, en dat blijkt ook uit dit onderzoek. Dat in de informele zin, in het gezin en binnen het dorp er nog wel Drents gesproken wordt.
0: Ja.
3: Maar zodra het iets formeler wordt, iets zakelijker, ja, dan schakelt men toch over op het Nederlands. Ook omdat aangeleerd is dat
0: netjes is. Ja.
3: Dat kan niet anders
0: snel afleren. Hoe doen jullie dat in de Drentse Storm, Dennis? Praat jullie, ja, ik zeg van ik ben de taal niet zo goed machtig. Maar als je het niet vaak in praktijk doet, dan wordt het helemaal niks.
2: Nee.
0: Jullie praat in de Drentse Staten wel eens Drents onderling met elkaar?
2: Nee, dat hoor ik eigenlijk nooit.
0: Nee?
2: In de Staten wordt geen Drents gesproken. Misschien wel een Drentse tongval, maar niet echt de Drentse.
0: Maar in de wandelgang ook niet?
2: Nee, dat hoor ik toch echt weinig. Maar dat komt met name omdat, wat je zelf ook zegt, omdat mensen onderling daar ook gewoon Nederlands spreken. En dus wordt dat voortgezet, ook in die wandelgang of tijdens de lunch. Dan blijf je eigenlijk in dat stramien hangen.
0: Ja, want toch blijkt dat het in het informele circuit, hè, op verjaardagsvisites en zo, wel met elkaar gepraat wordt in een familiekring. Maar zodra je een stap de deuren zet in de winkel of bij een cultureel evenement of bij de sportvereniging zelfs, dat verborst mij, dan wordt het door niet de spreuk.
2: Nee, ja, dat is wel opvallend inderdaad. Terwijl daar juist zo de ruimte zou moeten zijn om het wel te kunnen doen.
0: Ja, maar het apart is wel, wij maken ons er dan druk om. En dan zegt uiteindelijk het onderzoek ook, Yvonne Turenhout, 58% heeft er helemaal geen behoefte aan extra stimulering. En we waarderen het zo.
3: Ja.
0: En we willen niet dat het verdwijnt.
3: Nee. Nou ja, ik herken het wel. Kijk, we waarderen het enorm. Gisteren was ik dus inderdaad in de literaire hemel. En daar was het eerste deel was volledig Drents. Nou ja, daar geniet iedereen van. Dus, maar dat is wat anders dan het dagelijks taalgebruik.
0: Ja.
3: Dus daar zit wat mij betreft denk ik het grootste verschil. Maar dit vond ik wel een interessant punt. En daar moeten we misschien nog wat nader onderzoek naar doen.
0: Want als men er geen behoefte aan heeft, het is heel erg belangrijk, maar ze hebben geen behoefte aan stimulering, dan denk ik, ja, dat is de dood in de pot.
3: Ja, nee, maar het ligt eraan, wat stimuleer je? Hè? Is het het dagelijks gebruik of is het in de cultuuruitingen als poëzie, taal, muziek of wat we hier ook, radio, tv. Ik weet dat daar enorm veel mensen van genieten.
0: Ja.
3: Maar het is wel een spannend spanningsveld, dat herken ik wel.
0: Ja. Wat wel uit het onderzoek blijkt ook, is dat het zichtbaarder moet wezen, het Drents. Het enige wat ik dan zichtbaar vind, is wel die stickers die hier en daar nog wel ziet. Hier kun je Drents praten. Maar ja, ik denk van dat is dan niet genoeg. Hoe zie jij dat, Dennis Dekker?
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Het zichtbaar maken, maar dat begint eigenlijk bij het faciliteren. Je moet het ook faciliteren, hè? Dat begint eigenlijk bij het Huis van de Taal. Hè?
0: Ja.
2: Die kan daar een verbindende rol in spelen door op scholen contentmakers, liedjes, hè? Drentse liedjes, maar ook kinderboeken.
0: Maar ik heb het nou over de openbare ruimte. Meisjes die willen meer als ze stap buiten de deuren zet, dat ze in de winkel of in het gemeentehuis of in het provinciehuis of in de bibliotheek zichtbaar ja. zien dat je hier hartstikke goed Drents kunt praten.
2: Ja.
0: En dat is meer dan een lentensticker, denk ik.
2: Nee, dat klopt. En dan is de vraag van hoe ga je dat dan aanpakken?
0: Ja.
2: Hoe ga je dat zichtbaarder maken dat inderdaad de mogelijkheid is om hier Drents te praten?
0: Ja, en geef zelf het antwoord dus op die vraag.
2: Ja, dat is een hele moeilijke. Want ja. daarom is dat onderzoek ook geweest. Want hoe kunnen we daar dan mee aan de slag?
0: Ja.
2: Hoe kunnen we dan zichtbaar maken een stukje cultuur te behouden en mensen ook de ruimte geven om Drents te mogen praten? Want dat is het ook vaak. Hè? Misschien willen ze het wel. Maar denken ze, ja, misschien verstaan ze me niet. Of is het niet gewenst?
0: Ja, maar zal dan niet het begin wezen naar de provinciehuis of het gemeentehuis binnenstapt dat er een Bali-medewerker of medewerkster zit die zegt van mooi, wat kan ik je mee helpen? Yvonne, Turenhout.
3: Ik vind het een interessante gedachte.
0: Ja, toch?
3: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
0: Dat je straks in advertenties in de vacatures ziet staan, Drents spreken is een pre.
3: Dat zou mooi zijn. Ik hoop dat ze daarnaast dan ook wel Nederlands spreken. Want het overgrote deel wil dan toch ook wel in het Nederlands aangesproken worden.
0: Ja.
3: Maar het rapport geeft ook wel de nodige aanwijzingen over hoe we dat dan anders en beter zouden kunnen doen. Dus,
0: ja. Ja. En wat is jouw idee erbij dan?
3: Nou, ik herken wel wat er gezegd wordt. Drents, of het Huis van de Tol, die heeft ontzettend mooie producten en ideeën over hoe je dat zou kunnen doen. Maar het Huis van de Tol is wel bekend. Maar wat ze dan leveren en hoe ze de ondersteuning kunnen verleven, heel veel minder. Dus ik kan me voorstellen dat we ze helpen om datgene wat ze te bieden hebben om die ondersteuning op gang te brengen.
0: Meer werk aan de winkel hoor ik wel, dus meer boter bij de vis.
3: Zeker.
0: Toch, Verdrijns?
3: Dat zou denk ik wel een uitdaging voor het nieuwe college zijn. Om daar nog eens kritisch naar te kijken.
0: Oké. Nou ja, misschien zit je er zelf dan weer in. Heb je cultuur weer in de portefeuille. Dus kun je gewoon in deur doen. Maar Dennis Dekker, ik zie dan ook behalve het Huis van de Taal een schone taak van Marketing Drenthe. We moeten meer marketingtechnisch in het openbaar leven meer zien van het Drents. En meer horen. En misschien ook wel de naamborden of de bewegwijzering lees ik als idee. Wat denk je daarvan?
2: Ja, dat is wel een goeie, want dat zie je in Friesland bijvoorbeeld heel erg. Hè? De plaatsnamen, om daar een Friese taal onder te zetten.
0: Nou, in Drenthe hebben we ook al
2: dat hebben
0: we
2: in Drenthe inmiddels ook al. Daar zijn ook in Emmen hebben we het daarover gehad. In de gemeenteraad waar ik dan ook in zit. Om dat te faciliteren. En daar is inderdaad, zo'n marketing Drenthe is daar natuurlijk wel een heel goed initiatief voor om dat te doen.
0: Ja. Wat het opvallende is, dat vooral jongen heel positief binding over meer zichtbaarheid. Maar dan denk ik van, ja, en wat is dan een goede plek voor jongeren? Jongerencentrum Assen, hier kun je Drenthe praten, jongens, kom er maar in, Yvonne Turenhout.
3: Ja, ik weet niet of de stad dan het eerste waar natuurlijk we aan moeten denken. Maar,
0: er komen jongeren uit stad en platteland, hè?
3: Ja, maar vooral stedelijke stadse jongeren. Die vond ik ook het meest interessant. Jij pikt hem er ook uit. Dat verbaasde me. Maar ik denk dat dan bij jongere evenementen, maar je kunt jongeren en jonge makers ook uitdagen om in hun eigen taal te gaan creëren.
0: Ja, ik zag al iets van kunst en cultuur, dat ze in het culturele wereldje jongeren wat meer aanfieten, misschien ja, in Drents theatervoorstelling te doen.
3: Ja.
0: Of qua liedjes.
3: Drents Liedjesfestival. Er zijn tal van mogelijkheden. Dus
0: ja.
3: Daar ben ik wel benieuwd naar. En ik stel me voor dat we dan ook met de jongeren zelf in gesprek zouden moeten. Van ja, wat werkt nu voor jullie?
0: Ja.
3: Want we kunnen dat wel weer voor ze bedenken. Maar,
0: daar hebben jullie toch een jongerenpanel voor?
3: Zeker,
0: ja.
3: Onder andere.
0: Of een jongerenraad, hem ook nog in Drenthe.
3: Ja.
0: Dus die kun je er ook bij betrekken. Maar dan toch ook een belangrijke taak, als we dan toch kijken naar de jeugd. Het onderzoek geeft ook aan, jong geleerde oud gedaan. Dus die kunnen niet vroeg genoeg mee beginnen.
2: Precies.
0: Dennis Dekker.
2: Dat klopt.
0: Dus?
2: En dus op de scholen beginnen, lesprogramma's,
0: ja.
2: Wat ik al aangaf.
0: Ja. Maar hoe vaak? Gewoon verplicht Drents op de scholen?
2: Nee. Kijk, en dat moeten we natuurlijk wel
0: maken. Ja, maar dan wordt het weer niks.
2: Je moet het faciliteren. Nee, dat
0: faciliteren.
2: Zou, nee, klopt. Maar je
0: het
2: kunt
0: kan
2: het niet,
0: jongens, maar het hoeft niet.
2: Nou, ja.
0: Zoiets?
2: Moet het in ieder geval, dat zou een mogelijkheid zijn, maar je moet het in ieder geval niet verplichten. Je moet geen verplichting op een taal leggen, want dat kan gewoon niet. Hè. De Nederlandse taal is natuurlijk een verplichting, maar je kunt niet een dialect gaan verplichten.
0: Maar er is een mens met een wekelijks uurtje Drents op scholen?
2: Daar is helemaal niks mis mee. Maar je moet wel de vrijheid geven aan de mensen en de kinderen om het te ontdekken. De behoefte moet gecreëerd worden.
0: Bedoel je nou vrijheid aan de onderwijzers? Om te zeggen van, ik kan maar geen tiet voor euro. Dan ga hoor ook naar Drents proberen.
2: Ja, dat zou kunnen dat ze dat vinden. Maar
0: of dat kinderen kunnen zeggen van, hier heb ik geen zin in. Ik loop even de klas uit.
2: Nee, zo kan het niet. Hè. Op die leeftijd dan moet je meedoen
0: zeggen.
2: Het zal dan een groepsproces zijn.
0: Ja.
2: Dus je moet het wel aanbieden. Maar de een vindt het interessanter dan de ander. Ik vond bijvoorbeeld vroeger geschiedenis wel heel leuk, maar aardrijkskunde kunnen wat minder. En dan is die interesse er niet en dan neem je dat niet mee in het latere proces. Dus ik denk dat als je het aanbiedt, dat je het kunt geven, maar dat is aan de scholen natuurlijk. Hè. Je kunt de scholen niet opleggen van je moet dit gaan doen.
0: Nee.
2: Want dat is een hele lastige, want ze hebben het al druk.
0: Ja, dan krijg je Friese toestanden, hè?
2: Nou, ja.
0: Dan gaan ze het weer vergelijken met Friesland. Het moet niet zoals in Friesland, dat het allemaal moet.
2: Nou, precies.
0: En dat het verplicht is.
2: Ja.
0: Maar daar moeten we toch niet naartoe, of nee. Wel hiervan natuurlijk.
3: Nee, en het Fries is natuurlijk een erkende taal naast het Nederlands. Dus daar zijn ook gewoon wettelijke kaders voor.
0: En die kregen er ook een hele bulte geld voor?
3: Zeker.
0: Ja.
3: Maar ik weet ook dat er scholen zijn op het grensvlak van Friesland en Drenthe die daar dan toch ook wel wat moeite mee hebben.
0: Ja, dat klopt. Maar die zullen bij de stelling Warfum en die willen liever het Drents horen. Want de stelling Warfum maakt weer onderdeel uit van het Drents.
3: Ja.
0: Maar nou hebben we dit onderzoek, Ling. De staat van het Drents. En het is eigenlijk toch wel iets van, jongens, alarm, alarm. Als we niks doen, dan gaat het Drents zo langzamerhand weg uit ons mooie Drentse land. Wat is nou de belangrijkste aanbeveling wat u betreft die van natuur nou die we direct moeten oppakken?
3: Het belangrijkste aanbeveling is, ga met de staten praten. Dat is dan wel weer, zeg maar even, de techniek.
0: Ze moeten er nog weer eens een plasje over doen.
3: Zeker. En in dit tijdsgevricht dan moeten de staten vooral ook even positie kiezen.
0: Ja, maar iedereen vond het zo'n onderzoek belangrijk. Nou, blijkt dat de nood aan de man is, er moet wat gebeuren.
3: Ja.
0: Dus dan moet er ook boter bij de vis.
3: Zeker, dus
0: geld dus.
3: 23 september, dat is volgende week. Hè,
0: ja.
3: Staat er bij ons op de lijst van ingekomen stukken. En dan ben ik heel benieuwd naar de ontvangst door onze staten.
0: Ja.
3: En afhankelijk daarvan zal het college ook meer of minder hard met deze beleidsaanbeveling aan de slag gaan.
0: Denk je niet dat je de boodschap kreeg die van natuur nou aan de bak gedeputeerde, er moet wat gebeuren, want anders schiet niet goed met Drents.
3: Ik mag het hopen, Margriet.
0: Ja, en die boodschap komt dan onder meer van Stark Lokaal.
2: Dat klopt.
0: Omdat jullie toch ook de boel aan de fiets hebben samen met de BBB en met het CDA.
2: Ja, Dat klopt. Van de andere kant moeten we het ook niet gaan dramatiseren. Hè? Het is niet zo dat het Drentse taal morgen verdwijnt.
0: Ja, je moet het altijd een beetje uitvergroten, want anders wordt helemaal niks, Dennis.
2: Dat klopt, dat is wel heel goed dat je dat doet, want we moeten de drukken wel op hebben. Maar je ziet vooral dat de ouderen het nog wel spreken. Het is met name de jongeren die het steeds minder spreken. Volgens mij uit mijn hoofd iets van 43%.
0: Ja, maar als het dan steeds vaker zo is dat jongeren het niet spreken, dan sterft het uit.
2: Nou, uitsterven zal even duren. Maar we moeten ermee aan de slag. En daarom hebben we dit onderzoek ook laten uitvoeren. Daarom hebben we deze motie ingebracht. Om dit onderzoek te laten doen, zodat we dat gaan voorkomen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het hoort bij Drenthe. Het is cultuur. En die boodschap geven wij dus ook mee aan. Hebben we ook meegegeven aan het college van ga dat onderzoeken. En daarna is het aan ons om te kijken wat voor beleid gaan we erop voeren.
0: Oké, maar stik je ook de hand in eigen boezem, want we hebben ook altijd weer meermaand streektaalmaand. En vroeger was het nog wel zo dat in de gemeentehuizen dan de gemeenteraadsvergadering in Drenthe waren. Nou, de provinciale staten doen dat al heel lang niet meer. Wordt het niet weer eens tiet, want het blijkt toch het onderzoek dat mensen ook het Drenthe wil horen in zeg maar de gemeentehuizen, provinciehuizen, een beetje in het formele circuit, in het publieke domein. Ja, dus ik verwacht nou een voorstel dat jullie volgend jaar in maart een provinciale statenvergadering in Drenthe gaan doen, Dennis.
2: Margriet, ik zou het heel graag willen. Maar als ik Drenthe ga praten in de Staten, mensen moeten het ook kunnen begrijpen. En het moet ook overdraagbaar zijn, zodat er iets uitkomt. En als ik Drenthe ga praten, dan is het Drenthe,
0: maar
2: Gronings,
0: je hebt ook een stoomcursus Drenthe met Huis van de Taal, hè? En bijspijkencursussen, zag ik.
2: Ja, dat zou kunnen. Nou, dan zou dat misschien een mogelijkheid zijn. Maar ik denk dat het voor het geheel niet heel prettig is om dan krijg je wel een cacophonie van Drenthe en allerlei talen.
0: Oh, maar dat geeft niks, dat is alleen maar gezellig.
2: Dat is wel gezellig.
0: Ja, als je niet probeert, dan wordt nooit wat, Dennis.
2: Zeker. Nee, heb je gelijk in, maar dan moet ik vaker bij jou komen, denk ik. Dan pik ik het wel sneller op.
0: Oké, dan moet ik in een kassaat ook wat vaker Drenthe sporen, denk ik dan. Geef ik eerlijk toe. Yvonne Turnhout, de ingekomen stukken is meestal niet het meest opwindende waar zo'n onderzoek dan te vinden is. Nou, dan is het nog niet meteen voorstel aan de storten van de gedeputeerde vindt dit en dit, dat moet er gebeuren, nou, zoveel geld giet kosten.
3: Nee, maar dit is hoe het bij ons in de politiek werkt. Hè? Wij rapporteren aan de Staten. En ik moet je zeggen, er zijn genoeg ingekomen stukken waar we vervolgens een heel interessant debat op organiseren. Dus ik verwacht hier echt brede aandacht voor, eerlijk gezegd. Want ik ben al een aantal keer ook bevraagd op wanneer komen de resultaten van dit onderzoek.
0: Ja.
3: Dus ik ben blij dat het er ligt. En nu kunnen we het goede gesprek met elkaar hebben.
0: Woensdag maar even inkomen, Dennis.
2: Ik zou het zeker even volgen en kijken wat er gaat gebeuren.
0: Maar iemand moet hem inkomen.
2: Ja, nou, ik ben niet alleen gelukkig, maar dat is wel een goede boodschap. En daar gaan we zeker mee aan de slag.
0: We gaan kijken wat wordt.
2: Zo is het.
0: Opzien Drenthe. Dennis Dekker, stortenlid van Sterk Lokaal. En Yvonne Turnhout, gedeputeerde voor de Partij van de Arbeid. Of moet ik al pro zijn?
3: Ik heb Partij van de Arbeid /pro inmiddels in mijn LinkedIn.
0: Goed zo. Ik zal zeggen, aan de bak ermee. Dank voor jullie komst.

vol plicht. Die alles wat hij doet is mooi, die elke keuze ruikt naar rozenbloei. Soms gaat hij waar het licht niet komt, waar niemand klapt, waar niemand zingt. Maar hij weet waarom hij daar soms is, omdat thuis het leven op hem wacht.

0: Ja, dit was hem natuurlijk. Een echte man van Captain Ink, geproduceerd door Dick Geluid.
1: Mooi zo. Ik wist nooit dat hij kon zingen, mijn jongen.
0: Wist ik zelf ook niet.
1: Nee, hebben ze al heel veel knoppen moeten draaien om een biddy op niveau te brengen, of valt mee?
0: Nee, man.
1: Nee, man?
0: Ik heb al in Ahoy een keer gezongen bij André Hazes. Volle bak.
1: Oké, nou, gefeliciteerd.
0: Ja. Dankjewel.
1: Met je 62e verjaardag alweer.
0: Ja, kleindochter 5 vandaag.
1: Ook gefeliciteerd, dubbel gefeliciteerd, ja. Dubbelfeest. 3 dubbelfeest, want ook nog in Cassata. Want
0: Griet.
1: Captain Henk Kuipers, Jorn Lang in het Nijs. Oh nee, ik ging weer over op Nederlands, hè. Als the bad guy. Zo zie je er misschien ook nog wel steeds een beetje uit.
0: Ja.
1: Je bent beroemd en berucht vanwege je veroordeling als Captain Henk van de motorclub No Surrender. Maar je bent vrij man, toet overal rond. In een dikke SUV en ook op de Harley zie ik wel.
0: Dikke pick-up, ja.
1: Ja, dikke pick-up en nog ga je theater in.
0: We gaan theater in, ja.
1: Ja, hoe spannend.
0: Dat doen we al lang, Margriet.
1: Ja, maar echt met een theatershow?
0: Nee, dat doen we niet lang, maar we doen heel lang lezingen en zo. Dus,
1: een lezing is wat anders dan dat je een
0: volle
1: zaal
0: hebt. Ik doe met dezelfde man, Eddie van der Leij. Dus eigenlijk dezelfde inhoud. Alleen, aankleding van het podium is natuurlijk een beetje in de stijl van vroegere Clubhuis.
1: Ja.
0: En het verleden van mij een beetje in beeld gebracht.
1: Oké, vallen en opstaan.
0: Yes.
1: Ben je een beetje zenuwachtig te
0: veel? Nee, man. Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, want ik zag ook al, want je zit op Instagram heel druk te doen en je zit hem alles af te vinken. Dit is goed, dit is
0: ach,
1: goed.
0: Ja.
1: Dikke sigaar erbij.
0: Dikke sigaar erbij, bluf allemaal hetzelfde.
1: Ja, en mag dat trouwens ook in het tamboer, dikke sigaar erbij?
0: Nee, ik denk dat de motor nu op het podium mag, maar Griet.
1: Oh, dat vond ik nou net wrong, want ik dacht van die dikke Harley, die komt vast op het podium.
0: Ja, dan moet je olie en benzine vrijmaken, dat is zonde. Dat
1: ja,
0: doen we niet.
1: Nee, bestaat er nog geen elektrische Harley?
0: Die bestaan er wel, zeker.
1: Ja.
0: Harley is met de tijd meegaan, maar dat is geen Harley.
1: Oh. Dat is niet echt zo.
0: Elektrisch, daar heb ik helemaal niks met. Ja, nee. Misschien de strijkijzer, maar voor de rest niks.
1: Oké, goed. Nou, het is wel heel bijzonder, theatershow, vallen en opstaan. We gaan zo meteen praten over, waar gaat het over? Waar gaan we, ja, hoe lang duurt de show? 90 minuten?
0: 1,5 uur met pauze erbij, 2 uurtjes zijn we onderweg.
1: Oké, wat gaan we dan allemaal horen?
0: Ja,
1: en zien?
0: Wat niet?
1: Ja, wat
0: we
1: niet?
0: Gaan terug
1: naar daar gaan we straks over hebben, want we gaan eerst even naar de tafelgast van vandaag. Dat is Mariori Hospers. Zij gaat namelijk heel diep. Nou, en diep is het nieuwe kunstencentrum, tentoonstellingsruimte. Ja. In het vroegere haaienbassin in Emmen van het Noorderdierenpark. Waar heel veel hobbels in de weg zaten, waarvan ik dacht, Mariori, heb je wel eens gedacht, komt dit wel goed?
2: Nee, want als je dat denkt, dan komt het nooit goed natuurlijk.
1: Nee.
2: Je moet altijd hoop blijven houden, altijd moed blijven houden. Duurt dan misschien wat langer dan waar je rekening mee hebt gehouden. Maar we zijn er.
1: Ja, en het mag wat kosten. Bijna 10 miljoen euro, zag ik.
2: Ja, dat heb ik ook gezien, maar heel eerlijk gezegd, wij zijn huurder van het pand.
1: Ja, maar de gemeente Emmen dokt even bijna 10 miljoen euro, hè, voor de hele handel.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Maar dat betekent wel wat, want dat betekent dat jullie kennelijk belangrijk zijn en bestaansrecht hebben.
2: Nou ja, het is natuurlijk heel mooi dat het voormalig CBK en nu diep in Emmen de sporen wel zo heeft verdiend. We bestaan al 55 jaar. We horen er echt bij in het brede culturele aanbod binnen Emmen. En dan is het hartstikke mooi dat je in het centrum van Emmen een plekje mag krijgen. Want voorheen zaten we natuurlijk in Noord-Barger.
1: In de oude melkfabriek. Ja,
2: en nu gaan we naar het centrum van Emmen. Op een betere locatie kun je het eigenlijk niet krijgen.
1: Hartje stad.
2: Ja.
1: Hartje stad. Maar dan zijn jullie eigenlijk het vroegere Centrum voor Beeldende Kunst. En die zijn hier en daar in steden, ook hier in Assen, de provinciale, zelfs de nek omgedraaid.
2: Klopt.
1: Hoe kan het dat jullie in die 55 jaar nog altijd bestaan? Hey, wat doen jullie goed?
2: Wat je ziet is dat sinds de jaren 90 en de jaren 0 van de 21ste eeuw de CBK's door het hele land heen zijn verzelfstandigd of zijn verdwenen.
1: Ja.
2: Er is nog een handjevol over en die gaan ook steeds verder zelfstandig. Groningen is recent zelfstandig gegaan. Wij zijn er nog wel. We hebben alle stormen doorstaan. Daarmee hebben we geluk, denk ik.
1: Ja. En zeker ook als de gemeente aan jullie zo waardeert dat jullie voor zoveel miljoen een nieuw tentoonstellingscentrum krijgen.
2: Nou ja, het is natuurlijk hartstikke mooi dat dat pand op die manier gereed is gebracht en dat dat geschikt is voor wat wij daar gaan doen. Absoluut, ja.
1: Want wat gaan jullie daar nou precies doen? Want wat is jullie missie?
2: Onze missie is hoogwaardige, kwalitatieve beeldende kunst laagdrempelig beschikbaar maken voor iedereen die dat wil.
1: Een schaap met 1000 poten lijkt wel.
2: Ja, je wil kwaliteit neerzetten, maar je wil ook dat het voor iedereen is. Dus het moet te begrijpen zijn, maar het moet ook te betalen zijn. En daarom zijn we altijd gratis toegankelijk. En dat vind ik wel een hele belangrijke. Want het is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat je deel kunt nemen aan cultuur of aan creativiteit. En bij ons kun je altijd terecht.
1: En jong en oud kunnen er terecht. En ja, wat we net ook met de Drent zagen, jong geleerd, oud gedaan. Als er al geen drempel is qua betaling, dan loop je daar makkelijker binnen. En helemaal in Hartje Emmen nou.
2: Ja, maar zo is het. Loop je met je kinderen op zaterdag door Emmen, regent het of niet, maar loop even een half uurtje binnen.
1: Ja.
2: Kom kijken wat er te doen is. Is het niet voor jou, kun je ook weer weg.
1: Ja, en wat ook een pre is, denk ik. Heel veel mensen hebben daar toch herinneringen liggen. Hè?
2: Ja.
1: Voetsporen van, oh, weet je dan wel, mama ging vroeger naar het haaienbassin. Laten we er eens heen gaan.
2: Ja, dat biogrond, dat heeft natuurlijk wel wat.
1: Ja.
2: Hè? Daar zijn mensen voor getrouwd. Daar hebben mensen met hun kinderen talloze keren gestaan. Voor heel veel mensen is dat nog een punt van herkenning. En dat is heel mooi, want we hebben nu heel veel bouwvakkers binnen, maar ook leveranciers voor de spullen, omdat we aan het verhuizen zijn. En voor iedereen is het een soort van, oh ja, moment.
1: Ja.
2: Is dit er nog? En wat mooi. En dat, ja, dat is wel heel bijzonder.
1: Ja. En toen zelfs definitief ontmanteld moest worden wat erin stond.
2: Ja.
1: Toen was het een werkelijke run op alle spullen.
2: Nou, dat is wel heel bijzonder. Ja, dat heeft de gemeente Emmen toen gedaan een aantal jaar geleden. En er stonden nog bankjes en kussentjes en bordjes aan de muur. En toen hebben ze een oproep gedaan in de krant van, wil je wat hebben? Kom het halen. Nou, de rij was eindeloos lang.
1: Ja.
2: Alles was in no time was weg.
1: Ja, zou eigenlijk neigen naar een tentoonstelling van herinneringen aan het biogron of aan het haaienbassin.
2: Ja.
1: Om dat nog eens een keer te
2: misschien wel, ja, wie
1: doen.
2: Weet. Wie weet zit dat nog wel in het vat.
1: Ja. Leg nog even uit Diep.
2: Ja.
1: Want toen ik die naam zag, dacht ik niet meteen aan Diep. Wat is dat eigenlijk? Kijk, Centrum Beeldende Kunst, CBK, dat zit wel een beetje tussen mijn oren. Maar hoe kom je nou aan de naam Diep?
2: Ja, dat is, we wilden een beetje weg van het CBK. Niet omdat het CBK niet goed is, maar omdat je gaat naar een nieuwe locatie. Je stelt je ambities wat bij.
1: Beetje afstoffen, zeg maar.
2: We willen een beetje afstoffen, willen een beetje mee met de tijd. En dan ga je eens nadenken. En we gaan diep onder de grond. Diep is het Drents voor waterloop. Met diep kun je allerlei kunstzinnige referenties maken. Diepe kleuren, diepzinnige gedachtes. Hè, noem maar op. En zo lagen er nog een aantal opties op tafel. Die hebben we voorgelegd aan de inwoners van Emmen. Dus die hebben ook een mee kunnen beslissen hierover. Ja. En uiteindelijk is Diep daar als favoriet uitgekomen. En ik denk dat het een mooie, herkenbare naam is. En mensen zullen er misschien nog even aan moeten wennen.
1: Ja.
2: Maar je zult zien, in no time zijn wij een vaste waarde in Emmen.
1: Oké, okay, er is diep over nagedacht.
2: Hartstikke diep.
1: Ja, dieper kan niet. We gaan heel erg diep, straks na 1 uur. Over het kunstcentrum. Ook hoe jij daar zo bij betrokken bent geraakt. Want ja, hoe moet ik je noemen? Zakelijk leider of teamcoördinator?
2: Ja, mag allebei. Ja, teamcoördinator, extern weten mensen niet zo heel vaak.
1: Zakelijk leider klinkt wel een beetje belangrijker. Toch, nou, Henk?
0: Het klinkt belangrijker.
1: Ja, net als captain.
0: Ja, maar dat is belangrijk.
1: Ja, maar het is gewoon Henk Kuipers, toch?
0: Ja, toch?
1: Of is het gewoon
0: zeker.
1: Captain Henk?
0: Captain Henk.
1: Captain Henk. Want jij gaat het theater in. Je zegt er van, ja, ik geef al spreekbeurten. Ik zag ook dat je jou kunt inhuren als spreker.
0: Ja.
1: Dan denk ik van, goh, waar zou ik Henk Kuipers nou eens voor inhuren als spreker? Waarmee kan hij mij helpen?
0: Nou, helpen niet. Ga meer om de interessante verhaal vertellen natuurlijk. Vanaf mijn 7e tot mijn 62e.
1: Maar dat zit toch ook al in een boek? Bieden.
0: Nee, dat staat niet in het boek.
1: Ja, je hebt ook wel eens een keer. Kijk, want ik heb hier nou het boek Bad Standing, derde druk alweer.
0: Ja.
1: Daarvoor spraken we elkaar een hele tijd geleden toen je nog in de B&B zat.
0: Ja, in de Bed and Breakfast. Ja.
1: In de Bed and Breakfast, oftewel de gevangenis. Daarvoor heb je ook al eens een keer een boek geschreven, 10 jaar daarvoor.
0: 2015, ja.
1: Ja, over jouw leven.
0: Ja. Maar er staat ook niet alles in, hè?
1: Nee, maar voor kleine Henkie. Dus er valt nog wel wat te vertellen, bedoel
0: je? Ja, er valt wel wat te vertellen. En er is ook wel wat natuurlijk rumoer geweest over de laatste 10 jaar. En daar kunnen we uitleg over geven natuurlijk. Maar we zijn in een herziening bezig met de familie Knoops. Met meester Knoops, Geert-Jan en...
1: Ja, want even voor de duidelijkheid. Ik zag dat ergens staan. Ik denk van, oh, it ain't over till the fat lady sings. In goed Rens. Je bent nog bezig
0: Zeker.
1: Om die veroordeling van jou van 8,5 jaar cel... toch, ja, omdat er toch een stuk onrecht in zit, volgens jou, toch?
0: Nou, niet alleen volgens mij, anders zou de familie Knoops...
1: Nee, maar jij hebt dus de familie Knoops uiteindelijk zover gekregen... dat
0: nou,
1: ze in zaak hebben gekeken.
0: Ik heb naar meneer en mevrouw Knoops. En
1: daar
0: is
1: wel
0: een teamleider bij betrokken... die ex-korpschef van de politie, die is erbij betrokken. En die hebben natuurlijk wat gaten in het dossier, want sterker nog... dat dossier was een neus.
1: Mm.
0: En ja, daar ben ik over veroordeeld. En we zijn er wel goed doorgekomen, Margriet, maar...
1: Ja.
0: Ze hebben genoeg van je afgepakt in die tijd. En we proberen daar wat...
1: Maar waar gaat het jou nou om dan? Aan het einde van de rit?
0: Aan het einde van de rit gaat het erom dat mijn jongste dochter... die 12 was toen ik opgepakt was... dat die ook echt kan zeggen van pa, het was niks. Dat weet ze wel, maar het was flauwekul.
1: Kijk, de beschuldigingen waren natuurlijk niet mals. Hè? Leidinggevend aan een criminele organisatie.
0: Ja, ze kunnen zo groot maken als ze wilden, Margriet.
1: Oké, maar goed, je hebt je straf uitgezeten.
0: Ja.
1: Je bent vrij man.
0: Vrij man.
1: En fladdert volgende week zaterdagavond over het theaterpodium van de Tamboer.
0: In Hoogeveen.
1: Of leun je in een grote opa-stoel verteld?
0: Nou, ja, we zitten op een leerd bankstelletje. We hebben een mooie bar erbij.
1: Ja.
0: En... Goede presentator die het aan elkaar praat natuurlijk.
1: Laat me raden.
0: Eddy van der Leij.
1: Ja. Oh, Eddy van der Leij.
0: Ja.
1: Ik denk van, ik zie Johan Derksen al gelijk weer opdoen.
0: Johan komt wel en Johan doet de opening. En uiteraard, Johan weet er natuurlijk ook wat meer van.
1: Mm-hmm.
0: Maar 500 kaarten uitverkocht.
1: Oké. Maar dan is dat in de grote zaal of in de kleinere zaal?
0: De zaal van 500 man.
1: Ja, oké. Dat is niet de grote zaal.
0: Hadden we het maar gedaan, Margriet. Want we hadden ze zo uit kunnen verkopen. Maar ja, het is een gokje natuurlijk. We hadden het bij de Graafschap, want ook wel 125 kaart te weinig. Dus ja, hadden we het ook maar gedaan. Maar we gaan er ook mee verder natuurlijk. Er komt meer aan.
1: Oké. Maar je gaat daar vertellen over kleine Henkie, stoute Henkie, grote Henkie, vechtsporter Henkie.
0: Belangrijke werk wat je gedaan hebt voor deze Nederlandse staat natuurlijk. Ten aanzien van de KLM, ten aanzien van...
1: Beveiliging hebben we dan over.
0: Ja.
1: Ja.
0: Artiesten die je hebt meegemaakt, die je hebt beveiligd. Tot en met Bill Clinton naartoe. Alles komt aan bord. En waar gaat de weg naartoe? Daar gaat het natuurlijk ook een stuk over. En hoe was het in Bed & Breakfast?
1: Ja.
0: Daar gaat het natuurlijk ook over.
1: Want zo voelde je het wel dat de gevangenis een beetje Bed & Breakfast was?
0: Nou,
1: dat goed voor je gezorgd?
0: Gekscheren moet je dat doen. Want in Nederland heeft men de mond altijd vol van een tweede kans. Men heeft altijd de mond vol van dat een hotel is. Nou, laat ik het dan ook als een hotel benaderen. En tweede kans is in Nederland natuurlijk uitgesloten. Die krijg je nooit. Dus ja, daarvoor is dit natuurlijk ook. Dan pak je zelf de teugels maar in de handen en dan ga je zelf wat bedenken.
1: En dan geef je zelf een tweede kans en dan zeg je
0: pakt
1: hier
0: zelf
1: ben
0: een tweede kans. Ik had toevallig een podcast met Wil van der Gerecht, ging er ook over. Maar je hebt toch een tweede kans? Nou, dat is in Nederland absoluut niet waar. Je loopt tegen een blinde muur aan.
1: Maar het ligt er wel aan natuurlijk wat jou wordt toegedicht, wat je gedaan hebt,
0: uit.
1: Zeg maar.
0: Helemaal niks uit wat je gedaan hebt. Als je vrij bent, heb je straf gedaan.
1: Ja.
0: En we zijn een democratie en hoort het over de tweede kans te gaan. We hebben de mond ervoor van de politiek. We geven hier 10 miljoen uit als gemeente voor. Er zal uiteraard kunstzinnig zijn. En we hebben nog steeds voedselbanken en ook nog. Had je ook 10 miljoen aan kunnen besteden. We hebben de mond overal voor van in Nederland. En dat past me eigenlijk niet. Dus ja, dan moet je zelf maar weer in de pen klimmen.
1: Oh, maar dan bespreken jullie toch ook regelmatig in de podcast?
0: Ja, ook.
1: Met Grollo, die je samen met Jan en met Johan Derksen hebt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, die geef je wel een tweede kans. En sommige mensen niet. Maar we lopen tegen dichte muren aan meer van overheidswegen uit.
1: Oké, maar goed, je zit in de Tamboer komende zaterdag, 26 september, 500 kaarten. Komt er een soort theatertour dan door Nederland?
0: Ja, we gaan dit jaar nog 4 doen. En volgend jaar 5 in Brabant en 1 in België. Maar het theaterseizoen was natuurlijk al begonnen toen wij dit bedachten.
1: Ja,
0: en,
1: want wie heeft het bedacht? Jijzelf? Of
0: uiteraard.
1: Johan? Ja. Jij dacht van, ik moet het theater maar eens gaan.
0: Nou, ik had een redelijk succes opgebouwd met het sprekerswerk. Bij businessclubs en dat soort dingen. En daar zie je ook dat mensen natuurlijk een beetje politiek moe zijn. En een beetje het gevoel krijgen van, misschien is er wel wat gebeurd wat onrecht is geweest. En dan nodigen ze je uit en dan, dan kom je al gauw aan de bank. En dan denk je bij jezelf, wacht even, dat kan ik ook in het theater doen. Maar mensen zitten dan een 1,5 uur tot 2 uur vol aandacht te luisteren. Kunnen alle vragen stellen die ze willen. En dan gaat ook in het Tamboer.
1: Het publiek mag ook.
0: Ja, ik schop even een balletje
1: aan de schenen leggen.
0: Dan schop ik even een balletje het publiek in. En dan mogen ze overgooien naar elkaar. En die mogen een vraag stellen.
1: Oké.
0: Ik krijg een antwoord.
1: En je geeft overal een eerlijk antwoord, toch?
0: Eerlijk antwoord, ja.
1: Ja.
0: Niet zo moeilijk.
1: Zien we ook nog een beetje een Henk Kuipers die soms toch wel hier en daar een beetje spijt heeft van sommige daden?
0: Nergens spijt van. Nee, ik ben een man die leeft in spijt. Spijt is achteraf gelul. En ik heb vizier op naar voren toe, achteruit kijken. En met die dikke nek van mij ook niet echt makkelijk. Maar ik heb wel vizier op naar voren toe. We hebben 7 kleinkinderen straks, 5 kinderen. We hebben genoeg te doen met de familie. Dus nee, ik mag graag vooruit kijken. Achteruit kijken heb ik niet veel zin aan.
1: Okay.
0: Maar wel af en toe een emotionele klank in de zin van een stem dat die even een keer overslaat.
1: Mm.
0: En dat betreft dan vrouwen, kinderen, wat die allemaal meegemaakt hebben.
1: Ja, dat het dan toch zo dichtbij
0: zelf
1: komt.
0: Zelf kunnen we het wel aan doen.
1: Je hebt volgens mij al een dikke olifantenhuid gekregen.
0: Nou, die had ik al voor die tijd. En dat was denk ik ook de reden dat je natuurlijk geslachtofferd wordt.
1: Wij gaan afwachten waar die tour jou nog meer brengt. Vallen en opstaan.
0: Ja.
1: Dan is opstaan toch wel fijner dan vallen. Hè? Want het vallen slaat dan op het feit dat je uiteindelijk in de bak bent.
0: We zitten nu met 4 man. We zijn allemaal wel een keer gevallen in ons leven.
1: Ja.
0: En sommigen blijven erin hangen. En sommigen gaan er nog staan en zeggen van luister, ik stap eventjes door. Mm. En ik denk dat dat de kern ook is van de boodschap die ik uitbreng in andere sessies die ik doe. Hoogsprekersessies op scholen en andere dingen voor jeugd. Kijk, vallen is makkelijk. Je kunt makkelijk vallen, je kan een keer afglijden, iedereen natuurlijk in het leven. Maar opstaan is het moeilijkste. En dan probeer je zakelijk, maar ook privé. Hoeveel mensen gaan er wel niet? Ja, door slop. Mm.
1: Maar jij bent echt weer opgestaan.
0: Ja, joh.
1: Als een as uit de Phoenix herrezen. Als een Phoenix uit de as herrezen, moet ik zeggen.
0: We hebben ook niet het gevoel gehad dat we uitgedoofd waren.
1: Nee, maar goed. Ik zeg ook maar zo, geen hoogtepunten zonder dieptepunten.
0: Ja, toch?
1: Ja, en je blijft nou op het rechte pad?
0: Ik ben nooit het verkeerde pad geweest, dus ja.
1: Oh,
0: vandaag heb ik wel vaker ook wel gehad in bed and breakfast. Dan denk ik, dan ken je me niet goed genoeg.
1: Ik ken je goed genoeg, nee, dat weet ik niet.
0: Helemaal niet.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee. Nou, ik heb wel alles van je gelezen, dus. Ja.
0: Nou,
1: ik heb wel
0: een inkijkje. Als je dit boek gelezen hebt, dan was je tot de conclusie gekomen dat het toch anders was.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik wil daar wel eens een robbertje met jou over vechten. Gaan maar niet lijfelijk, hè?
0: Nee. Nou.
1: Gaan we dat nog zien in de tamboer? Een stukje vechtsport nog van jou?
0: Nee, dat doe ik met 62 jaar, moet je dat niet meer doen.
1: Ik zie jouw training geven
0: trouwens.
1: Ja,
0: maar dat is lesgeven. Dat doet
1: verdedigingssport.
0: Ik zat verleden week met Guus Zering, die doet dat ook nog wel eens. Hè. En Henk de Jong, die was ook bij even. Die doen dat allemaal nog. Maar die voetbal ook niet meer mee, toch? Nee.
1: Nee, dat klopt. Nee, dus echt vechtsporten, dat doe je niet meer. Maar wel tactiek verdedigen jezelf.
0: Ja, dingen onderrichten, ja.
1: Goed. Captain Henk, ik wens je zaterdag veel plezier met je theatertour Vallen en Opstaan. En we gaan jou verder volgen, zien wat er nog meer op jouw pad komt en in welke theaters je staat.
0: Dank je.
1: Vallen en Opstaan, en als mensen denken van die Captain Henk, waar had hij het nou over met die zaak? Nou, dat staat allemaal te lezen in Bad Standing.
0: Ja.
1: Ja, want ik heb het boek wel gelezen, Henk.
0: En het derde boek komt eraan, Margriet.
1: Oh jeetje.
0: Captain Inside.
1: Oh ja. My god. Nou, we zijn nog lang niet van jou, Henk. Ik wens je een fijne verjaardag vandaag. Een dubbele verjaardag. Dank dat je hier was.
0: Dank voor de uitnodiging.
1: En zometeen het vervolg van Casata met uur 2. En daarmee onder het verhaal Marianne Duinkerke over het pijnlijke vertrek van het Baloveld als herder. Het heeft een zeer bitter boek opgeleverd. Dus blijf luisteren. Tot zo.

0: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
7: Okay.
6: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde Roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
15: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
16: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer. Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, ja, en dat werkt wel zo prettig.
17: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
19: Voordeeluitjes.nl. Nou heb ik ook wat. Mijn voordeur toch behoorlijk. Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonoord. Zij bestellen een extra isolerende deur met 3-puntsluiting en hangen er ook nog van mee in. Bij Bouwmarkt Schoonoord giet het ook altijd deur.
20: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
21: Voordeeluitjes.nl.
22: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
23: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
25: Interessant. Wat verdien jij dan?
24: Zo open bedoelen ze vast niet.
26: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
27: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
26: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
28: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
29: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
30: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
28: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
30: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
31: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
33: Radio Drenthe.
34: Casata.
33: Met Margriet Benak.
35: Het is ruim 8 minuten over 1 alweer. Hoogste tijd voor uur 2 van deze Casata-aflevering 1343. Met straks na 2:30 de header die dik een jaar geleden vertrok van het Baloveld. En haar honderden Drentse heideschapen naar Brabant zag vertrekken, inclusief border collie Toeter. Want Marianne Duinkerke, over haar heb ik het, schreef over dit toch wel dramatische gebeuren het boek Het Vertrek. En daar druipt de verbitterdheid vanaf, kan ik je wel vertellen. Het Radioforum bespreekt zoals altijd het nieuws van afgelopen week. En speciale tafelgast is nog altijd Marjorie Hospers van het Kunstcentrum Diep in Emmen. Want na jaren van voorbereiding en verbouw gaat het volgende week zaterdag eindelijk gebeuren. De opening met een prachtige lichttentoonstelling. En die tentoonstelling heet Dan Lux.

0: Ja, we hadden het net al over het haaienbassin, hè, waar mensen heel wat voetstappen hebben liggen. Was jij er voordat jij naar Emmen kwam en zakelijk leider werd van Diep er ooit eens geweest?
1: Zeker, als kind. Ik kom uit Twente, dus niet uit Drenthe, maar ook ik ben met mijn ouders wel eens in het Noorderdierenpark geweest. Dus ik kon het me ook nog herinneren. En ook nog voor de dierentuin ging verhuizen was ik al wel bij mijn man, woonde ik hier nog niet. Heb ik het nog wel gezien.
0: Over jouw Tinder Wim?
1: Oh, ik hoop zo dat hij niet luistert nu.
0: Wim, sorry. Ja. Ik mocht het zeggen van Marjori.
1: Ja, klopt. Ik ben naar Drenthe gekomen voor de liefde.
0: Ja.
1: En die vond ik op Tinder.
0: Je bent niet de enige hoor. Er zijn meer mensen.
1: Precies.
0: Ik heb het fenomeen nog niet ontdekt. Dat hele heen en weer geswiped, dat lijkt me dus helemaal niks.
1: Nee, dat is het ook niet.
0: Maar het helpt wel, want je bent aan de man.
1: Maar het werkt wel.
0: Ja, zeker. Want het is wel heel bijzonder, want jouw verleden ligt hier niet. Want je zegt al, ik kom uit Twente. Maar je werkte als kunsthistoricus in Amersfoort bij het Mondriaanhuis. En bij, help me nog even.
1: Kunstalkade heb ik ook nog gewerkt.
0: Kunstalkade.
1: Ja, zeker, ja.
0: Zit ook in Amersfoort.
1: Ja, ja, ik ben dus opgegroeid in Twente. Een klein dorpje, Deurningen. Uiteindelijk gaan studeren in Utrecht. En daar blijven hangen, gaan werken in Amersfoort. Ja.
0: En dan ga je naar Emmen, naar Diep.
1: Ja, nou ja, ja. Ja, via Zwarte Meer.
0: Ja, via Zwarte Meer wonen. Afslag Zwarte Meer.
1: Afslag Zwarte Meer, dat was nog. Was wel een overgang, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Maar na een paar jaar heb ik wel mijn draai nu gevonden. En sinds 3 jaar mag ik als zakelijk leider Diep leiden.
0: Ja, want dacht jij toen jij hier naartoe kwam en er een vacature was van, hey, dat lijkt me wel een smakelijk hapje daar.
1: Ja.
0: Van Diep in dat haaienbassin?
1: Nou, dat dacht ik wel, ja. En ik wist natuurlijk ook dat ze aan het verbouwen waren, dat er ambities waren. En ik heb echt wel een hart voor kunst en cultuur. En ik geloof ook echt dat dat een grote bijdrage aan de maatschappij kan leveren. En hoe mooi om in eigen gemeente dat te mogen en te kunnen doen. Ja.
0: Even voor de duidelijkheid, als we het over Diep hebben, dan hebben we het over jou.

0: En de bedoeling is 3 grote tentoonstellingen per jaar.
1: Zeker, 3 grote tentoonstellingen per jaar.
0: Ja. Ja. En daarvan komt straks de eerste met Lux, met lichtkunst. Weet je al wat er nog meer op programma staat? Of is dat nog een beetje geheim?
1: Deels is dat nog een beetje geheim. Waar wij op in willen zetten is het programmeren van goede grote namen die we voor het eerst naar Drenthe kunnen halen. Ja. Maar ook namen die wel geschiedenis hebben in Drenthe. Om te laten zien ook, dit komt hier weg. En daar kunnen we ook best wel heel trots op zijn.
0: Ja, heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou, in de openingstentoonstelling hebben we dus Don Diablo zitten.
0: Ja, ja.
1: Andere voorbeelden kan ik nog niet geven, want wij zijn nog in overleg met bepaalde kunstenaars.
0: Oh, die hebben nog geen ja gezegd.
1: Die hebben nog niet echt ja
0: gezegd. Als ze zijn naam of haar naam noemen, dan moet ze wel komen.
1: Ja, vind ik ook een risico. Vind ik ook een risico. Op het moment dat het kan, dan doe ik het zeker.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Wanneer is het een succes? Heb je ook een soort missie van, we willen jaarlijks zoveel mensen over de drempel krijgen?
1: Ja, we hebben een missie. We hebben ook een opdracht meegekregen van de gemeenteraad in Emmen. Dat wij ongeveer 30.000 bezoekers per jaar moeten gaan trekken. Dat is ruime verdubbeling. Van wat het altijd was. Hè?
0: Ja, maar dat kan ook makkelijk, want jullie zaten helemaal buiten Emmen richting Noordbargen in een melkfabriek.
1: Ja,
0: waar je dan heel gericht heen moet gaan.
1: Ja, de voorwaarden zijn er. Maar ja, 30.000 bezoekers halen uit vooral lokaal publiek is natuurlijk niet haalbaar als je kijkt dat Emmen ruim 100.000 inwoners heeft. Dus je zult echt wel meer je blik naar buiten moeten werpen.
0: Ook, en dus met grote namen ook moeten komen.
1: Ja,
0: om
1: je
0: te
1: moet
0: lokken.
1: Zorgen dat mensen de IJssel over willen komen.
0: Ja.
1: Om de reis naar Emmen af te leggen.
0: Ja.
1: En diep te bezoeken. Ja.
0: Er ligt meer achter Zwolle, bijvoorbeeld diep in Emmen.
1: Nou, precies.
0: Ja, mooi.
1: Als we dat toch eens voor elkaar weten te krijgen.
0: Ja. Maar eerst volgende week zaterdag nog.
1: Ja.
0: Is het nog even een zenuwen dingetje of alles wel goed komt?
1: Nou, uiteindelijk is het op het eind natuurlijk altijd een sprint. En zijn er altijd dingen waarvan je denkt, oh, dat ben ik vergeten. Hebben we hier wel aan gedacht? Maar we zijn ook al zo lang bezig met die voorbereidingen. Wij staan eigenlijk al wel een paar jaar in de startblokken.
0: Ja, ja, want er zijn nou nogal wat tegenslagen geweest.
1: Precies.
0: Uiteindelijk komt het dan toch goed.
1: Uiteindelijk komt het toch goed. Er staat een fantastische tentoonstelling. Ik heb er alle vertrouwen in.
0: Nou, ik wens je daar heel veel plezier mee. En als mensen denken van, het ziet er helemaal nog niet helemaal af uit. Dat klopt ook, want nog niet alles aan de buitenkant is ook klaar, hè?
1: Dat klopt, ja. De stadsvloer in Emmen gaat natuurlijk volledig op de schop. En daar gaat onze buitenruimte ook in mee. Dus het duurt nog even voordat dat helemaal af en puntgaaf is. Maar binnen kun je alvast komen genieten van de kunst bij Diep.
0: Goed, oké. Ga kijken. Het is gratis. En dat spreekt Drenthe altijd aan als het gratis is. Hè? En er hangt lichtkunst. Erg mooi. En je kunt nog eens in het vroegere haaienbazin van het vroegere Noorderdierenpark rondsnuffelen. Majori, veel succes alvast ermee. Hoogste tijd nu voor een andere klus.
2: Cassata. Het Radioforum.
0: Want jij bent nu ook onderdeel van het Radioforum. En daarvoor zitten 2 door de wolf geverfde heren ook aan tafel. En dat zijn vandaag
3: Jacob Bruintjes, ik ben actief in Pro. En ik ben vanuit Borger langs de jaarmarkt en de kermis hier naartoe gereden.
0: En waar waren die jaarmarkt? Oh, in Borger.
3: In Borger natuurlijk.
0: Oh, oké. Is een beetje reclame, ik hoor het al.
3: Ja, mag, ah,
0: mag, mag. Ja. En daarna zit
4: Henkje Belette, Tweede Kamerlid voor het CDA. Vanuit Erica.
0: Vanuit Erica. Waar ben jij langs gereden?
4: Ja, gewoon over de 381, A28 en dan kom je een mooie gas aan. Ja.
0: En wel op het rechte pad gebleven?
4: Uiteraard.
0: Uiteraard, tuurlijk. Eens even knipogen hoor naar onze captain Henk, die toch altijd nog op het rechte pad zit. En nu ook op het rechte pad terug is naar Emmen vanwege de verjaardag. We gaan het even eerst hebben over jullie eigen nieuws van deze week. Ik begin gelijk met jou, Majori.
1: Ja. Wij belden elkaar van de week en toen had ik net het nieuws in de krant gelezen dat wij wederom zijn gedaald op de ranglijst wat betreft genderongelijkheid.
0: En wat betekent dat?
1: Nou, dat het verschil tussen mannen en vrouwen in Nederland niet per se toeneemt. Het komt best wel wat dichter bij elkaar. Er zijn best stappen vooruit gezet, maar dat in de landen om ons heen wij links en rechts worden ingehaald als het gaat om de gelijkheid tussen man en vrouw. En daar kan ik me toch best over opwinden.
0: Ja, want er zijn afgezakt van plek 43 naar
1: 46. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Net boven Zimbabwe. Dat vond ik wel heel apart.
1: Nou, dat, als je dat toch ziet, dan hebben we toch wel wat, nog wat te doen met
0: samen. Ja, en op welk terrein is er dan nog een slag te winnen?
1: Volgens mij op alle terreinen. Maar ik denk ook zowel aan de onderkant bij gewoon de burger als aan de bovenkant in de politiek. Volgens mij moeten we gewoon naar elkaar toe werken. Of het nou gaat om op de werkvloer, om de loonkloof te dichten, of het gaat om de gezondheidszorg waarbij we kijken of vrouwen krijgen minder snel een doorverwijzing naar een specialist bij een huisarts dan mannen dat krijgen. Dat we dat kunnen oplossen. Maar ook dat we, nou ja, we zien steeds vaker mannen met een papadag, maar dat we ook bijvoorbeeld de mentale last van het huishouden draaiende houden.

0: beter kunnen verdelen. We moeten alle kanten
1: op. Ja, dat is een fenomeen. Het is papadag vandaag. Nee, het is elke dag papadag. Toch? En mamadag.
0: Ja, en uiteindelijk, wat dragen ze dan bij? Wat, ja, sorry, het is heel fijn voor de kinderen en heel fijn voor de vaders.
1: Wim weet dat ook dat jij
0: Wim,
1: dit nu zegt.
0: Wim weet dat ik dit nu zeg. Maar okay. Wim houdt niet in de gaten wie er wanneer jarig is, welke cadeautjes gekocht moeten worden.
1: Oh, daar ben jij
0: worden,
1: voor. Ik hoor
0: wanneer de schoolreisjes zijn.
1: Oh. Ja.
0: Die last kunnen we ook best wat eerlijker verdelen.
1: Wim is liever bezig in de aardappels en de bieten, of niet?
0: Ja, en dat is ook terecht hoor.
1: Ja.
0: En dat is ook helemaal prima. Maar in heel veel gevallen kunnen we ook best ervoor zorgen dat het vrouwenhoofd misschien wat leger is, zodat ze ook wat meer zou kunnen gaan werken.
1: Oké. Wim, hoor je dat? Goed. We gaan even naar Jacob Brandjes, jouw nieuws van deze week.
2: Ja, dat viel mij van de week op dinsdag geloof ik, stond in de krant dat onze energiebesparing, die we met elkaar voor elkaar krijgen in Nederland, voor een groot deel weer teniet wordt gedaan door al die nieuwe datacenters die gebouwd worden.
1: Ja.
2: En ik heb even gekeken, in Noord-Holland, in de gemeente Hollands Kroon, staat een datacenter van Microsoft. En dat gebruikt net zoveel stroom als bijna 500.000 huishoudens. Dat neemt 80 hectare, 90 hectare land in beslag, dan kun je 3.000-4.000 huizen nou bouwen.
1: Ja.
2: En het grootste deel van wat daar.
1: Ja, dat zeg je wel, maar we hebben geen stroom dan, hè?
2: Nee, maar het grootste deel wat er opgeslagen wordt, dat gaat naar het buitenland.
1: Ja.
2: Is voor het buitenland. Dus dat is maar voor 20, misschien 30% voor ons. En de rest voor het buitenland. Dus het wordt hier, ja, voor mij gewoon een beetje gedumpt.
1: Ja.
2: En daar hebben we gewoon een heel nadeel van. Want dan moet het net moet versterkt worden. En een deel van die versterking is nodig voor die datacenters. En dan moeten we allemaal weer aan meebetalen.
1: Ja, en toch staan we te applaudisseren op het moment dat wij een grote AI-fabriek in Groningen krijgen. Daar moet dan ook weer een centrum bij. Ja, en daar krijgen we dan 10 miljoen voor. Ik weet het niet, Henk Jumelet weet het ongetwijfeld. Miljoenen gaan er naartoe en dan wij, oh fijn. En uiteindelijk is de afrekening het stroomverbruik en het grondverbruik.
2: Nou, Groningen heeft volgens mij een goede stroomverbinding ook vanuit Noorwegen. Dus die kunnen ook op die manier meer stroom bij elkaar.
1: Oh, dus daar is het wel beter op zijn plek, zeg
2: dus
1: je
2: dat is dat. Als je ergens neerzet, dan moet je goed kijken waar die staat. En als je dat dicht bij de rand staat zet, dan krijg je veel meer problemen.
1: Maar is jouw oproep eigenlijk meer van jongens, pas op, haal niet al die datacenter binnen?
2: Nou ja, rond Amsterdam wordt al een soort van stilstand betracht. Dus van, ja, we moeten even pas op plaats maken. Moet dit allemaal wel?
1: Ja, ja, ja, en, ja.
2: Maar bij de politiek over het algemeen denk ik pas na als het gebeurd is.
1: Dus, ja. Nou, Henk Jumelet, kom er maar in. Heel grapje.
3: Daar kan ik iets over zeggen, hoor. Maar,
1: ja, dat is zeg maar. De politiek denkt pas na.
3: Ik was gisteren toevallig bij een datacentrum in Amsterdam.
1: En bij, in Amsterdam.
2: Voorbesproken, hoor.
3: Bij Global Switch. Een heel groot datacenter die ook nog wil gaan uitbreiden. Dus ik ben het wel deels ook eens met Jacob. Maar ik zeg er gelijk bij, er wordt een discussie gevoerd door mensen over moeten er datacenteren zijn. En vervolgens zit iedereen op zijn mobieltje naar AI en allerlei informatie op te halen.
2: Premier ook, ja.
3: Dus het is een beetje lastig om te zeggen, we willen geen datacenter. Want dan hebben we ook geen toegang meer tot AI. Dus
1: nee, want het moet ook nog snel.
3: Moet ook nog sneller dan snel. Dus dat heb ik gisteren gezien, dat het wel belangrijk is dat we ook datacenteren hebben. Maar ik ben het met je eens. Je moet soms ook even wat preciezer zijn en misschien ook wel wat keuzes maken.
1: Ja. Goed, we gaan naar het nieuws wat ik deze week heb gekozen.
3: Dan mag ik nog wat zeggen voor het andere?
1: Oh ja, sorry, jouw eigen nieuws, Henk. Ah,
3: nee,
1: maar dan krijg je nog een piepje, zo.
3: Nee hoor,
1: jouw
3: eigen nieuws. Ik wil je niet in de reden vallen. Maar wat ik wel, daarom zeg ik het eigenlijk ook wel. Gisteren sprak ik een machinist van de NS. En die had toch wel heel veel moeite met wat er deze week gebeurd is. Namelijk die staven, hè, op dinsdag. Ja. Waardoor het treinverkeer helemaal was ontregeld en zelfs stilgelegd. Maar wat mij vooral trof, was dat hij zichzelf ook zorgen maakte over zijn eigen, zijn werk. Hij had moeite om weer te starten met zijn trein. Op pad te gaan. Heel simpel, omdat hij niet weet wat er uiteindelijk ook in de toekomst, nu misschien nog wel op een aantal plekken aanwezig kan gaan gebeuren met die treinen. Ontsporen misschien wel. Daar maakte hij zich zorgen over. Toch maar echt dat die man zich heel erg veel zorgen maakte over gewoon wat er gebeurd was dinsdag.
1: Ja, met Prinsjesdag.
3: Met Prinsjesdag.
1: Dat had ik ook als onderwerp gekozen, maar daar gaan we het gelijk over hebben dan.
3: Gisteren sprak ik hem dus. En toen dacht ik van, show, dat is best wel even van grote impact, zeker als het gaat om onze infrastructuur, maar ook op het werk van gewone mensen die elke dag gewoon aan het werk gaan.
1: Ja, want dan gaan we toch maar even het onderwerp verder bij de kop pakken. We hadden natuurlijk Prinsjesdag, maar die werd dus overschaduwd. Toen bleek dat het treinverkeer niet kon rijden, want er waren overal storingen. En wat bleek dat? Er was een boycottactie geweest met staven, startkabels. was vastgebonden aan het spoor, waardoor net leek alsof er een treinstoring was. Seinen gingen naar beneden of stonden verkeerd. En spoorwegovergangen bleven dicht. En ja, het is nog steeds niet opgeëist, deze actie. Maar er worden al woorden gebruikt als een terreurdaad. Zou jij zo ver willen gaan? En het wordt in de hoek gekeken naar activistische boeren. Farmers Defence Force ontkent dat zij er iets mee te maken hebben, maar sluiten er niet uit dat het activistische boeren zijn. Nou, dat vind ik dan weer zo'n bedenkelijke opmerking.
3: Ik moest gelijk denken aan een aantal ontsporingen in andere Europese landen. Ook daar wordt natuurlijk heel erg nadrukkelijk onderzoek naar gedaan allereerst, wat daar de oorzaak van is geweest. Maar mijn gedachte was die even, maar vervolgens gaat het natuurlijk vooral ook over van wie heeft het in zijn zotte hoofd gehaald om dit soort dingen te doen. Met inderdaad de veiligheid op het spel zetten van heel veel mensen in die treinen, maar ook van de mensen die op de trein werken.
1: Want het is nu goed afgelopen, maar bij Nijenveen, bij de Nijenveense bovenboer, is de trein die vanaf Steenwijk kwam er wel opgeknald.
3: Ja, dus ik denk dat het heel goed moet worden uitgezocht. Ik denk dat men er ook nu al heel erg ook mee bezig is om dat uit te zoeken wie dat heeft gedaan. Maar als het duidelijk wordt wie het heeft gedaan, dan moet je daar in ieder geval van zeggen streng straffen.
1: Ja.
3: Maar ik ben gewoon benieuwd wie heeft het nou gedaan? En,
1: wie heeft het in zijn botte hersens gehaald, dat?
3: Ja, echt zoiets? Heel gevaarlijk.
1: Oké, Jacob Ruintjes, wat dacht jij toen jij
2: we gaan
1: hoorde?
2: Het pad af van demonstreren naar intimideren naar terroriseren. Waar zijn we mee bezig? En wie haalt dat in zijn hoofd? Ja, en dan moest je toch denken aan de uitspraak van de Amerikaanse ambassadeur Patterson in Guatemala. Die zei, als iets eruit ziet als een eend en loopt als een eend en zwemt als een eend, dan is er waarschijnlijk een eend. Met andere woorden, wie zou nou dit gedaan hebben? Daar heb ik wel mijn gedachten over.
1: Ja, nou, en laat je gedachten eens even de vrije loop.
2: Nou, ik denk niet dat je de boeren verantwoordelijk kunt stellen. Ik denk dat er heel veel boeren zijn die dit net zo erg vinden als wij hier aan deze tafel.
1: Maar wel een smal deel, de activistische groep.
2: Als ik nou weer langs zo'n omgedraaide vlag rij, dan denk ik, de treinen bijna ontspoord, de boel in de brand steken langs de wegen.
1: Ja, ook
2: en dan denk ik, dan moet ik niet denken boeren, want dat is niet zo.
1: Nee.
2: Maar het is wel iets wat je dan even
1: aanpakt.
2: Een
1: clubje van die boeren.
2: Misschien wel geen eend, maar dan toch wel een postduif met een spraakgebrek.
1: Ja, maar de sympathie voor boerenacties neemt door dit soort zaken wel af.
2: Ja, nee, maar dat heb ik vorige keer, hoe je zelf al gezegd, van de sympathie. De boeren hebben best veel sympathie in Nederland. Maar die ebt weg door alles wat er nou gebeurt. Daar ben ik van overtuigd. En daarmee doen de boeren, een deel van de boeren, hun eigen zaak voor alle boeren niet goed.
1: Nee, dan even naar Majori. Je komt ook uit het boerengezin nou, want je woont met een akkerbouwer in Zwarte Meer. Hoe kijk jij naar wat er gebeurd is met die trein afgelopen dinsdag?
0: Ik weet niet of dit bij de boeren wegkomt. Maar wat er met die treinen is gebeurd, is natuurlijk niet goed. Wanneer activisme wordt omgezet in een vorm van geweld, of wanneer je mensenlevens op het spel zet, is dat nooit goed. Dus los van waar daarbij de schuld ligt, zou ik dit veroordelen.
1: Maar snap jij het ook, het gevoel van de machinist die denkt van, ik stap op de trein, wat kom ik nu weer tegen?
0: Ontzettend goed.
1: Ja.
0: Het is levensgevaarlijk. Het is onvoorspelbaar. Nee, ik kan dit heel goed begrijpen. En dat vind ik heel erg dat deze mensen dat is overkomen.
1: Ja. Goed, we gaan naar toch Prinsjesdag. Zelfde dag. Even heel kort. Vooral omdat het zo leuk was voor Henk, denk ik.
3: Ja.
1: Want jij zat voor het eerst samen met Alina, mooi opgedoft, zag ik wel. Bijna bij de koning op schoot. Met de troonrede.
3: Ik zat in vak 1.
1: Vak 1?
3: Ja.
1: Nou, dat is dat jou dan nog mag overkomen.
3: Ja, dat dacht ik ook al. Vrij dicht bij de koning en de koningin. Dus dat was bijzondere ervaring. Je ziet het altijd op het scherm. En als je dan voor de eerste keer dit keer nog steeds het theater mag zitten.
1: Koninklijke Schouwburg.
3: Schouwburg. Dan heb je toch wel even zoiets van, dat is mooi om mee te maken.
1: Ja, de ambiance maakt dan toch dat die troonrede beter binnenkomt. Of is het af en toe, Wakker blijven, Henk.
3: Nee, dus zo spannend als het gaat ook om wat je meemaakt. Daar wil je bij zijn. Ja, en het was nu wel een wat langere troonrede dan anders.
1: Ja.
3: Maar gewoon heel mooi om mee te maken.
1: Oké. En wat viel jou op in de troonrede, Jacob Bruintjes? Want je hebt gewoon 3 dagen stief voor de televisie gezeten, begreep ik wel.
2: Nou ja, ik probeer bijna wanhopig mij weer voor de geest te halen wat er al mee gezegd is. Want iemand zei al van, het is wel heel knap om met zoveel woorden zo weinig te zeggen.
1: Ja.
2: En,
1: maar wat blijft dan hangen?
2: Nou, wat blijft hangen? Dat daar een term werd gebruikt voor mensen die een uitkering kregen. En dat ze zeggen van, wij moeten mensen niet gevangen laten zitten in een uitkering. Hm. Dat vind ik een kwalijke term. Maar die mensen zitten niet gevangen. Die hebben een probleem, van welke aard dan ook, waardoor ze een uitkering krijgen.
1: Ah ja. Ja.
2: Dat,
1: een verkeerde lading wat jou betreft.
2: Omdat een verkeerde lading.
1: Oké. En heb jij nog tijd gehad naar de troonrede te kijken? Of terug te kijken, stukje?
0: Zeker, ja, nee. Dat is natuurlijk een belangrijk moment in het jaar. Dus of ik nou mijn werk aan het verhuizen ben en aan het werk ben of niet, daar kijk je naar. Dat geldt volgens mij voor een groot deel van de Nederlanders.
1: Ja. Ben je dan ook koninklijk gezind? En dan denk je ook van, oh, wat ziet ze er mooi uit, Maxima. En de prinsessen, moet je nou eens kijken.
0: Sinds zij in Emmen zijn geweest met Koningsdag wel meer.
1: Ja?
0: Ja.
1: Meer sympathie?
0: Ja, absoluut. Dat vond ik ontzettend leuk om mee te maken en te doen. Ik heb ze mogen ontmoeten. Daarmee hebben ze me wel een beetje voor zich geworden.
1: Ja, ja. Dan kijken we altijd van hoe vaak wordt Noorden genoemd. Nou niet. Ja, Ter Apel werd genoemd.
3: Ja.
1: Maar voor het eerst in 12 jaar werd bijvoorbeeld Groningen niet genoemd. Als gevolg. En de gevolg van de aardbevingsschade. Dan was René Paas, de commissaris van Groningen, er wel heel erg bedrukt over. Hij zei van, je moet het pas niet meer noemen als alles opgelost is. En dat is niet zo. Hoe sta jij erin, Henk Jumelet?
3: Ja, ik heb René Paas ook gehoord hierover. Ik had er niet diezelfde gedachte bij. Ik moet wel zeggen, het was vrij algemeen in tekst. Hè? Dus het was ook weinig specifiek op een aantal terreinen.
1: Ja.
3: Dus ik denk dat als Groningen wel genoemd was het heel erg bijzonder geweest. Ik ga ervan uit dat gewoon de afspraak staat. Dat wat is afgesproken in Nijbegun, dat het gewoon uitgevoerd wordt. En er is nog veel werk.
1: Het compensatieprogramma, hè, voor de
3: dus ik zeg maar even zo. Omdat het niet genoemd werd, zou het niet. Nee, ik denk dat het gewoon doorgaat. We hebben daar goede afspraken ook over. Ook dit kabinet heeft het voornemen. Dus ik denk dat het goed is daaraan verder te werken. Dus ik luisterde iets anders dan René Paas. Okay. Maar het moet gewoon door.
1: Groningen luisterde sowieso een beetje anders dan Drenthe. Mm-hmm. Vond ik. Want de reactie van Drenthe was van onze commissaris Agnes Mulder, dat ze toch de uitgestoken hand zag. En hoopte dat die ook werd aangepakt. En in Groningen zie je dan toch het beeld, komt dat wel goed met die Neder-Saxe lijn en met die Lelylijn? Wat denk jij?
3: Ja, ook die zijn natuurlijk niet genoemd. Maar ik weet, er is een afwegingskader op dit moment aan de orde. Volgens mij half oktober komt dan duidelijk welke projecten er misschien even wat op een lijstje komen te staan, wat minder hoog op de prioriteringslijst.
1: Die worden een beetje weggeparkeerd, zeg maar.
3: Ja, nou ja, niet alles kan. Dat is duidelijk. Omdat,
1: nee, dat is ook gezegd in de troonrede.
3: Er moet meer aandacht zijn voor onderhoud. Ik denk dat dat ook wel duidelijk is.
1: Ja.
3: Maar ik ga ervan uit dat de Neder-Saxe lijn gewoon doorgaat. Want er is die verkenning voor aan de gang op dit moment. Het geld is beschikbaar gesteld.
1: Ja, maar het kunstje is al een keer eerder geflikt, ook met de Zuiderzeelijn. Dat die heel dichtbij was en dat het toen een persconferentie was. Ja, jongens, het gaat toch niet door. Ga niet lukken.
3: Nee, we moeten nog even wachten. Maar volgens mij zijn de goede afspraken gemaakt. En voor de Lelylijn is natuurlijk maar een relatief klein budget beschikbaar. Toch uiteindelijk veel hoor. 650 miljoen of zo.
1: Er was veel meer, ja.
3: Maar er was veel meer. Gegraaid. En er wordt gezocht naar andere financieringsvormen. Ja. Maar dat zullen we ook gaan horen wat daar de uitkomst van is.
1: Jacob, is toch niet de boodschap ook van jou, let op uw zaak, want voor je het weet is het weer weggepoetst?
2: Nou ja, ik heb niet veel nieuws gehoord in de troonrede.
1: Nee.
2: Dus,
1: maak jij je zorgen, net als Groningen, toch een beetje zo van, die Neder-Saxe lijn, bovenop zitten?
2: Nee, maar eigenlijk maak ik me daar niet zoveel zorgen over. Ik ben ooit meegewerkt aan een verkiezingsprogramma en dan zei, wat moet je er allemaal inzetten? En toen heb ik gezegd, alles wat we nou al doen, dan kunnen we nog wel een keer opschrijven. Maar je moet opschrijven waar je naartoe wilt.
1: Ja, oké.
2: En wat je gaat doen en hoe je daar wilt komen. Daar heb ik ook niet veel van gehoord trouwens in de troonrede, maar dat vind ik meer van belang. Dus of je of genoemd wordt. Nou ja, bij Wim Kamp moest je genoemd worden, maar ach.
1: Oké. Maar jij hebt een mooi bruggetje aangegeven aan mij. Het is belangrijk is dat je aangeeft waar je naartoe wilt. Maar dat wordt een beetje lastig als je op een rotonde zit of op de kruising staat. Dat je niet weet of je naar links wil of rechts. misschien wel rechtdoor, maar dan raak je in de sloot of in de berm. Ja, dan weten jullie precies waar ik het over heb. 25 uur debatteren. En jij zat erbij, Henkje Millet.
3: Ja, dat was wel lang.
1: En dacht je toen niet na twee dagen woensdag en donderdag, jongens, schiet toch eens op en doe eens zaken met elkaar. Dit schiet niet op.
3: Nou, zeg maar even, toen we op woensdagochtend begonnen, had ik er nog goede hoop op dat er nog wel ergens een opening zou zijn. En tegelijkertijd had ik op donderdagavond het idee zo van, we zijn weer terug bij af. We gaan in de komende weken zien waar ze dan met elkaar het over eens worden.
1: Dus je bent
3: gisteren was Jessicus van de VVD opeens
1: weer
3: met een opening. Zo leek het tenminste richting pro. Dus ik dacht van, nou, het kan ook heel veel sneller misschien dan ik dacht. Ik ben erg benieuwd.
1: Stapte ze over haar VVD-schaduw heen misschien?
2: Nou, die opening hoorde ik ook. Het was voor mij voor het eerst dat ik het met Jessicus eens was. ze zei namelijk het verhaal
1: onze
2: van...
1: Onze VVD-leider, hè?
2: Ja, WW en de WIA. Het is geen platte geldkwestie. Het gaat ook om andere dingen. En die andere dingen zijn van, hoe zorg je ervoor dat er minder mensen in de WIA terechtkomen? Hoe zorg je ervoor dat mensen die in de WW zitten weer aan de slag komen? Ja. Hoe richt je dat in? Wat moet je daarvoor doen? Daar gaat eigenlijk de discussie over. Maar ja, als je zelf begint met... als ik tegen mijn zoon zei vroeger van... ik ga jouw zakgeld hervormen.
1: Ja.
2: En dat betekent dat er dan 2 euro afging. Dan was er ook een... maar het was geen paddengeldkwestie, hoor, zei ik dan tegen hem. Wij gaan praten over de inhoud. Dus die inhoud...
1: Ja.
2: Waarom zweeft nou boven die inhoud nog steeds dat geld?
1: Oké.
2: En ik vond Mirjam Bikker daar heel goed zeggen.
1: Van de ChristenUnie.
2: Van de ChristenUnie. Die zei, laten we nou het gesprek aangaan over wat kunnen we daar nou in doen. En dan komt er misschien nog wel meer geld uit dan je nu denkt. Maar haal dat van tafel.
1: Ja. Weet je wat ik het vond? Dus ik vond het een fraai staaltje van condomologiebedrijven.
2: Ja.
1: Weet je wat het is? Urenlang lullen zonder vruchtbaar resultaat.
2: Ja.
1: Toch? En wat zeg jij dan, Majori?
2: Misschien komt er toch wat beweging. Ik ben Henk wel eens. Huh. Ik denk dat misschien dat men nu ook wel geschrokken is van... jongens, we hebben ook zichtbaar eigenlijk als politiek geen resultaat gehaald. Dit kan niet.
1: Ja.
2: Er moet wat gebeuren.
1: Ja, ja. En ik heb ook gezien dat mensen zeggen van ze moeten over een schaduw heen stappen. Zowel ook de coalitie, ook de oppositie. Ja. En alleen maar roepen dat Jesse Klaver kies nou voor links of kies nou voor rechts. Wat denk jij dan, Majori, als je daarnaar kijkt? Of denk je van ik kijk niet eens meer naar...
0: Nou,
1: maar ik schiet er niks mee op.
0: Voor een deel wel. En natuurlijk krijg je er ook wel veel wel van mee. En wat je er vooral van mee krijgt is... het toneelspel met jezelf in de kijker willen zetten. En ik denk dat er nu achteraf... dat die plannen gevormd moeten worden. Dus dat we dit voor de bühne nu hebben gehad. Ik zeg niet dat het allemaal voor de bühne is. Maar het is wel erg veel... wie gebruikt de beste woorden? Wie heeft de beste vindingen? De beste grapjes?
1: Ja.
0: Ja, en je ziet dan nul resultaat.
1: Ja, het heeft allemaal niks
0: opgeleverd. En heb je het al goed gedaan?
1: En dan moeten ze met iedereen koffie gaan drinken. Nee, niet iedereen, want de BBB zit even op het strafbankje.
2: Oh, Jessicus wel en Jesse niet.
3: Ja.
1: Wat zeg je nou?
2: Jessicus zei, gistermiddag zei Jesse in de persconferentie. We gaan even niet met de BBB.
1: Rob Jetten, vooralsnog niet. Hè? Vooralsnog
2: en gisteravond bij Sven Kokkerman zei Jessicus, oh, ik heb al met Henk Vermeer gebeld.
1: Oh.
2: En even laten uitleggen.
1: Oh, ik hoor het alweer. Verdeeldheid in het kabinet. Verdeeldheid.
2: Kom wel goed. Ik denk van, wat is de VVD nou weer aan het doen?
1: Okay.
2: Maar goed, dat ligt erbij.
1: Oké, nog steeds verdeeldheid. Jongens, we gaan door, want we hebben nog maar weinig tijd. Er zijn belangrijke zaken te bespreken. Zoals dat we helaas in Drenthe de primeur hebben van een wolvenaanval in een koeienstal. Ik dacht, nou ja zeg, dat kan dus. Henkje Millet. In de gemeente Westerveld gingen 2 jonge wolven achter pinken aan. Die pinken renden de stal in. En de wolven gingen ook de stal in. En toen waren de rapen garen en is er een pink, is uiteindelijk moest afgemaakt worden.
3: Ja, kijk, als ik hier zit bij jou in Casata, dan gaat het meestal ook over de wolf. Dus vandaag ook weer.
1: Ja, ik heb het zelf niet bedacht, maar het gebeurde.
3: Maar het is natuurlijk elke keer weer hetzelfde verhaal.
1: Ja, maar het is de eerste keer in een stal.
3: Ja, maar weet je, het gaat natuurlijk over wat is een probleemwolf? Wat kunnen we nou doen?
1: Ja.
3: Ik heb de staatssecretaris iets anders ook horen zeggen. Namelijk, gelukkig, het beschermingsregime naar beneden. We gaan kijken wat we echt kunnen doen.
1: Maar als je dit dan weet, Henk...
3: Ja, maar dat kan dus niet dit.
1: Nee.
3: Dus, dat? Nou ja, dat heb ik al vaker als gedeputeerde eerder. En nu in deze nieuwe rol heeft een ander het in de fractie onder zijn hoede. Maar ik zeg het ook in onze fractie. Je zult hier met elkaar op moeten gaan beheren. Maar dan moeten we wel de mogelijkheden toe hebben. Dus daar word ik elke keer maar weer duidelijk over. Dat moet ons wel gegeven zijn.
1: Ja, je moet bijna als boer niet alleen van je land een vesting maken, maar van de complete boerderij. Jacob Raantjes.
2: Nou, een van mijn
1: barricaderen
2: activiteiten is dat ik voorzitter ben van een schaapskudde Exlo. En die schaapskudde die heeft kuddebeschermingshonden. Die kosten €6.000. Die heeft een raster waar die schapen neer staan, als bescherming tegen de wolf. Er moet allerlei investeringen moet je doen. Maar de kern is, als die wolven komen bij de kudde en die kuddebeschermingshonden die maken zich groot, die gaan blaffen, dus een bepaald type hond, dan denkt die wolf, dat doe ik niet, dat is onveilig. En volgens mij moet je daar zoeken, naast ook wat Henk zegt, dat je wolven leert, dat klinkt misschien raar, dat het gevaarlijk is als ze te dichtbij komen.
1: Okay.
2: En dat we hebben nu nog, het is voor wolven nog te gemakkelijk, denk ik, om dichtbij te komen.
3: Ja, en die populatie in Nederland, die wordt dan geschat op zoveel roedels, 12 roedels en nog veel meer.
1: Maar
3: gelukkig heeft de staatssecretaris nu ook gezegd, ik ga met Duitsland spreken, met België spreken, dus onze omliggende landen, om te kijken naar de roedel, maar dan ook vooral de populatie in een Europees verband. Want dat is nodig om te kunnen beheren.
1: Want er zitten geen hekken op de grens. Nee, ik moet even snel door, nog even naar Majori, want ik wil de uitsmijter jou niet onthouden. Wat vind jij van die wolfaanval op die stal? Schrik je daar dan van?
0: Ja, tuurlijk. Dat is toch verschrikkelijk voor een boer om je te realiseren dat je eigen vee, je eigen dieren ook in de stal niet meer veilig zijn.
1: Nee.
0: En volgens mij moeten wij heel goed nadenken over of we een wolf willen en waar we hem dan willen. En zitten oplossingen niet in het plaatsen van hekken, maar moet er gewoon een beter en breder beheersplan voor komen.
1: We gaan er met iets kunstzinnigs besluiten.
0: Fijn.
1: Namelijk een hele grote advertentie gisteren in de verse kranten. Rijk aan geld, arm aan verbeelding. Kunst en cultuur zijn geen bijzaak. Ze zijn de ziel van de samenleving. En dat is allemaal naar aanleiding van Prinsjesdag 2026, de troonrede. Er werd met geen woord over kunst en cultuur gesproken. Job van den Ende zat helemaal tegen het plafond en die dacht, ik ga een advertentie plaatsen. Wat zeg jij, Majori?
0: Dankjewel, Joop.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat mist natuurlijk in de troonrede en dat mist vaker.
1: En het is niet onbelangrijk, kunst en cultuur.
0: Absoluut niet. Kunst en cultuur leveren een wezenlijke bijdrage aan de maatschappij op heel veel verschillende manieren. En ja, het is lastig te tellen. Het is lastig in cijfers uit te drukken. Maar we kunnen heel veel vertellen en we kunnen heel veel salven. We kunnen dingen bespreekbaar maken. Of we het nou hebben over de letteren, het theater, de beeldende kunst, de muziek. Ik denk dat onze bijdrage aan de maatschappij wordt onderschat.
1: Goed, dankjewel Joop. Wat zeg jij Jacob, heel kort, want we zitten echt aan het einde van de tijd.
2: Als er iemand komt te overlijden, als er iemand wordt geboren, als mensen gaan trouwen, dan zie je altijd cultuur opduiken in advertenties, met gedichten, met teksten, met tekeningen, met beelden. Dus dan vindt iedereen het heel belangrijk. Op belangrijke momenten in je leven is cultuur heel belangrijk. Dus ik ben het helemaal eens met wat net gesteld is.
1: Oké. Henkie Millet, het laatste woord is aan jou.
3: Ja, uiteraard. Ik ben blij met de advertentie. Ik vind het jammer dat het niet in de troonrede genoemd is. En nog even een nieuwtje. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van Garage TDI onderschrijf ik zeer dat we meer aandacht moeten hebben voor cultuur.
1: Dat wist ik niet eens dat ook een belangrijke functie van jou erbij was.
3: Nee, maar daarom zeg ik ook een nieuwtje.
1: Oké, goed zo. Vormleden, dank voor jullie wijze inbreng vandaag in het Radioforum. En heb een fijn weekend.
2: Fijn weekend.

0: Ja, dat was Hanna May met Kerkstraat. Ja, dik een jaar geleden vertrok Marianne Duinkijker na 25 jaar als herder van het Baloerveld. En de kudde van bijna 400 Drentse heideschapen, die zag ze vertrekken naar Brabant, inclusief haar border collie Toeter. En een andere herder ging uiteindelijk aan de slag in opdracht van Staatsbosbeheer met eigen schapen op het Baloerveld dat Marianne zo lief was. Ze huilde tranen met tuiten, maar tussen de tranen door schreef ze het boek Het Vertrek. Ja, toch, tussen de tranen door?
1: Nou, deels.
0: Deels.
1: Het begon natuurlijk zonder tranen, nog met hoop.
0: Ja.
1: Maar het eindigde wel als een unieke en dramatische ervaring wat daar gebeurde.
0: Ja, want ik kan wel zeggen,
1: altijd om lachen, nee.
0: Dat heb ik vandaag al vaker gezegd. Ja. De verbitterdheid druipte vanaf van dit boekwerk.
1: Ja, ja, maar ik ben niet verbitterd.
0: Nee?
1: Ik ben volop aan het schrijven aan mijn derde roman. Ik dans elke avond, ik heb een nieuwe liefde in mijn leven. Dus die bitterheid is er niet. Er is wel een melancholie en een verlangen dat dingen anders waren gelopen. En ik heb het natuurlijk op schrift gezet, omdat het zo'n unieke en dramatische ervaring was, alles bij elkaar, hè, van het begin tot het eind, van het begin dat ik daar begon als herder, en hoe Albert en ik daar
0: Albert Koopman
1: van.
0: Heb jij het over,
1: ja,
0: kijk, je ex-partner,
1: zoals, ja,
0: met wie,
1: ja,
0: je ooit, hè, bij wie je instapte en ook herder,
1: ja,
0: werd.
1: Ja, precies. Kijk, zoals Albert daar natuurlijk begonnen is, he, om een Drents heideschaap terug te fokken, gezorgd dat er een schaapskooi kwam. En we hebben dat verder uitgebreid tot, ja, een mooi bedrijf. Voor de gemeenschap ook. He. Het was niet alleen voor ons als herders, maar de kudde en de bezoekers hadden daar een mooie plek om daar te, ja, komen, informatie te krijgen. En ja, dat moest ontmanteld worden en de manier waarop. Ja, dat is niet fraai. En ik ben natuurlijk iemand van het schrijven, dus ik heb dat opgeschreven. Het is een film. En er komt een eind aan.
0: Ja.
1: En dat ga ik in boek 3, De Klokken van Haarlem, daar ga ik over doorschrijven. Dus ik ben niet verbitterd, maar het is natuurlijk wel een hele bijzondere periode geweest waar mensen ook een rol in speelde die, ja, niet altijd even fraai was en ook niet.
0: Nou, dat
1: goed
0: druk je
1: deed.
0: Nog heel zacht uit.
1: Ja,
0: want
1: maar dat deed ook niet goed aan hetgene wat wij gedaan hebben.
0: Nee, maar het is natuurlijk, het is jouw verhaal, hè?
1: Kijk,
0: het is jouw,
1: zeker,
0: verhaal.
1: Ja, dan zie je de lamp brandt op de kaft van het boek.
0: Ja.
1: Dus er schijnt licht op. Ik probeer ook de objectiviteit in dat boek te handhaven.
0: Ja, en er schijnt inderdaad een licht op. Maar,
1: ja,
0: dan sla je, hè, het heet Het Vertrek.
1: Ja.
0: Maar dan sla je hem open. En dan heet het Het Vertrek of Citroenen uit Egypte.
1: Ja. Ja.
0: Leg dat eens even uit.
1: Ja, ook een vorm van beschaving op Sardinië die totaal verdwenen is. Het is, weet je,
0: ja, even voor de duidelijkheid. Je bent namelijk naar Sardinië geweest nadat jullie vertrokken van het Baloerveld.
1: Ja.
0: Het einde was geweest. Ja. Je dacht van, ik ga 3 maanden naar Sardinië.
1: Ja.
0: Ik ga er fotograferen, ik trek me, ja, terug. Ik, ja, begraaf daar alle brieven die ik ooit geschreven heb. Ja. Verbrand ze, weet ik veel.
1: Ja.
0: Streep
1: eronder.
0: Streep eronder.
1: Juist. Ja.
0: En dan kom je op Sardinië terecht en dan merk je dat ze in Sardinië citroenen uit Egypte halen.
1: Ja. Ja.
0: Welke metafoor zit hierin? Leg
1: nou,
0: even uit.
1: Dat wat ooit mooi was, wat zo'n eiland maakte, hè, de wol, de schapen, de saamhorigheid, het handwerk, de liefde, vooral heel veel liefde, ook voor hun producten, die liggen daar te rotten op het veld. De wol wordt afgevoerd als waardeloos materiaal. Het vlees wordt niet meer gegeten, want dat vinden ze niet meer lekker. Dus je ziet een verlorenheid gaan van wat het eiland maakte. En wat maakte voor ons de schoonheid op het veld. Dus daar, ja, ligt inderdaad.
0: En trek die parallellen, ja, door naar het Baloerveld en de schaapskooi die er nu is, het wolatelier,
1: ja, ja,
0: wat er,
1: precies,
0: niet meer is.
1: Nee,
0: de theeschenkerij,
1: hadden,
0: koffieschenkerij die er,
1: nee,
0: niet meer,
1: daarom,
0: is.
1: Nee, daarom. Weet je, we hadden daar een kudde, we waren daar 24 uur mee op pad. En we zorgden voor mooie vachten. En de dames die in het Hollatelier werkten, maakten daar mooie producten van. Er was een welkom, mensen mochten daar binnenkomen, een kopje koffie drinken. Er was elke dag een gastvrouw die ze te woord stond. En na de brand is dat ook zo bedacht.
0: Ja, want er is namelijk een grote brand geweest. Ja. Hè? Er is een nieuwe kooi gekomen. Je kon erbij wonen als herder.
1: Ja.
0: Het Hollatelier kwam er. Maar je hebt daar 25 jaar aan getrokken. Uiteindelijk zou je met pensioen. En de aanloop naar dat pensioen, dat was een hele lelijke uiteindelijk. En dat blijkt dan ook uit dit boek.
1: Tuurlijk, je maakt afspraken, je stelt dingen voor. In overleg. Alles ging altijd in overleg. Mm-hmm. Hè? Dus ik had aangekondigd wanneer ik wilde vertrekken. Er was iemand die het van mij over wilde nemen. Inclusief de kudde, het Hollatelier, de medewerkers. Maar die werd de mond niet gegund. En op een manier die... Ja, die verdient niet de hoofdprijs.
0: Nee, als mensen denken van, daar wil ik meer van weten, dat staat allemaal in het boek. Maar je spaart niemand, Marianne.
1: Nee, de stichting,
0: de Stichting Vrienden, ik moet even noemen, want ik ken het verhaal.
1: Ja.
0: De Stichting Vrienden van het Drentse Heidenschaap, niet die, waar mensen donaties aan gaven. De Stichting Schaapskooiballo niet, waarvan jij eigenlijk de kooi huurde. En het woonhuis. De opvolgers niet. Die worden ook door het slijk gehaald, door jou. En uiteindelijk krijgt Staatsbosbeheer ook, nou ja, deksel op de neus.
1: Ja.
0: En dan denk ik zo, jij slaat even wild om je heen. Nou, omdat daar onrecht is aangedaan.
1: Ik sla niemand. Ik vertel precies hoe het gegaan is.
0: Ja.
1: Niet meer en niet minder.
0: Nee,
1: het is zo gegaan. En ik wil ook, als ik het boek teruglees, van zo was het. Mm. En er komt een vervolg. En er is ook een vervolg op het Balloveld. De mensen doen het anders. Allemaal prima. Maar het rechtvaardigt niet de manier waarop twee herders, die dus een ziel en zaligheid in dat bedrijf hebben gegeven, dingen hebben opgestart, hebben... Dat is niet terecht hoe dat afscheid is gegaan.
0: En dat rechtvaardigt dit boek, vind jij? Dat moest opgeschreven en benoemd
1: worden. Ik had
0: de
1: wens om dat op te schrijven.
0: Ja.
1: En ik sta er nog steeds achter. En ik hoop ook dat mensen daardoor ook voelen van, weet je, het draait niet altijd alleen maar om die Marianne Duinkerken. Hè? Het was iets voor de gemeenschap. En daar werd ook aan gewerkt dat die gemeenschap, ook met gemeenschapsgeld, ook met ons eigen geld, dat we daar iets neerzetten wat aangenaam was, wat harmonieus was, wat in evenwicht was. En als dat door een aantal lieden moedwillig stuk gemaakt wordt, dan mag ik dat. Ik heb überhaupt geen toestemming nodig, maar dat heb ik op willen schrijven. Mm. En ik heb daar. En ik hoop daarmee.
0: Is het ook therapeutisch geweest dan, dat je het nu...
1: Nee, ik denk het niet, want ik heb het nog...
0: Je zit er nog vol van, want ik merk het meteen.
1: Precies, knap hè, dat ik niet huil vandaag.
0: We zijn nog niet klaar.
1: Ja. Oh, we zijn nog niet klaar.
0: Nee, maar ik dacht van, ze moest het even kwijt. Nu is dit boek er, alles is gezegd en door.
1: Zo is het.
0: Naar het nieuwe.
1: Zo is het, dus deel 3 is het nieuwe.
0: Ja, ja.
1: Maar het zit deel 1 en 2 wel een beetje in context.
0: Maar ligt deel 3 nu niet gewoon in Sleen met een kunstatelier en een theeschenkerij? En Ballo ligt daar, lekker laten gaan, laat ze maar doen wat ze willen.
1: Nee, deel 3 ben ik nog aan het schrijven. Ik ben al wel heel ver, maar eind van het jaar wil ik dat het klaar is.
0: Hmm.
1: Want ik had toch wel een beetje tijd nodig om ook de afstand te creëren en ook een soort van objectiviteit. Ik merkte dat mijn warme gevoel, mijn liefdesgevoel, mijn ontspanning komt eindelijk terug. Ik heb daar zoveel spanning op gebouwd. Nou, ik merk dat ben je ook niet zomaar kwijt.
0: Nee, je hoeft er maar een klein beetje op te drukken. En
1: dan pats.
0: Het komt er allemaal uit. Ja,
1: nou, dat moet maar eens afgelopen zijn.
0: Ja, ja. Maar je hebt toch geen nieuwe vijanden gemaakt, want uiteindelijk waren het allemaal al vijanden van je.
1: Jong, maar ik wilde ze een hand reiken zo van, klaar, het is geweest, het is zo gegaan. En we gaan gewoon verder. Ieder op zijn eigen manier.
0: Hm. Terugkijkend, heb je nog ergens spijt van?
1: Of ik nog ergens spijt van heb.
0: Ook zoals je het hebt opgeschreven. Nee, of hoe je mensen hebt behandeld.
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee?
1: Nee. Ik heb het niet gedaan om mensen te kwetsen. Hè? Ik heb het gewoon opgeschreven zoals het was.
0: Ja.
1: Niet meer en niet minder.
0: Ja, maar zij zullen zeggen van, ja, maar dat is haar waarheid. Het is
1: Tuurlijk,
0: haar
1: dat is het
0: beeld.
1: Ook. Ja, ze mogen dat ook denken. Ze mogen er ook wat van vinden.
0: Ja.
1: Zoals ik ook wat van hun vond.
0: Ja, ja. Drents mannenvolk heb je geen hoge pet van op. Krankzinnige Drenten, zeg je.
1: Ja,
0: met hun wraakacties.
1: Ja, ja, ik.
0: Want die Marianne Duinkerke, dat is zo'n lastig mens. Die gaan we nu even lekker een hak zetten. Ja. Met hoe ze moeten vertrekken van het Bouwloerveld. Geen pensioengeld voor Albert uit de pot van de vrienden. Geen compensatie voor het schoonmaken van de stal. Ja. We zijn van eraf, wegwezen.
1: Ja.
0: Zo'n gevoel krijg ik dan, hè?
1: Ja, nou ja, zo was het ook. En niet anders. Kijk, dat ik natuurlijk denk ik genuanceerde over Drenthe. Maar de Drenthe die ik tegenkwam, ik heb daar al zoekende wel mijn weg in proberen te vinden. Want natuurlijk haat ik niet alle Drenthe. Mijn liefje is nu weer een Drent.
0: Oh.
1: Nou.
0: Oh, je komt ook wel goede Drenthe tegen.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Verrassend. Ja. Heel nou, prima. Ja hoor.
0: Wat overheerst nu? Heb je ook nog heimwee naar de kudde en naar
1: elke
0: het veld?
1: Dag. Elke dag.
0: En ja. Wat betekent dat dan? Want ben jij de kudde die naar Brabant is verhuisd alles wezen bezoeken? Of
1: nee,
0: ligt dat nog te... Nee?
1: Nee.
0: Want?
1: Nee, dat... Die wens heb ik nog niet.
0: Nog niet?
1: Zover ben ik.
0: Het is nog te emotioneel.
1: Ja, en ik denk ook, weet je wat ik daar terugvind, is niet hetgene. Ik heb daar afstand en afscheid van genomen. En wat je net al zei, onder dit hele verhaal heb ik gewoon een dikke streep gezet. En het Bouwloerveld blijft gewoon een prachtig veld. En het is heerlijk om daar te wandelen. En ik wandel daar ook nog wel.
0: Maar dan kom je langs de kooi en het Wolatelier, wat leeg staat.
1: Ja, dat is niet per se de route die ik kies.
0: Nee. Oh, je parkeert ergens anders?
1: Er zijn genoeg andere parkeerplekken. En ik weet de plek op het veld waar ik kan lopen zonder dat ik de kooi in het vizier heb.
0: Ja, ja, maar je kan de schaapskudde die er nu graast ook tegenkomen dan, hè?
1: Ja, er staan altijd wel net een wet met wat schapen. Ja, dat zag ik vandaag ook weer.
0: En wat denk je dan? Ja.
1: Dan denk ik, wat ik dan denk, wat is het toch fijn op het veld? Wat was het toch fijn om met die kudde over het veld te trekken, elke dag weer. En die schapen te zien dollen en keten en blij zijn, dat.
0: En je denkt dan niet van, hoe zij het doen is waardeloos?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Oké, okay. Nee, zo staat het dat, wel in het boek.
1: Ja, nou ja, ik was natuurlijk toen nog wat meer geladen nog als nu.
0: Oké. Okay. Je zit nu in Sleen, je hebt daar een kunstatelier en een theeschenkerij. Daar ga je vast nog heel veel plezier aan beleven. Maar eerst even deel 3 wat nog komt.
1: Ja, ja.
0: Wij wachten dat af. Marianne Duinkerke, dank dat je hier was. En als je denkt van het vertrek, ik wil het lezen. Even heel kort, waar kun je het krijgen?
1: Nou, sowieso bij mij in de galerie. Galerie Vesperos Zilveren Belletje in Sleen. Of je kan het bestellen via Baltusbergen.
0: Dat is de uitgever.
1: Ja.
0: Fijn dat je hier was. Geniet van het leven,
1: toch?
0: Marianne Duinkerke.
1: Ja.
0: Succes met alles wat je nog gaat doen, want dit was Cassata voor vandaag. Heb allemaal een fijn weekend. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
4: Poef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
5: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op
6: Blijenberg.nl.
7: Oh, die van die deuren.
6: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
8: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
11: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
10: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
11: De olifanten van Botswana. NRV.
10: Of luipaarden in Sri Lanka.
11: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen, tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen, later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
7: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
19: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Roder Markt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Roder Marktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
20: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.

0: met Toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Radio Drenthe.
11: De Zizo Zaterdagshow.
10: Met Ruben Koren.

0: en Best of Both Worlds. Drenthe, een heel hartelijk goedemiddag.
1: Radio Drenthe.
2: De Zizo Zaterdagshow.
0: Ja, voor zaterdag 19 september. Het is vandaag internationale Praat als een Piraatdag. Ook nog de internationale dag van de rode panda. En ook nog de dag van de diëtist. Nou, als je piraat bent, of een rode panda of een diëtist. Of je kent een piraat, of een rode panda of een diëtist. Of je bent er ooit geweest. Van harte gefeliciteerd. Vandaag is het jouw dag. En voor alle andere mensen ook een heel warm welkom op de radio. Het is de Zizo Zaterdagshow. Waarin je zometeen al kans maakt op een gratis avondmaaltijd. Zometeen speel ik weer de Ken je eigen stad of dorp quiz. De naam zegt het al een beetje. Jij kiest een stad of een dorp en daar maak ik dan een quizje over. 5 vragen en geef je op 3 van de 5 vragen dan het goede antwoord. Dan win je €20 om te besteden bij een snackbar in je eigen stad of dorp. Nou, als je daaraan mee wilt spelen, kun je nu alvast opgeven hoor. 0592 33 1188 en zometeen daarover nog heel veel meer. Verder op het menu, muzikaal gezien, nou onder andere deze. Take these broken wings. Mister. Broken Wings, zometeen op de radio ook deze.

muzikaal gezien nu al een programma om je vingers bij af te likken. En dan heb ik deze nog niet eens gedraaid. Dit is een van de grootste hits van dit moment wereldwijd gezien. En dat is niet zo gek, want wat een fantastisch liedje. Haar naam Ella Langley, titel Choosin' Texas.

0: bij het horen van dit nummer krijg je toch zin om gewoon een beetje mee te galmen, hè? John Farnham op Drenthe en You're the Voice. Het is 2:20.
1: De Drentse, ken je eigen stad of dorpquiz?
0: En dat is een hartstikke mooi moment voor een spelletje op de radio. In de Ken je eigen stad of dorpquiz maak ik een quiz op maat over een stad of dorp door jou gekozen. 5 vragen. Geef je op 3 van de 5 vragen het goede antwoord, dan win je de snackshack. Dat is een waardebon ter waarde van €20. Waarmee je vanavond nog op kosten van RTV Drenthe naar een snackbar in je eigen stad of dorp kunt. Dus mijn vraag aan jou op dit moment is: over welke stad of welk dorp kun jij wel een aantal vragen beantwoorden? Als je mee wilt spelen, 0592-33-1188. Dat zou ik heel leuk vinden. En de ervaring leert een aantal dingen. Namelijk dat mensen het spannend vinden. Jij als luisteraar vindt het spannend om je hiervoor op te geven voor dit spel. Want het klinkt natuurlijk ook best ingewikkeld. Maar dat valt heel erg mee. Want de ervaring leert mij ook dat het slagingspercentage voor dit spel tot op heden 100% is. Dus ik zou het heel leuk vinden om met jou een spelletje te spelen op de radio. 0592-33-1188. Over welke stad of welk dorp. Dat mag een Drents dorp zijn, maar mag daar ook buiten liggen hoor. Kun jij een aantal vragen beantwoorden? Ga ik een quiz op maat voor je maken. Geef je dan op 3 van de 5 vragen het goede antwoord. Dan win je dus die €20 om vanavond nog te besteden bij een snackbar in je eigen stad of dorp. Nou, kom maar op. 0592-33-1188. Misschien spreek ik je dan zometeen na de Golden Earring Another 45 Miles. Want die draai ik namelijk naar deze van Dennis Hendrix. Dit is Geef Nooit Op.

0: En het prachtige Another 45 Miles. Het is tijd voor een spelletje.
1: De Drentse. Ken je eigen stad of dorpquiz?
0: En dat speel ik vandaag met Joke. Joke Bisschop, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, goed hoor.
0: Ja, vertel eens.
2: Nou ja, goed. Ik zat naar de radio te luisteren en ik dacht, nou, Van Dwingelo is een mooi dorp, dus laat ik daar eens over bellen.
0: Ah, kijk, je loopt al een mooi stapje voor, want inderdaad, nou ja, mijn vraag aan jou in dit geval is over welke stad of welk dorp kan ik een quiz voor je maken, een quizje op maat. En jij zegt Dwingelo.
2: Dwingelo, Drenthe, ja.
0: Is dat de plek waar jij woont?
2: Ik woon ongeveer 33 jaar in Dwingelo, ja.
0: Oh, dat is zo'n prachtig dorp, hè?
2: Jazeker, heel mooi dorp.
0: Kijk, ik wil niet het ene boven het andere verhevenen, maar Dwingelo is wel één van die dorpen uit Drenthe, laat ik het zo zeggen.
2: Zeker weten.
0: Prachtige brink natuurlijk. Je kan er heel goed pannenkoeken eten, weet ik uit ervaring.
2: Ja, ook.
0: En natuurlijk heerlijk wandelen op het Dwingelo veld.
2: Zeker weten.
0: Ah, maar wat vind jij nou het mooiste aan Dwingelo?
2: Het is een mooi dorp, wat je zegt, een brinkdorp. Wij lopen vanaf het huis, lopen wij zo de bossen in en we fietsen alle kanten op. Het is een sfeervol dorp, gezellig, is altijd wat te doen. Dus Dwingelo is gewoon een fantastisch dorp.
0: Ja, prachtig. Ja. Je bent ambassadeur van het dorp, dat hoor ik al en dat is hartstikke mooi. Je woont er al geruime tijd, 33 jaar.
2: Ja.
0: Even, ja, om een beetje zometeen ook rekening mee te kunnen houden bij het maken van die quiz over Dwingelo. Heb je dingen waar je mee bezighoudt in het dorp? Ben je betrokken bij verenigingen of anderszins?
2: Verenigingen op het moment niet zo. Ik heb, ik ben betrokken bij sowieso bij allerlei activiteiten wel die in het dorp zijn. De Dwingelermarkt is 2 keer per jaar en dat is ook altijd leuk. En er zijn heel veel sportverenigingen in Dwingelo. De volleybal, de voetbal, de rugby, noem het maar op. We hebben een fantastisch zwembad waar ik graag naartoe ga. Dus ja, van alles eigenlijk.
0: Ah, mooi zeg. Nou, ik heb een beetje een idee. Ik ga er gewoon een mooie soort algemene Dwingelo-quiz van maken. 5 vragen ga ik bedenken. En als je dan op 3 van de 5 vragen het goede antwoord geeft, dan win je zometeen de snackshack. Dan kun je mee naar een snackbar. Heeft Dwingelo een eigen snackbar?
2: Jazeker.
0: Oh, kijk eens. En dan had je al plannen voor het eten vanavond, of niet?
2: Niet echt, nee, dus.
0: Oh. Nou, dit zou wel goed uitkomen, begrijp ik.
2: Ja, dat zou misschien wel uitkomen, ja.
0: Nou goed, we lopen niet te ver op de zaken vooruit, maar we gaan ons best doen. We, zeg ik, jij en ik, om in ieder geval ervoor te zorgen dat je die quiz gaat halen. Ik draai even 2 liedjes. Dat is een toontje lager zometeen met zoveel te doen.
2: Ja.
0: En eerst deze nog, een van mijn favorieten, John Mayer. Zegt dat je iets of niet?
2: Nee.
0: Oh, nou, beter opletten, Joke. Bij muziekles.
2: Oké.
0: Tot zo.
2: Yo.
0: Voor Joke en voor iedereen die het niet kent, dit is John Mayer natuurlijk. En Last Train.

0: Toontje Lager op de radio en zoveel te doen.
1: De Drentse, ken je eigen stad of dorpquiz?
0: Ja, die speel ik vandaag met Joke Bisschop uit Dwingelo. En niet alleen uit Dwingelo, maar ook over Dwingelo. Dag Joke.
2: Ja, hallo.
0: Ja, we spraken elkaar net al even op de radio. Toen zei nou ja, je woont al lange tijd in Dwingelo, 33 jaar.
2: Yep.
0: In het prachtige dorp. Ik heb een quiz voor je gemaakt, 5 vragen. Over Dwingelo dus. En als je er zometeen 3 van de 5 juist beantwoordt, dan win je €20 om te besteden bij een snackbar. Vandaag.
2: Ja,
0: of mag ook morgen of overmorgen. Maar goed. Je had nog geen plannen voor het eten, zei je. Dus dat komt wat dat betreft goed uit.
2: Zeker weten.
0: Oké. Okay. Zal ik maar gewoon van wal steken dan?
2: Ja, maar meteen. Ik ben heel benieuwd.
0: Ik ook.
2: Nog
0: wel ook. Oh nee, dit gaan wij samen helemaal regelen, Joke. Okay. Vraag 1. Welk groot tv-evenement vond dit jaar plaats in Dwingelo?
2: De Passion.
0: Ja, natuurlijk. Was mooi. Was je er zelf bij of niet?
2: Zegt u?
0: Was je er zelf ook bij?
2: Ja.
0: Woon je op zo'n plek in Dwingelo dat je gewoon een beetje vanuit het raam kon meekijken, of dat niet?
2: Nee, ik kon niet uit het raam meekijken, maar ik kon er wel lopen naartoe en ik heb het wel meegemaakt. Het was fantastisch.
0: Ja, indrukwekkend. Ja, duizenden mensen op de been. Ja, een mooi visitekaartje afgegeven daar. Goed, vraag 2. Hoe heet de kerk aan de Brink in het dorp?
2: De Stiepelkerk.
0: Hoe zei je dat?
2: Siepelkerk.
0: Oh, ja, mijn antwoord was Sint-Nicolaaskerk. Maar dat is misschien dan... is dat dezelfde of niet?
2: De Siepel.
0: Oh, ga jij mij nou vertellen wat het goede antwoord is? In plaats van andersom.
2: Ja.
0: Ja, wat moet
2: Sint-Nicolaaskerk, maar het is de Siepelkerk.
0: De Siepelkerk?
2: Ja, de Siepeltoren.
0: Oh, nou. Ja. Ik wacht even hoor.
2: Sint-Nicolaaskerk mag, maar het is een Siepelkerk, de Siepeltoren.
0: Ja, nou ja, weet je wat? Jij zegt het. En het is zaterdagmiddag, wat maakt het uit? Er luistert toch niemand. Reken ik gewoon goed, inderdaad. Ik zie ondertussen, ik moest toch even een beetje controleren. De huidige torenspits in de vorm van een ui, ook als Siepel, werd na het instorten van de vorige spits in 1631 geplaatst op initiatief van Rutger van den Boetselaar. Nou, dat je het maar even weet. Oké, okay. Dus dat is een soort bijnaam dan voor die kerk eigenlijk in het dorp.
2: De Siepelkerk, ja.
0: Oh, grappig gezegd. Nou, ik had de Sint-Nicolaas, maar we bedoelen dezelfde en dan is het goed, toch? Ja, ik ben niet een hele strenge quizmaster. Goed, vraag 3. Denk je aan Dwingelo, dan denk je ook aan die grote radiotelescopen natuurlijk. Hoe heet het bedrijf dat in Dwingelo zit dat zich daarmee bezighoudt?
2: Dat weet ik wel. Oh, shit. Nou, Astron, hè?
0: Ja, Astron, dat is hartstikke goed. Nou, je bent al binnen, Joke. Ja, maar we gaan nog wel even door voor de volle kaart, goed?
2: Ja, ja.
0: Ah, ik heb toch mijn best gedaan met die vragen. Vraag 4, hoeveel inwoners had Dwingelo op de laatste officiële telling? Dat was in 2023 en je mag er 250 naast zitten.
2: 4050.
0: Nou, je hebt gewoon Wikipedia voor je neus, dat kan niet anders.
2: Nee hoor, ik heb het niet voor me, maar ik heb toevallig dat... Wanneer was dat? Vorige week of zo hadden we het nog over hoeveel inwoners heeft Dwingelo eigenlijk. En toen had ik het even opgezocht. Dus vandaar dat ik het nog weet.
0: Ah, paratenkennis. Mooi.
2: Ja, ja.
0: Vraag 5. Dwingelo heeft volgens mijn informatie 2 weekkrantjes. Noem één van de 2.
2: Weekkrantjes, de Westervelde.
0: Ja, ja, ja. En ook de Meppele Courant krijgen jullie als het goed is in de bus.
2: Ja, die lezen we ook, ja, de Meppele Courant. Maar dat is natuurlijk niet een weekblad van Dwingelo.
0: Nee, dat snap ik. Maar goed, je wordt wel een beetje op de hoogte gehouden van wat er speelt in de omgeving. Goed, het zijn in ieder geval die 2 kranten die bij jullie bezorgd worden. Op natuurlijk de grote dagbladen naast je daar op geabonneerd bent. Nou, 5 uit 5.
2: Nou.
0: Dus dat betekent op naar de snackbar.
2: Ja, nou, dat is mooi.
0: Hartstikke goed. Ik start het applaus nog even voor je in. Goed gespeeld, Joke. Het was me ook een genoeg hier te spreken. Wat wordt er zometeen besteld bij de snackbar?
2: Nog geen idee. Dat ga ik even overleggen.
0: Oh, nou doe dat maar. Eet smakelijk alvast. En een mooie dag nog, hè.
2: Oké.
0: Doeg.
2: Dankjewel.
0: Joe. Amen, ik zeg. Joke uit en over Dwingelo won zojuist de snackcheck.

Mister op Drenthe en Broken Wings. Ik had eigenlijk het plannetje vandaag om even met Marieke Schenk te bellen. Zij komt van origine uit Tinarlo. Grote talent, maakt fantastische Nederlandse liedjes. Waaronder Overdosis, dat is haar nieuwe single. Die heeft ze een aantal weken geleden uitgebracht. En ze doet de popronde op dit moment. Het grootste reizende muziekfestival. Waarin ze zich eigenlijk aan heel Nederland presenteert. Dus nou, we hadden even wat contacten over en weer. En toen zei ze, ja, ik vind het hartstikke leuk, maar ik sta op het voetbalveld. Precies op het moment dat jij je radioprogramma maakt. Dus voor volgende week staat er een afspraak hier in de agenda om met deze Marieke Schenk te bellen. En dan gaan we het dus hebben over dit liedje, dit Overdosis. Hey.

0: uit de buurt. Marieke Schenk. Een overdosis. Het is bijna 3 uur. Zometeen na 3 uur draai ik dit liedje. Ja, dan weet jij wat ik ga draaien, toch? Zometeen na 3 uur.
1: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto super schoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: voordeeluitjes.nl.
9: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Wat dacht je van Japan?
19: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
18: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
19: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
20: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
22: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
23: Bof, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
24: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
25: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
26: Kurk 24.
25: Kurk24.nl.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
29: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
30: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
31: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
30: NRV.
31: Waar vraag je dat?
30: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
31: Wij?
30: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
32: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
33: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
34: Interessant. Wat verdien jij dan?
33: Zo open bedoelen ze vast niet.
35: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
32: NRV.
34: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
35: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
36: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: King of Pop, Michael Jackson en Beat It.
1: Radio Drenthe.
2: De Ziezo Zaterdagshow.
0: Ja, Drenthe, nogmaals, of wederom, of hallo. En een hele fijne goede middag. Dat is raar Nederlands. Nou, je snapt wat ik bedoel. Welkom op Radio Drenthe in de Ziezo Zaterdagshow. Iedere zaterdagmiddag tussen 2 en 4 op de radio. En zometeen ga ik even bellen met William Bossong. Dat doe ik iedere zaterdagmiddag in Bellen met Bossong. En dan kijk ik natuurlijk altijd enorm naar uit naar dat telefoongesprek. Want William heeft altijd wel iets goeds te vertellen als zanger en bassist van Mooi Wark. Maar vandaag wordt extra leuk. Ik heb namelijk een primeur straks op de radio. Als je vorige week naar dit radioprogramma hebt geluisterd, dan heb je daar al iets over kunnen horen. RTV Drenthe heeft namelijk een serie die heet Onze Kate. Dat is een online YouTube-serie van mijn collega's Dennis en Sander. Waarin ze langs allerlei keten gaan in de provincie. Reed de Kate. En Mooi Wark heeft nu voor het nieuwe seizoen, dat over een paar weken naar buiten komt, hebben ze de leader gemaakt. De lead single, de leader. Dat is een liedje geworden, het heet Onze Kate. Die mag ik zo meteen draaien voor het eerst op de radio. Dus dat is heel erg leuk. En verder ga ik ook nog iets draaien waar ik bovengemiddeld zin in heb. Namelijk de nieuwe single van mijn favoriete band. Eén van mijn favoriete bands, namelijk Who's That van The War on Drugs. Nou, dat en heel veel meer tussen nu en 4 uur op de radio. De Police krijg je zo, Walking on the Moon, naar deze van Dickhout.

0: op Drenthe en het altijd prachtige Walking on the Moon.
1: Bellen met Bossen.
0: Ja, ik probeer vaak brugjes te maken, maar hier was ik het einde van zoeken, William.
2: Ja, ik denk, nou, waar komt hij dan met? Maar nee,
0: ja. Nee, heb je nooit ambitie gehad om astronaut te worden?
2: Nee. Ik heb wel nog wel eens gesproken als ik s'nachts thuis kom, maar zo erg wat is dat niet.
0: William Bossong, goedemiddag.
2: Goedemiddag, jongen.
0: Ja, ik mag jou iedere zaterdagmiddag bellen in Bellen met Bossong. En nou, dan keuvelen we zo een beetje bij over wat er al speelt in met name jouw leven. Hoe is het ermee?
2: Ja, we hebben een soort van nationale burendag, zeg maar. Want we hebben net allemaal de toentjes daar, zeg maar. En eigenlijk zitten we nou met een lekker glasje bier van elkaars toentjes te genieten, zeg maar. Dus we zitten eigenlijk halverwege in elkaar wat pad.
0: Heb je een beetje groene vingers eigenlijk, of niet?
2: Nee, ik heb dus op een trekker zin.
0: Oh, zo gaat dat bij jullie op Kompas natuurlijk, hè? Dat doe je niet met een hark, dat doe je met een trekker.
2: Dat doe je met een trekker, jazeker. Want dat ben kabels, hè?
0: Maar hoe is de relatie met de buren?
2: Ja, dat is hartstikke goed. En het leuke ervan is dat we zelfs nieuwe buren hebben. Dus dan is alles nog leuk wat je doet, hè?
0: Oh ja, en die worden dan een beetje, krijgen ze dan ook een soort vuurdoop of niet?
2: Ja, nou ja, de grap is dat we nou met regelmaat elkaar vinden tijdens de klusjes op zaterdag. Ja, dan komt er toch wel een flesje bier ook een keer bij. Ik moet nog eerlijk zeggen, ik vind het wel leuk. Ja, hoe lang hou je dat vol, hè?
0: Ja.
2: De winter komt eraan.
0: Oh, mooi. Ja, zelf ben ik ook net verhuisd. Ik ben in Westerbork gaan wonen. En morgen hebben wij alle buren uitgenodigd. Dus
2: kijk.
0: Ja, dat belooft ook een mooie dag te worden.
2: Dat kan goed opvouwen.
0: Dat is echt bizar. We zijn zo hartelijk ontvangen daar in de buurt met allemaal kaartjes. En het is echt, we zijn gewoon een beetje, moet bijna gewoon nog een beetje aan wennen hoe hartelijk het allemaal is. Echt fantastisch.
2: Ja, nee, leuk is dat, hè?
0: Ja, zeker. Dus goed. Hoe is het verder in het leven?
2: Nou ja, wij zijn druk in de studio bezig geweest voor Rate the Kate. Dat is een nieuw programma, of in ieder geval dat is een programma voor Edwin Drenthe. En daar hebben wij dus de lieder voor mogen schrijven. Dat is een beetje het themalied voor het programma. Ja, en ik ben, jij bent mijn vriend. En vrienden die krijgen daar wel iets speciaals, hè?
0: Ja, ik zit hier met zijn gloeiende rode wangetjes.
2: Ja. Ja, jij hebt een stukje als gerust.
0: Ja, zeker. Nee, inderdaad. Onze Kate, een programma dat we hier maken bij RTV Drenthe. En seizoen 3 komt eraan. En dit wordt dan de leader. Ik ga laat een klein stukje horen. Ja, het is dan ongemasterd, noemen ze dat, William.
2: Ja, ongemasterd.
0: Er moet nog even een klein sausje overheen uiteindelijk. Maar nou, het geeft een goed idee, een goed beeld.

0: dit is wel goed hoor, hé. Hey. Ja, dit is hitpotentie, zou ik bijna willen zeggen.
1: Nou, en het mooie ervan is, wij hebben dat ook, dat schrijfproces is natuurlijk ook een beetje gewoon, weet je, van, je gaat bij elkaar zitten, je weet dat het over een cape moet gaan. Ja, en het leuke ervan is, we zijn allemaal jong geweest, we hebben allemaal in een cape gezeten. Ja, dan is zo'n nummer, dat valt zo in elkaar, zeg maar, dat is heel grappig.
0: Ah, mooi zeg. Ja. En je had het er al over, dit komt ook wel uiteindelijk op een album, of jullie gaan het als single uitbrengen, het wordt ook wel gespeeld. Het is niet alleen maar straks te zien bij onze cape, maar het is ook echt gewoon...
1: Nee, dat het echt een live nummer wordt. Ja, deze komt in de setlist.
0: Ja. Ah, ja, te gek. Ah, leuk. Ja. Onze cape heet dat nummer ook. En nou ja, goed, ik ga je zonder enige twijfel ook vaker nog hier horen op de radio. En verder, nou ja, nu dus een soort van onofficiële burendag bij jou. En dan zometeen het busje in, denk ik, hè?
1: Ja, het busje richting. Ja, we gaan achter Zwolle tussen dansen daar. Dan gaan we dus naar een geheime zenderparty. Dat heet Kachel FM. Nou, toen moest ik wel lachen, want ik denk Kachel FM. Dan verwacht je een piratenplaat. En ik denk, ja, weet je, maar André Hazes, die heeft ook een mooi nummer. Dus, ik denk, dat past er heel mooi bij.
0: Ja, speel niet met vuur is inderdaad... Nou, op titelniveau in ieder geval zeer toepasselijk. Veel plezier al daar. Doe ze de groeten. En we spreken elkaar volgende week weer, hè?
1: Tot volgende week. En volgende week kan ik wel iets moois vertellen over weer opnames van de barbecue. Want daarin doe ik ook weer mee zo'n Edwin Drenthe voor een nieuw programma. Dus daar kan ik ook weer over vertellen.
0: Oh, jij bent een soort ambassadeur van ons. En dat vinden we hartstikke te gek. Ik spreek je volgende week.
1: Ja, tot volgende week.
0: Yo.

Ja, geinig zeg. Speel niet met vuur van André Hazes was de bossong van de week. Dat zijn vanavond spelen op Kachel FM. Nou, mooi. Dit is Crowded House nu op Radio Drenthe. And Don't Dream It's Over.

0: Hé, hey, René. Sorry, is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Bedankt, die kussens zijn net even te goed.

0: I'm a believer. Crowded House daarvoor. And don't dream it's over. Straks mag ik nog iets draaien van een van mijn favoriete bands, namelijk The War on Drugs. Ze hebben een nieuw liedje. En het is best wel leuk om bij de radio te werken, want het is eigenlijk alsof je in een snoepwinkel werkt. Want waar ik dus zometeen dat favoriete liedje van The War on Drugs ga draaien, draai ik nu een liedje van een van mijn favoriete Nederlandse bands, namelijk Higo uit Zwolle. En ook een beetje uit Drenthe. Hans, de zanger, komt gewoon uit Borgen. Dit is een nieuwe single, die heet Antwoord.
1: Ik koop een auto, in de hoop dat alles achter me verdwijnt.

0: in de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Dit is Radio Drenthe, de Ziezo Zaterdagshow
2: met Ruben Koren.

Dat is een nieuw liedje van de Zwolse band. En er komt ergens later dit jaar ook een nieuw album. En daar staat dat nummer uiteraard ook op. Over nieuwe muziek gesproken. Ik ga het nieuwe liedje draaien van The War on Drugs. Het is een van mijn favoriete bands. Eerder deze maand, 9 september, brachten ze dat nummer uit. Who's That heet dat nummer. Ja, en het is allemaal nog niet officieel bevestigd, maar er gaan wel de geruchten de ronde dat er een 6e album aan zit te komen en dat dit daarvan dan de eerste single zou zijn. Nogmaals, dat is allemaal een beetje speculeren en niet hard bevestigd. Nou goed, ik hoop het van harte, want het klinkt wederom fantastisch. Zoals eigenlijk alles wat deze band maakt. Nieuwe van The War on Drugs is dit. Dit Who's That?

Fantastisch mooi weer toch. Een nieuwe van The War on Drugs heet Who's That. Het is onofficieel de eerste single van een nieuw album dat eraan moet komen. Album nummer 6 voor de band. Maar goed, dat is dus allemaal een beetje horen zeggen en speculeren. Maar daar lijkt het toch wel op. Nieuwe single van The War on Drugs hoorde je op Radio Drenthe. Who's That? En dit is Crosby, Stills, Nash. Njo.

Temperance en I'll Be There For You. Het is bijna 4 uur. Zometeen na 4 krijg je het beste van de Drentse duizend non-stop. En wat zit daar dan zoal in? Hoor ik je denken. Nou, wat dacht je van de Earth and Fire Weekend? Ook nog mooi Wark en Siep van de Ploeg zometeen. Uit het Noorden en Don't Stop Believing van Journey. Dat en nog heel veel meer na 4. En ik heb deze nog voor je. Dit is Douwe Bob. Fijn weekend. 200.

0: volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
1: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
7: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
10: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
13: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreemrechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
18: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
19: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
18: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
20: voordeeluitjes.nl.
21: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
22: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
23: Blijenberg.nl.
24: Oh, die van die deuren.
23: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
25: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
26: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
27: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
28: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
28: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
29: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
30: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
31: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
32: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
33: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
34: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
35: Radio Drenthe.
36: Het beste van de Drentse doezend.

0: blijven sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
17: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
19: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
20: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
21: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
22: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
21: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
23: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
24: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
25: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
26: Interessant. Wat verdien jij dan?
25: Zo open bedoelen ze vast niet.
27: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
28: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
27: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
29: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
30: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
29: Ah, check.
31: Hey, Remo!
32: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
33: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
34: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
33: En bedankt, hè?
35: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
31: Hey, Remo!
32: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
36: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
17: Radio Drenthe.
37: Het beste van de Drentse Doezend.

0: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
1: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Aan tafel!
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
9: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenonverlichting, of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
21: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra.
22: In Hogeveen.
23: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
23: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
24: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
25: Kurk 24.
24: Kurk24.nl.
20: Radio Drenthe.
26: De avond van Drenthe.

0: René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunks, die kussens zijn net even te goed.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50.
3: Voordeelhuisjes.nl. De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
4: Blijenberg.nl.
5: Oh, die van die deuren.
4: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: Voordeeluitjes.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
9: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Hé, René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens zijn net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friesen versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Dus sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: René. Worry is wakker.
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens zijn net even te groot.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada en dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: tot niemand. Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Hé, hey, René. Worry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force